0: Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum.
1: Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht glijdt het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SNB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De nacht is voorbij, de zin is vrij om heeg te keer. Aas uit de dij, de moon is te nij om stil te staan. Het leven wie wrang, het

En als er die auto van eindelijk in de heerste versnelling hier.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten 6 weken in quarantaine. Erik van Meringboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellende is van ernstig hersenletsel na een fietsongeluk. Van Meringboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten. Waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. Het tekort aan stageplekken in het mbo is in 2 jaar verdubbeld, vooral in zorg en welzijn. Dit komt door een gebrek aan stagebegeleiders en veranderend werk. SMB zoekt extra leerbedrijven en stimuleert creatieve oplossingen om het tekort te verminderen en vakmensen te behouden.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht klaart het breed op met kans op mistbanken en mogelijk lichte vorst aan de grond, terwijl het landinwaarts flink afkoelt en de wind zwak blijft. In de ochtend blijft het droog en rustig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: down slowly.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: sluit.
1: Nieuws uit Noordwest-Friesland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester van Roosendaal en vervangt Mark Buijs, die herstellend is van een ernstige hersenletsel na een fietsongeluk. Van Merrienboer begint maandag in zijn geboorteplaats en was eerder burgemeester van Terneuzen, waar hij opstapte vanwege oneenigheid over een asielzoekerscentrum. Saoedi-Arabië heeft Iran meerdere keren aangevallen tijdens de oorlog in het Midden-Oosten, waarschijnlijk eind maart als vergelding voor eerdere Iraanse aanvallen. Riyad dreigde met escalatie, maar na overleg besloten beide landen te deescaleren. Ook de Verenigde Arabische Emiraten voerden geheime luchtaanvallen uit. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. Een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheek en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor, 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

Top de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zware pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt, zo blijkt uit onderzoek van Zembla. De verslavende opiaten zijn via Telegram en WhatsApp te koop en komen voor een groot deel uit apotheken en ziekenhuizen. Normaal zijn ze alleen op doktersrecept verkrijgbaar vanwege het hoge verslavings- en overdosisrisico. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve. Hij volgt Jerome Powell op, wiens termijn morgen afloopt. 54 senatoren stemden voor en 45 tegen. Dat is volgens Bloomberg de krapste meerderheid ooit voor een Fed-voorzitter. Warsh is 56 jaar. Bloedonderzoek heeft bevestigd dat de 12 medewerkers van het Radboud UMC, die mogelijk zijn blootgesteld aan het hantavirus, niet besmettelijk zijn geweest voor anderen. Het ziekenhuis had bij de behandeling van de hantaviruspatiënt niet het juiste internationale voorschrift gevolgd. De medewerkers zitten nu 6 weken in quarantaine. De politie heeft gisteravond rond 10 uur het AZC-protest in Loosdrecht beëindigd en daarbij het waterkanon ingezet tegen enkele demonstranten. Na 3 vorderingen om te vertrekken verspreidde de menigte zich. Dinsdag werd bij het gemeentehuis bosjes in brand gestoken, waarop de gemeente strikte maatregelen instelde tegen samenscholing. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een hele goeie moment, Harke Stiege. Hartelijk welkom hier weer bij Friesland, jongaspel op de stuurder om Rob Zeelt. Ja, zeker. En het is tongenstietemoon. Ja, zeker. Op deze hemelsvaardag hebben we straks een circuitdienst. En daarom ik een programma van Friesland, jongaspel. Dat joert dat we begint maar de 1200ste uitsturing. En ja, ik joert dus weer een programma van Friesland, jongaspel. En we draaien joert alleen nog maar opwekkingsfeskes. Omdat in de opwekking volle meer leerden steen over het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest en al dat soort van dingen. En ja, daar geven we heel het hinnen. We zijn al vlakbij dat Pinksterfeest. En ja, we hebben nog een wezenzondag ervoor. En dat is komende snoeien. Maar ja, ik op deze tong zie je mooi wij dus weer een uitsturing maatje. En wij zijn correct begonnen met opwekking nummer 1. Hij is de koning van mijn hart. Hij is de redder van mijn ziel. Hij doopt met geest en vuur. Dat ben eigenlijk de hoofdmoten van dit nummer. Het is een prachtig mooi nummer om deze uitsturing. Ik ben mooi te beginnen. En ja, goed, de Heer Jezus, dat vieren wij jongen en dat die waarom gaat naar zijn huid in de hemel. En daar aan de rechterkant van uw huid zit, maar daar ik voor u bid en u helpt, ik daar wij nog. En ja, die uitstorting van de Heilige Geest, dat is een mooi Pinksterpas. Dat wordt nog 10 dagen. Maar goed, ja, wij weten nu al dat al hier gebeurt. En dat is prachtig om Dirk weer op in te spelen. Goed, zoals ik al zei, we hebben al hier opwekkingsfeskes. We gaan nu naar 181 majesteit. 201, wij danken u Heer God Almachtig. 154, hij is de Almachtige. 176, u bent mijn schuilplaats, Heer. Ja, jongens, ik kan wel terug tellen en vertellen, maar ja, of je mag op een playlist zien bij Omroep Friesland op omroepzilt.nl. Maar goed, Jim Jerrit, ik vast wel wat er al die langs komt. Zat ik al zo, we gaan verder mooi opwekken, 181. Majesteit.

O eeuwige God, via opwekking, maak even spiegeer, 450. Ja, zeker, nou ja, die houdt vrij stevig op. Maar goed, die komt er weer even tussen, omdat we haast alweer op het einde binnen van deze eerste oren. En dan moet ik het, deze eerste oren weer afsluiten. Ik wil je weer heel hartelijk dankje voor het harkje naar deze eerste oren. En ik beloof dat ik aan de oorkant van jouw oren er gewoon weer ben. Dan hebben we nog muziek tot om een jaar wat zien, want dan begint die kerk het zinst. Ik op deze toons die de mond hemelsvaartsdooi. Ik heb nog drie nummers van opwekking kleersteen. Opwekking nummer 11, Jezus sprak hier op aard. Nummer 60, voor uw liefde, Heer Jezus. En 216 staat op de beloften. Dan geven we nog even een harkien. Wat mij betreft, dank voor het harkien. En tot de andere kant van Jochen Oeren. Jezus sprak hier op aard.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi Jinping hebben vandaag in Beijing ruim 2 uur overleg gevoerd over onder meer Taiwan en de handel. Na het gesprek bezochten zij de Tempel van de Hemel. Vrijdag ontmoeten de twee leiders elkaar opnieuw, waarna Trump weer terugvliegt naar huis. Alle 11 inzittenden van een klein vliegtuig zijn deze week gered na een noodlanding op de Atlantische Oceaan. Het tweemotorige toestel was onderweg van de Bahama's naar Texas toen een motorstoring toesloeg zo'n 130 kilometer uit de kust van Florida. Een helikopter van de luchtmacht en de kustwacht redden de inzittenden. Na de brandstichting tijdens een demonstratie tegen AZC in Loosdrecht is de Haagse politiek eensgezind. Dit geweld gaat te ver. Asielminister Van den Brink zei met afschuw naar de beelden te hebben gekeken. Premier Jette benadrukte dat zorgen uiten mag, maar geweld gebruiken nooit. Cuba heeft geen diesel en stookolie meer, waardoor Havana te maken heeft met de ergste stroomuitval in tientallen jaren. Het nationale elektriciteitsnet verkeert in kritieke toestand en er zijn geen reserves meer. De VS boden eerder $100 miljoen aan hulp aan, maar blokkeren tegelijk de olietoevoer vanuit Venezuela. En dan tot slot het weer. Vanochtend wisselen bewolking en opklaringen elkaar af. Later concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer optreedt. De matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog bij 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Friesloon, Sjonk Gospel. Met Ale Bos.

En een heel hartelijk welkom waarom hier bij Friesland, Jean Gospel op de Stuwedroom Rob Zelt. Ja, zeker. Krijg nu een oorwest en dan mogen wij weer beginnen met de tweede helft van deze 1100ste uitsturing. Maar het is ook een bijzondere dag, want het is tongensdie. Want ja, straks na deze uitzending om jou wat zien hebben, ik word weer een tjerketjeest. En ja, ja, dan mogen we natuurlijk ik weer dit programma Friesland, Jean Gospel van Jimme Moitje. Maar al je muziek uit de bundel van opwekking. En wij zijn krek begonnen met opwekking 288. Hef je hoofd omhoog. En dat mooi. Want mooi, de Heer Noisien. De Heer is waarom gongen Noisien hoort in de hemel. En de discipelen staan daarbij en die zegen hem nooit. En ja, dan verdwijnt er achter een wolk. Voort is hij dan. En ja, maar we mooi weten dat hij, uw Heer Jezus, naast zijn hoort in de hemel zit. En voor u pleit het, voor u bid en voor u zorgt. Nog steeds is hij erbij en dat is toch geweldig mooi om dat al je te weten. En daarom mooi wil ik opzien daar naar de hemel, waar hij is om u te helpen. Goed, wij gaan gauw verder mooi. Opwekking 452. Kom, o heilige geest van God. Dan opwekking 18. Zijn goedheid en genade. Opwekking 43, in Gods overwinning. En opwekking 126, Jezus vol liefde. Nou, die van jouw noemers Westbien komt halen er wel voor even tussen om dit programma al te sluiten. En even te vertellen hoe we het joerdogen, maar die tjerk het eerst. Maar zal je vast straks. Gaan we naar de muziek. Opwekking 452, kom, o heilige geest van God.

Jezus vol liefde, opwekking. Oh, mag ik weer even spieken? 126. En ja, wat kunnen we dat beamen natuurlijk. En die Jezus, die leefde, die hij betoond heeft aan ons. De lijdens die het hebben, dat ik vaak hoor. Wat hij al je terugsteen matten heeft. En dient het al hier uit leefde voor ons. Om ons vrij te keren. En nou, mooi wij bedenken. Dat hij waarom gaat naar zijn huid en daar aan zijn rechterhand van de huid zit om voor u te pleiten en voor u te bidden. En dat is toch geweldig, zo'n heer te hebben.

Rianne van Sessen van Achelen, de vrouw van dominee Roepers. En ja, zij is hier dan voor het eerst. Maar goed, die tjensten, ja, die is zij leiding, Jan. En de muzikale omlisting in beide tjensten wordt weer verzorgd door het programmamaker. En zo bidden we Jood weer om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende tjenst. Omdat we die zegen van de Heer alle dagen zo nedig binnen. Goed, wij hebben hier nog 12 nummers van opwekkingstingen. De Heer regeert. Dat is een gewoon nummer. Goed 3 minuten. Maar dan nog Kom Heilige Geest. En ja, die door het zomer minuten. Nou, hebben we dan nog wat tijd over. Dan heb ik nog wel een paar nummers klaarstingen. Omdat hij leeft. Of ik zal opgaan naar Gods huis. Dus ja, prachtige lied nog weer. Wij in de Ruud, ik wil hem heel hartelijk danken voor het harkje. Sorry. Nou, deze uitsturing. Wij zijn er komende snoei weer. En van straks een hele goede tjenste wensken. De Heer regeert.

0: U gaat nu luisteren naar de kerkdienst.
1: Omroep Zeeland. Een goeie morgen, gemeente. Heel hartelijk welkom op deze tongensietemorgen, Himmelvaartsdag. De tjerkentjeest van deze morgen komt ook wel live hier vanuit het studio en stiert juurt onder leiding van dominee Arend de Braak van Frinsjer. De muzikale omlisting in deze tjeest wordt weer verzorgen door ons programmamaker. En ze bidden wij om een goeie, een mooie, maar vooral om een gezegende tjeest.

Ja, goedemorgen, lieve mensen. Het is vandaag hemelvaart en wij geloven dat Jezus naar de hemel gegaan is, naar zijn menselijke natuur, maar dat zijn godheid ons nooit verlaat. Zoals David het ook al heeft ervaren in zijn leven, hij werd ook door de Heilige Geest helemaal bestuurd. Overal waar ik ben, alles wat ik denk, u weet het. En zo weten wij op deze hemelvaartsdag ons ook dicht bij Jezus. En weten we als gelovigen dat Jezus dicht bij ons is. En zo is hij ook onze hulp in ons leven. Want hij is de Ik Ben, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en niet loslaat waar hij mee begonnen is. Hij brengt zijn koninkrijk op aarde. En zo groet de Heer ons ook. Met zijn genade, zijn barmhartigheid en de vrede. En die is bestemd voor u en voor jou. En die komt van God, onze Vader, onze Schepper. En die komt door Jezus Christus, onze Heer, naar ons toe. Amen. We gaan nu samen zingen en luisteren uit de nieuwe psalmberijming, psalm 113, vers 1 en vers 2.

De Heere heeft oog voor de mensen die op aarde wonen, leven, ook voor ons. Dat was al zo in het Oude Testament. Maar wij mogen weten dat Jezus, die nu in de hemel is, hij is ook tegelijk God. Dat het Jezus is die oog heeft voor ons. Zoals hij op aarde oog had voor alle mensen, zo troont hij nu hoog in de hemel. Hij zit op de troon naast God, als het lam. En hij kijkt omlaag en hij heeft oog voor allen die op aarde leven. En wij mogen bidden om zijn genade en zijn Heilige Geest. Ik ga u voor in gebed. Heer, u bent nu in de hemel opgenomen. Een wolk onttrok u aan de ogen van de discipelen. En ze hebben het beschreven en ze gingen blij terug naar huis. Omdat zij begonnen te begrijpen dat u vanuit de hemel ging regeren over deze wereld. Niet alleen over Israël tot dan toe, maar dat u een volk hebt uit alle volken. Uit Joden, uit Palestijnen, uit Arabieren, uit mensen uit Australië, Indonesië, Brazilië, Canada, Amerika, Noorwegen, Nederland, Europa, overal, ook in Rusland, ook in Oekraïne, ook in China, overal hebt u uw volk. En dat is het wonder wat gebeurd is, wat u hebt aangekondigd. U wilde in mensen gaan wonen, zoals u in David hebt gewoond, zoals u hem bezielde met uw Heilige Geest. Zo wilt u alle gelovigen bezielen met uw Heilige Geest. En zo met hen zijn. Zo bent u ook vertrokken, Heer. We danken u dat we dat allemaal weten uit de Bijbel. Zie, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En toen u zo weg bent gegaan, heren, toen konden de discipelen ook blij teruggaan naar Jeruzalem om te wachten op die uitstorting van de geest. En we willen zo ook de waarde van de heerlijkheid van Christus in deze dienst ook onderzoeken. Vanuit wat u zelf hebt gezegd, dat we nu gaan lezen zometeen. Dat u zei, kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Maar jullie zullen mij weer zien. Heer, dat zijn diepe uitspraken. En we willen er samen over nadenken. Wilt u zelf met uw genade en uw Heilige Geest in ons werken? Zodat we weten dat u ons nooit verlaat. Dat we heel blij zijn en worden, net als de discipelen. Geef ons geloof en liefde en hoop. Heer, wees ons dan genadig. Doe ons niet naar onze zonden en gebreken, onze traagheid van denken. Wij begrijpen vaak niet hoe groot het is, hoe geweldig het is, wat u doet in opdracht van de Vader. Open ons ogen en ons hart daarvoor, dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ja, ik wil graag met u lezen het evangelie van de hemelvaart, zoals dat is aangekondigd door de Heer Jezus, wat hij vanuit de hemel zal gaan doen. En we lezen in Johannes 13, vers 33, tot hoofdstuk 14, vers 26 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En Jezus heeft zijn discipelen onderwijs gegeven over de Heilige Geest. Hij zei, kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Simon Petrus vroeg, waar gaat u naartoe, Heer? Jezus antwoordde, waar ik heen ga, kun jij nog niet komen. Later zul je mij volgen. Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven, zei Petrus. Maar Jezus zei, jij je leven voor mij geven? Werkelijk, ik verzeker je, nog voor de haan kraait, zul jij mij driemaal verloochenen. En dan gaat Jezus verder met zijn onderwijs. Wees niet ongerust. Namelijk omdat Jezus weg zou gaan. Maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg
naar waar ik heen ga. Toen zei Thomas, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, heren. Hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. Daarom zei Filippus, laat ons de Vader zien, Heere, meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek. Maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. Geloof me, ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat hij doet. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik en zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets vraagt in mijn naam, zal ik het doen. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan hem bekendmaken. Toen vroeg Judas, niet Judas Iscariot, aan Jezus, waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer? Jezus antwoordde, wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn Vader zal hem lief hebben, en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Jezus is zo dus bezig in zijn onderwijs om toe te werken naar waarvoor hij op aarde kwam. Niet alleen om te sterven voor de zonden van het volk van God, maar ook om de Heilige Geest te verwerven. En zo de heerschappij van God ook te laten zien op aarde, in de mensen en door de gelovigen heen. We gaan daarvan zingen uit Psalm 47, het eerste en het derde vers.

Lees er nog eens de tekst. Johannes 14, vers 2 tot 3 en vers 12 tot 14. Waar Jezus heeft gezegd dat de discipelen niet ongerust moeten zijn, want God komt verder. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Vers 12. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Ja, lieve mensen, de Heer Jezus is naar de hemel gegaan. En op catechisatie vraag ik wel eens aan de jongens en meisjes, ja, waar is de Heer Jezus nu en welk antwoord geef je dan? En dan is er altijd wel één of meerdere die de vinger opsteekt en zegt, in de hemel, daarboven bij God. En dat klopt helemaal. Jezus was bij zijn discipelen, hij praatte met ze. En terwijl hij met hen aan het praten was, lezen we in Handelingen, werd hij opeens omhoog getild terwijl zij het zagen. Zo zagen zij de Heer Jezus vertrekken. En ze keken hem na, ze staarden hem na, staat er, tot ze hem niet meer konden zien, want een wolk onttrok hem aan hun ogen. Die schoof ervoor. En weg was Jezus. Dat was Jezus hemelvaart. En ze gaan blij terug. Vandaag vieren we dat Jezus naar de hemel is teruggegaan. Het is feest. Hemelvaart is een ondergewaardeerd feest. In de christelijke feestdagen heeft hij ook niet lang de aandacht die hij zou moeten hebben, vind ik. Jezus is naar de hemel gegaan. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, zo kan 10 dagen later de Heilige Geest neerdalen uit de hemel en in mensen gaan wonen. Daarover heeft Jezus verteld. We hebben het gelezen in Johannes 14. En toen Jezus vertelde dat hij zou vertrekken, waren de discipelen ongerust. Hoe moet het nu verder? Moeten wij het zonder Jezus doen? Nou, nee hoor. Jezus zei, wees niet ongerust, Johannes 14 vers 1, maar vertrouw op God en op mij. Het komt wel goed. Wees maar niet verdrietig, maar vertrouw op God en op mij. De discipelen zijn de Heer Jezus niet kwijtgeraakt toen hij naar de hemel ging. Jezus was niet ver weg. Ja, akkoord, hij is naar de hemel gegaan. Maar 10 dagen later kwam hij terug in de Heilige Geest. Zijn Godheid, dat werd ook deel van de discipelen. Dat vieren wij over 1,5 week met Pinksteren. Zij werden vol van de geest van God. Zoals David vol werd van de geest en door hem aangedreven werd. Vol van Jezus. Vol van wat Jezus had gedaan. En wat Jezus met hun leven wilde gaan doen. Ze lieten zich aansturen door de geest. Dat bedoelde Jezus. Ik ga naar de Vader. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef. En ook jullie zullen leven. Johannes 14, vers 18 en 19. En dan stel ik nog een keer de vraag, die ik net ook stelde, waar is Jezus nu? En dan zeg je, in de hemel. Het is toch hemelvaart geweest? Ja, maar ook in mensen die geloven. En ook in de kinderen. In een kinderhart. Ook in jouw hart. Uw hart. De geest woont in Gods kinderen. Zodat je niet meer leeft zonder dat je op God let, maar steeds meer en meer dicht bij God leeft. Op God gericht wordt. Daar zorgt Jezus voor vanuit de hemel. Daarvoor is het hemelvaart geworden. En daarom is hemelvaart zo'n belangrijk feit.
In het huis van mijn vader zijn veel kamers, zei Jezus. En zo is ook vaak gepreekt. Ja, er is een kamertje voor me boven in de hemel. Maar daarover sprak Jezus niet op dat moment. Hij sprak over het huis van God. Eerst woonde God in een tabernakel, later in een tempel. Maar waar hij wilde gaan wonen, dat is in mensen. In de hele gemeente. In alle gelovigen en in hun kinderen. God wil in je wonen. En daarvoor wordt het Pinksteren. En dan zendt hij zijn geest. En hij heeft die ook beloofd aan jou. Hij wil ook in jou wonen. Vraag hem maar om. Heer Jezus wil echt dat je daar om bidt. En vraagt of hij steeds in jou blijft wonen. Hij ging weg. Maar hij beloofde, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Dat zei hij tegen zijn discipelen. En dat mogen wij ook weten voor onszelf. De Heer is altijd dichtbij. Welke weg hij ook met jou gaat, wat hij ook met jouw leven doet, de Heere wil altijd dicht bij jou zijn. Daarom werd het hemelvaart. Jezus sprak in Johannes 14 niet over de hemel, waar we straks ook mogen zijn. Daarover spreekt de Bijbel op andere plaatsen, maar niet in Johannes 14. Het gaat in onze versen over de hemelvaart en over de manier waarop God terugkomt. God was op aarde komen wonen in Jezus. Jezus werd mens, maar hij was God. Maar dit hele hoofdstuk gaat over de Heilige Geest, die in de discipelen wordt uitgestort. Jezus zal na zijn terugkeer in de hemel kamers klaarmaken in het huis van mijn vader. Dat is niet de hemel. Nee, God wil in mensen gaan wonen door zijn geest. In u, in mij woont hij. In onze kinderen, in uw kleinkind. De Vader wil in een nieuwe tempel gaan wonen. De gemeente. Niet langer in een tempel van steen. Hij heeft op zoveel plekken aangewezen en gezegd, hij wil in mensen wonen. En dat is mogelijk door het bloed van Christus. Zo word jij geheiligd, gewijd. Omdat de geest in je gaat wonen. En er is een onderpand dat het voor altijd goed gaat komen. Dat hij in mensen woont, dat lezen we elders in de Bijbel ook. Onder andere in Efeze 2 vers 22. Waar staat, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. En een hele bekende tekst, die kent u vast wel, is 1 Korinthe 3 vers 16. Weet u niet dat u de tempel van God bent en dat de geest van God in u woont? De geest van God zorgt ervoor dat wij zo veranderen dat wij daar zijn waar Jezus is. Dat wij met die dingen bezig gaan waar Jezus mee bezig is. Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat heeft daar alles mee te maken. En wat Jezus heeft gezegd over ik ben de ware wijnstok, het in Christus zijn. Dan ben ik ook in jou, blijf aan mij vast, blijf in mij, dan blijf ik in jou. Dat is het kenmerk van de gelovigen. Wij zijn en blijven verbonden met hem in heel ons leven. En dat is de grootheid van God. Dat de Vader in zijn kinderen gaat wonen. Dat jij weet, ik ben een kind van God. Daar zorgt Jezus vanuit de hemel voor. God gaat in mensenharten wonen. Dat lezen we in Johannes 14, vers 16. Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, de geest van de waarheid. En dat doet Jezus in de hemel. Hij gaat terug naar de hemel, daar krijgt hij alle eer, macht en majesteit. Hij gaat daartoe als het lam dat hier op aarde geslacht is en gekroond wordt tot Heer over zijn volk, daar in de hemel. En daar gaat Jezus vervolgens bidden. Voorbeden doen voor de leerlingen tot de Vader. En zo wordt het na 10 dagen Pinksteren. De Heilige Geest wordt uitgestort op de leerlingen in Jeruzalem. De geest van de Vader en de Zoon wordt uitgestort in de harten van Gods kinderen. Zo wil God ons ook vandaag met zijn geest vervullen. En Jezus heeft het zo gezegd. Ik zal jullie bij mij opnemen, opdat waar ik ben ook jullie zijn.
En dan wordt hetzelfde woord gebruikt als wat we lezen over Jozef, die zijn aanstaande vrouw Maria bij zich in huis moet nemen. Je leest dat woord ook in Matthäus 1, vers 24. Maria moet zijn vrouw worden. Zij hoort voortaan bij Jozef. In het Grieks staat er het woord paralambano, bij je opnemen. En dat betekent je wordt onafscheidelijk verbonden aan degene die jou opneemt, degene die jou oppakt, erbij neemt, die jou vastpakt. Dat bedoelt Jezus in vers 3. Ik kom weer en zal jullie bij mij opnemen. Ik zal jullie vastpakken. Ik zal jullie grijpen. En dat is ook dat woord wat we kennen. Gegrepen zijn door de geest. Jullie worden door de geest onafscheidelijk aan mij verbonden. Zoals het Gods bedoeling is dat een vrouw onafscheidelijk verbonden wordt aan haar man door een huwelijk. Zo zegt Jezus, ik zal jullie oppakken. Met me meenemen. Bij me nemen. Omdat waar ik ben, ook jullie zijn. En kijk maar even naar het beeld van die vrouw en die man. Een getrouwde vrouw focust op haar man. Waar haar man is, daar is zij ook. Waar haar man mee bezig is, daar is zij ook op gericht. Ze werken niet tegen elkaar in, maar als het goed is, werken ze samen. Dat beeld, bedoelt Jezus. En zo zal het ook gaan met de leerlingen. Jezus neemt hen op. Ze worden onafscheidelijk verbonden met hem. En dat gebeurt met Pinksteren. Daar zal de geest voor zorgen. En zo is het ook vandaag met onszelf. Als we geloven, dan zijn we in alles op Jezus, op God gericht. En daarover zegt Jezus in vers 20, dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie de geest van God heeft, in zich heeft, die heeft de Vader lief. Wanneer de geest van God in je woont, hou je van God en hou je van Jezus. Dat is niet iets van jouzelf, maar dat ontvang je. En je draagt dat uit. Zoals Paulus dat uitdraagt later. Voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Wie door Christus gegrepen is, als het ware gevangen genomen is, verandert. Die wil niet anders meer dan zich als een kind van God gedragen. En weet dat het allermooiste is dat je kind van God bent. Je wilt vrucht dragen voor hem, voor de Heer Jezus. Nou, het is hemelvaart geworden om dit mogelijk te maken. Wanneer de geest van God in je woont, dan zullen er vervolgens ook grote dingen gaan gebeuren in jouw leven. Zo lezen we dat in vers 12. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Jezus verhoort al die gebeden. Op zo'n manier dat de grootheid van zijn Vader zichtbaar wordt. Dus het betekent niet dat altijd gebeurt wat wij bidden. Nee, er gebeurt altijd dat na ons gebed wat de grootheid van de Vader dient. En dat mag je gaan zien in je leven. Dan zullen er grote dingen gebeuren in je leven. Ik heb het meegemaakt dat als er iemand was die iets tegen mij had en die mij heel slecht had behandeld, dat ik voor die persoon ging bidden en in mijn hart afvergaf. En bad, Heer, wilt u zorgen dat dat weer goed komt? En dat het ook gebeurde. Die dingen, de grootheid van de Vader, die moet zichtbaar worden. Niet wat jij graag wenst. En Jezus laat het op veel meer manieren zien. Dat hij helpt. Dat hij wonderbaarlijke uitredding geeft. Steun geeft. Of, wat je ook ziet, genezingen geeft. Niet iedereen wordt genezen. Maar de grootheid van de Vader wordt heel vaak zichtbaar. Ook voor doktoren, chirurgen. Ik heb meermalen meegemaakt dat mensen die voor ons gevoel waren afgeschreven, ook door doktoren, toch weer beter maken. De grootheid van de Vader wordt zichtbaar. Maar dat kan ook zichtbaar worden als iemand niet beter wordt en getuigt van de Vader. Daar gaat het om. Het gaat niet om ons, wat wij willen, maar wat God met ons leven wil. Als het maar tot eer van de Vader is, dan zal Jezus doen wat jij vraagt. Je zult hetzelfde doen als Jezus, namelijk de grootheid van de Vader zoeken.
Dat deed Jezus hier op aarde. Als hij Lazarus opwekt, dan zoekt hij de grootheid van de Vader. Zo zijn ook discipelen op weg gegaan en hebben de grootheid van de Vader getoond. Ook in het opwekken van doden. De grootheid van de Vader zichtbaar maken in deze wereld. Dan weet jij niet wat God gaat doen door jou, maar je mag wel geloven dat als jij bidt, dat de grootheid van God op een of andere manier zichtbaar zal worden, tastbaar. Wat een machtige belofte is dit. De Zoon zal onbeperkt verhoren. Hij zal al die gebeden verhoren op die manier dat de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. En dan is voor Jezus niets onmogelijk. En deze belofte is ook in vervulling gegaan. Want de discipelen, ze hebben gewacht op de uitstorting van de Heilige Geest. Ze werden erop uitgestuurd. Jullie moeten erop uitgaan en het evangelie brengen. Te beginnen in Jeruzalem en daarna tot de einde van de wereld. Nou, dat hebben ze gedaan. En wat is er gebeurd? De grootheid van de Vader is zichtbaar geworden. In een tijdsbestek van zo'n 60 jaar was het hele gebied rondom de Middellandse Zee bekendgemaakt met het evangelie. En overal werden kerken gesticht. Gemeenten. In Turkije, in Cappadocië, in Griekenland, Macedonië, Rome, Spanje. Thomas is naar India getrokken. Ze zijn er allemaal op uitgegaan, want heel de wereld moest weer terugkeren naar God. Marcus eindigt zijn evangelie ook met de hemelvaart van Jezus en dan schrijft hij deze slotwoorden. Nadat Jezus dit had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. En dan staat er, de Heere hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. De grootheid van de Vader is hieruit gebleken dat miljoenen mensen zijn teruggekeerd tot God, dankzij Jezus Christus, dankzij de Heilige Geest. De grootheid van God wordt al bezongen in Psalm 22. De hele aarde keert weer terug naar Hem. Niet alleen Israël, alle volken moesten God loven. Daarvoor zorgt de Geest. Mensen, jong en oud, kerkelijk, en mensen die nog tot geloof komen, ze gaan de ware en eeuwige God dienen. Zo is de christelijke kerk wereldwijd ontstaan. De grootheid van God blijkt hieruit dat de kerk zich ook nu uitbreidt. God zond mensen uit om anderen tot geloof te brengen. Voor Paulus begon zijn werk, hij was zendeling geworden. Het begon vanuit Damascus, hij ging naar Arabië. Voor andere gebieden werd het werkgebied India. Weer een ander ging naar China. En tot vandaag toe gaat het evangelie de wereld in. Tot aan de einden van de aarde. En ook wij mogen in ons leven weten hoe wil Jezus mij gebruiken. En dan heb je een geweldige belofte. Want Jezus heeft gezegd, wat je vraagt in mijn naam, ik zal het doen. Ik zal het zo doen dat de grootheid van God zichtbaar wordt. En dan denk ik even aan de zending. Heeft de zending uw hart? Hebben broeders en zusters elders in Nederland en elders in deze wereld uw hart? Wat hebben wij christenen elkaar hard nodig? Verdeeldheid staat dat juist in de weg. Het is juist belangrijk om de ware ecumene te zoeken. Want alleen samen zullen wij de hoogte, lengte, breedte en diepte van Gods liefde in Christus verstaan. En daarom, wie gelooft, zoekt gelovig contact. Je wilt dit geweldige nieuws uitdragen. Wie door de Geest geleid wordt, zoekt de grootheid van de Vader en bidt daarom. En die gebeden worden allemaal verhoord. Belooft Christus. Wat een machtige belofte is dit. Een belofte van de almachtige Heiland, Jezus Christus. De leerlingen zijn op pad gegaan met het evangelie van een gekruisigde Heer. Die leeft en zijn geest uitstort. Ze zijn erop uitgegaan met de boodschap van Gods liefde die eeuwig duurt. En Jezus werkte vanuit de hemel mee. En heeft mensen tot geloof gebracht. En daarmee gaat hij door, ook vandaag. Tot de dag dat hij terug zal komen. Want tot de laatste dag zullen mensen tot bekering komen. In Jezus gaan geloven. En dan zal Jezus ook grote dingen in hun leven doen. Herstel
van verhoudingen, genezingen, zeker, als het allemaal de eer van God dient. Jezus' leerlingen zullen hun naasten lief hebben. We hebben zelfs onze vijanden lief. Zo houden wij ons aan zijn voorschriften, aan zijn onderwijs. Wij leven van de liefde. Wij leven uit de vrede. Wij zingen daarvan. Wij vieren het avondmaal. We houden moed, ook in die situaties waarin het heel moeilijk is geworden. Dat kan door vervolging, of door ziekte, of door lijden, of door gevangenschap. We leven mee ook met hen die gevangen worden gezet om het geloof. Maar wat wordt vaak de grootheid van de Vader zichtbaar in hun leven? De Geest werkt krachtig door. En die zet leerlingen op een ander spoor. Ze zijn niet meer gericht op de dingen van deze wereld, maar gericht op het Koninkrijk van God. En deze machtige belofte is tegelijk ook vandaag een enorme opgave voor de kerk. De kerk mag niet bezig zijn met zijn eigen ding. Wij mogen onze tijd en slagkracht niet verliezen door interne strijd of meningsverschillen. Wat is dat schadelijk? Dat wil de duivel graag. Onze taak is om intensief gericht te zijn op de grootheid van de Vader. Meningsverschillen? Bespreek ze maar. Zoek vrede. Bid om meer inzicht. En doe samen de wil van God. En zoek wie nog niet gelooft. Toon de liefde van de Vader voor deze wereld, die van God afgevallen is. Want dan volgen wij Jezus, die hiervoor naar deze aarde kwam. En de betekenis van het leven van alle gelovigen in de hele wereld en in alle eeuwen, die zal groter zijn dan in de tijd dat Jezus optrad. Jezus zal meer doen door de handen, voeten, monden, armen van zijn volgelingen dan hij zelf gedaan heeft op aarde. Hij wil mensen gebruiken. En natuurlijk valt daarmee de nadruk niet op wat wij doen, maar op Jezus die door ons heen werkt. Jezus is in ons aan het werk. Jezus richt ons op de grootheid van de Vader. Ik eindig deze preek met een indringende vraag. Wat doe jij, wat doet u, om de grootheid van de Vader te laten zien? Hoe geef jij de liefde van God voor mensen door? En wat betekent de kerk voor u, voor jou? Het is zo jammer dat heel veel mensen niet meer naar de kerk toe gaan, maar een kerkgemeenschap is bedoeld om zichtbaar te maken dat Jezus in ons woont. Lid worden van een kerk kan op die manier heel veel betekenen. We ontmoeten elkaar, we zingen samen, we hebben de taak om de grootheid en de trouw van God zichtbaar te maken. Want God wil als een goede vader voor mensen zorgen. In de gemeente, maar ook voor mensen buiten de gemeente. Daarom is diaconaal bezig zijn, in de maatschappij de liefde van God uitdelen, ook belangrijk. De enige vraag is: Heere, hoe wilt u mij gebruiken? En een vraag die je aan anderen mag stellen: mag ik jou ten dienste zijn? Wat een mooie uitdaging voor de kerkleden. Zo laat je je gebruiken door de Heer Jezus en benut je de kansen die je van de Heer Jezus krijgt om de liefde van de Vader in deze wereld te brengen. Maak de wereld tot kerk, in plaats dat de kerk verwereldlijkt. Pas je niet aan de wereld, aan het denken van de wereld. Want zij lopen aan Christus de Redder voorbij. Zij zien de Christus niet. En bedenk, Christus liep de wereld niet voorbij. Hij ging hier in wonen en werken. En is teruggegaan naar de hemel. Hij kwam omdat hij de wereld met God wilde verzoenen. Hij kwam omdat de mensen die geloven leven zullen hebben in zijn naam. Overvloed van leven. En aan het werk gaan voor hem. Zo vieren wij hemelvaart. Zo willen wij gelovig leven en wachten op zijn terugkeer. Want, en daar gaan we nu ook van zingen, als koning zal hij komen met zijn glorieus beleid. Waar wij van hem blijven dromen, wordt de weg voor hem bereid. Christus komt in majesteit. Zijn gerechtigheid zal stralen. Wie met tranen moesten zaaien, zullen rijk beladen staan, als zij juichend achter hun bevrijder gaan. Amen.

Als Christus terugkomt en dan wordt alles duidelijk, dan mogen we hem zien in het gezicht. Gelovigen zullen God zien, zullen Jezus zien. God woont in hem en we zullen hem altijd prijzen. Laten we de Heer daarvoor danken en om zijn bijstand bidden. Heer in de hemel, u bent in de hemel opgenomen. En u bent daar om van daaruit juist uw kinderen wereldwijd te steunen, te helpen. Om te laten zien dat u Heer bent, dat u de koning bent. U geeft kracht. U geeft aan ons dat we u gaan vertrouwen. U geeft dat wij meer en meer u lief hebben. U dienen. Heer, wij willen graag uw kracht ervaren in ons leven. Inderdaad, wat u hebt gezegd.

Christenen worden uitgelachen. Geloof je dat nog? Gelovigen, ze worden soms gevangen gezet. Vervolgd om hun geloof. Dat is in alle eeuwen gebeurd. En toch, u woonde in hen. En de grootheid van u werd zo zichtbaar. Juist ook in hun getuigenis. Heer, wij begrijpen alles niet. Waarom de dingen gaan in de wereld zoals ze gaan. Maar we weten dat het kwaad in deze wereld aanwezig is. En dat u bezig bent om ons te verlossen van al dat kwaad. U bent bezig om uw koninkrijk op aarde te vestigen en definitief te brengen. De goddelozen zullen er straks niet meer zijn. Er zal niemand meer zijn die nog kwaad doet. Daar werkt u naartoe. En dan zullen we u altijd daarvoor danken en prijzen. Heer, geef dan ook dat wij blij zijn. Ook als het misschien moeilijk is in ons leven. Wilt u daar zelf voor zorgen door uw Heilige Geest vanuit de hemel. Heer, zo willen wij uw koningschap belijden. En zo willen wij op deze dag verder gaan. Heer, neem onze dank aan en ga met al uw kinderen verder. En verover steeds meer harten voor u. Want u bent liefde. U bent trouw. U bent groot. Toon uw grootheid in Jezus' naam. Ook hier in Franeker en omgeving. Amen. Vanmorgen wil ik iets doorgeven van het zogenaamde kort begrip. Dat is eigenlijk een soort samenvatting van de christelijke leer. En ik lees voor wat er in vraag 32 en volgende staat. Wat heeft Jezus Christus gedaan om ons te verlossen? Dit geloven wij. Hij heeft voor ons geleden, is gekruisigd en gestorven, begraven en neergedaald in de hel. Dat wil zeggen, hij heeft de helse pijn geleden. Hij is zijn vader gehoorzaam geweest om ons van de tijdelijke en eeuwige straf op de zonde te verlossen. In welke natuur heeft Jezus geleden? Alleen in zijn menselijke natuur, dat wil zeggen naar ziel en lichaam. Wat heeft zijn goddelijke natuur hierbij dan gedaan? Christus' goddelijke natuur heeft door haar kracht de aangenomen menselijke natuur zo gesterkt dat hij de last van Gods toorn tegen de zonde heeft kunnen dragen en ons daarvan heeft kunnen verlossen. Is Christus in de dood gebleven? Nee, maar hij is op de derde dag opgestaan uit de doden om ons te rechtvaardigen en vrij te spreken. Romeinen 4, vers 25. Waar is Christus nu naar zijn menselijke natuur? Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Hij is verheven in de hoogste heerlijkheid, ver boven alle schepselen. Met welk doel is hij daar zo hoog verheven? Vooral om vandaar zijn gemeente te regeren en om voor ons te pleiten bij de Vader. Is hij dan niet bij ons tot aan de volleinding van de wereld? Dat heeft hij toch beloofd? Jazeker. Maar zijn goddelijke natuur, zijn majesteit, zijn genade en ook naar zijn Heilige Geest verlaat hij ons nooit meer. Maar naar zijn menselijke natuur blijft hij in de hemel. Totdat hij eens zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Wat gelooft u dan van de Heilige Geest? Dat hij samen met de Vader en de Zoon echt een eeuwig God is. En door Christus is hij mij van de Vader gegeven, om mij opnieuw geboren te doen worden, mij in alle waarheid te leiden, mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven. En wat geloven wij van de Heilige Algemene Christelijke Kerk? Ik geloof dat de Zoon van God uit het hele menselijk geslacht en uit alle volken hen die tot het eeuwige leven uitverkoren zijn, door zijn geest en woord tot één gemeente vergaderd. En ik geloof dat ik van deze gemeente een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Waar vergadert hij zijn kerk? Daar waar men Gods woord zuiver predikt, dat is het middel. En de heilige sacramenten bedient, zoals hij dat heeft ingesteld. En welke weldaden bewijst God aan de gemeente? Hij schenkt de gemeente vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Nou, alle reden om heel blij te zijn. We zingen dan ook uit de berijming van 1773, Psalm 21, vers 1, 5 en 13. O Heer, de koning is

Voor deze dag en voor alle dagen mag ik u zegenen. En u de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en het een zijn met de Heilige Geest van harte toewensen. Amen. En zo kijken we omhoog en dat gaan we nu ook tot slot meezingen met Sela. Heer, we kijken omhoog en denken aan u. U was hier bij ons en waar bent u nu? Heer, u bent nu bij God, maar u bent ook bij ons. Geen mens hoeft alleen te zijn.

De tsjerketsdienst van deze tongensdagmorgen, Himmelvaartsdag, kwam ik wel live weer vanuit de studio en stie goed onder leiding van dominee Arend de Braak hier van Frinsier. De muzikale omlisting in deze tsjerketsdienst waar ik goed weer verzorgd reus programmamaker. Omsluitend, direct na de tsjerketsdienst, geven we gewoon terug met geestelijke muziek tot onder de klok van alle woorden. En in het tsjerketsdienst van komende sneintemorgen zal voorgaan dominee Rianne van Sessen. Vanaf dit plek wens ik jullie nog een hele goede Himmelvaartsdag.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aandeel 3i-groep, het moederbedrijf van winkelketen Action, kelderde vandaag bij de opening bijna 25% op de beurs in Londen. Dat is de grootste koersval sinds 2009. De verkopen van Action groeien nog, maar het tempo ligt met 2,4% op minder dan de helft van vorig jaar. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, is gearresteerd op verdenking van witwassen. Eerder werd hij al verdacht daarvan. Zijn borgsom is vastgesteld op 2,7 miljoen euro. Yermak wordt in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom staatsenergiebedrijf Ergaton, waarbij smeergeld zou zijn gebruikt voor de bouw van luxe huizen bij Kiev. De politie heeft woensdagavond tijdens het anti-AZC-protest in Loosdrecht 4 mensen aangehouden. Een 33-jarige man werd opgepakt voor openbare dronkenschap. Een 37-jarige man voor het bezitten van vuurwerk en een mes. 2 anderen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en het hinderen van de politie. Bij noodweer in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn 89 mensen omgekomen en minstens 53 gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen of instortende gebouwen. Tientallen huizen raakten beschadigd en meer dan 100 dieren kwamen om het leven. Het weer nog. Vanmiddag concentreert de neerslag in het binnenland, waarbij plaatselijk onweer kan optreden. Aan de noordwestkust blijft het vaker droog, bij 12 graden. En een matige noordwestenwind bepaalt het weerbeeld. En tot zover het nieuws.
2: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
0: Muziek met Erik.

Een goedemorgen en welkom weer bij Muziek met Erik. Tot 12 uur vandaag. Alleen maar muziek, geen quizzen, geen spelletjes. Dat is wel even leuk hoor. Hey. We begonnen met Cat Stevens in The Morning Has Broken. En wat ook wel leuk is, de LSD-tocht die komt voorbij hier. Dwars door het pand heen. Dat is ook wel even fijn. Nou, met de muziek zei ik al, dat is de hoofdmaat hier. Nou, de wonderer.

mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

80 jaar geworden, onze Henk Wijngaard. En dit was een van de grotere hits natuurlijk. Jawel, met de vlam in de pijp. Hier is Harry Nielsen. Everybody talking.

klaarschijf van deze week. Zielenswaar, waarom is dat dan even hier? We gaan door met Luke Spreden en Diana Washington. En Rocky Goodway.

Go Your One Way. En dat was ik bij Fleetwood Mac natuurlijk. Jawel. En wij gaan even door met Henk Westbroek. De zanger natuurlijk van het goede doel. Zelfs je naam is mooi.

Dit is Muziek met Erik. Met Erik Klumper. Omroep.

Lazy Hazy Daisy of Summer. Dat alles hier bij Omroep Zeelt. We gaan door met Herb Albert. The Guy in the Love with You.

De mooiste, de beste en de meeste. Hier hoor je echt alles. In Muziek met Erik Bever bij Omroep Zilt.

En Paul McCartney natuurlijk. En de Wings. En Mr. Vanderbilt. Dit was het dan alweer van Muziek met Erik van deze donderdag. Volgende week zijn er wel weer om 10 uur. En morgen natuurlijk de vrijdageditie. En dan, ik wens je nog een hele fijne dag. Ik laat je achter met Dr. Hoek. Baby, mee.

0: iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: In Sint-Nyk is Himmelfritsdij Iepen van 12 und 5 uren.
3: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
4: De garage in je omkritten?
5: Heimer, service en auto's. Is de Vat Elsen.
6: Zwembad. Een magische voorstelling waarin badgasten het wetter dealen met acteurs. Van 20 mei tot en met 13 juni in Iepenloftzwembad Dundelle in Bakkeveen. Zoek voor meer informatie en kaarten op triater.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden.
10: Dadelijk in Noord-Friesland. Er zijn oplossingen om klimaatgevolgen en biofiscaatproblemen op te lossen voor de grijthoeken. Maar lullig dat de provincie het oppakt. Verder is het waar met Sibo Mollema.
2: Jaar in gevolg verwenning in de ochtend in Sint-Nyk is Himmelfritsdij Iepen van 12 tot 5 uren.
5: Voor een vertrouwde occasion. Heimer, service en auto is er voor Elsen in.
11: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we horen ze soms en naar zijn steen op stoel?
12: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
11: Wel nee, men. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
12: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
13: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt is de leerwerker om de grijdevoegels?
14: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevoegels voortkomen kunnen.
13: Toch ek mij, jou de grijdevoegels in Utwij. Grutskopjes grijdevoegels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevoegels.nl.
12: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek niet
11: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
7: Noe in Friesland.
8: Jacob Stelwagen.

0: watermelon sugar. Harry Styles en Watermelon Sugar. De eerste muziek in dit editie van Noe in Friesland.
1: Van Tolvo, hoort in oren.
2: Noe in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe in Friesland met de tweede editie van deze Himmelfeestdag 4 mei. Er zijn oplossingen om klimaatgevolgen en biofiscaatproblemen op te lossen voor de Grijthoeken, maar alleen nog als de provincie het oppakt. En gisteren maakte het ernaar zonder supermerk van. Sjouke en Sippie Wiensma lutsen juist die onder door van haar winkel. Alles onder in dak voor de laatste keer achter haar dicht.
3: Heel zonde van dwaar.
0: Nou, het waarbedocht in het kwart bij Sibo Mollema. Een goeie middje.
4: Goeie middje, Jacob. Nou, van de middje een afwisseling van stapelwolken en betekent dus even wat zinnen en de bloedsuiker wordt dus droeg. De temperatuur die leidt dan om de 12 graden heen en er stiert een matige en toch vooral aan de kust wel een vrij krachtige noord-noordwestenwind. Nou, joen of vannacht liggen de droogste bloemen en bij opklaringen een leegste temperatuur van zo'n 3 graden in de nacht. Morgen hebben we het eerst nog droeg en een glimp zinnen, maar gaande wij de morgen lichte buien en een soort bewolking. Het is wetterkort met zo'n 10 graden en een matige, betieden vrij krachtige west-noordwestenwind. Meer hoe het waar, oeren jaloeren.
1: Oort in oeren.
2: Nou in Friesland. Kom op
0: Friesland. Elementen uit het landschap, dat we dat kennen van oude foto's, maar die in de Grijthoeken deels verombracht werden. Dat zijn ze onderzoekers in een rapport dat juster verschijnde. Want met die elementen kunnen de gevolgen van klimaatverandering te leven in en het gebrek aan biofiscaat oplossen. Dennis Worst van Landschapsbeheer Friesland oor om wat voor elementen het dan geeft.
5: Nou, als we hier in de Grijthoeken staan, dan moet je denken aan sloten, aan dijken, aan opvaarten, aan dorpsvaten, boerenerven, terpen. Dat zijn eigenlijk allemaal elementen die dat landschap vormen. Die zijn karakteristiek voor dit landschap en daarmee dat zijn de bouwstenen waar je wat mee kunt.
6: Voor een pad bent die er nog en kerst er dus wat mee. In of vier is het een optie dat je ze waarom, ik zeg het rapport zelfs nog, zullen we een optie steken om terpen waarom te krijgen?
5: Ja, nou ja, de terpen, we hebben wel gehad van de woningbouwcrisis. We hebben weer nieuwe huizen nodig. Het zou op bepaalde plekken kunnen zijn dat je in het landschap een nieuwe terp terugbrengt. Dat is natuurlijk iets heel uitdagends, iets heel groots. Waar we nu staan is een heel mooi voorbeeld dat je ook greppeland weer terug kunt brengen. Dat is iets veel kleiners. Dat is iets praktischer en toegankelijker. En dat gebeurt ook al. En je ziet dat steeds meer agrarisch daar interesse voor hebben. In uitvoeringsprojecten die wij ook uitvoeren vanuit landschapbeheer. Daar komt steeds meer deelname voor. Ook omdat je daar bepaalde problematieken, we hadden het over die logica van het landschap, kun je daarmee tackelen als het ware.
6: En dan hebben we het over onder klimaat en het biofiscaat. In het verleden hing je wel eens looninrichtingsprojecten bijgelijks om grote verordeningen in het loonschip te van elkaar te krijgen. Dat is er net echt meer. Je hebt nou vol gebiedsprocessen, maar dat jacket zijn nou en ik nog wel eens. Harry Boeren helpt nodig om socks te dwaan of moet je het echt gewoon bij de boer litten en machine water bijgelijks bij hem onkloppen?
5: Dat gebeurt sowieso, maar ik denk wel dat gebiedsrejecten, gebiedsprocessen heel erg helpen om hier met elkaar aan de slag te gaan. Het zijn toch vooral grotere opgaven waar we voor staan. Daar heb je bredere gebiedsprocessen voor nodig. En die landschapselementen kunnen daar kleine bouwsteentjes in zijn. Dat lost de problemen niet in één keer allemaal op, maar het is wel een onderdeel van en daar heb je toch bredere trajecten voor nodig. Naast dat er nu toch ook al allerlei enthousiasme is bij individuele boeren die dit ook gewoon al oppakken.
7: De verschillende percelen brengen we bij waarom in de structuur van Hoofdverhinderwier. Maar wel mooi de tijd van nood zeg maar. Wat brede kopekers omhouden. Wommelgreppels erin, kroondrikken in Sjetsi. We hebben dus een gedeelte van de players dat we gewoon gangbaar broekt. En een gedeelte wordt aan jaren van groeien volgens mij. Wordt in juli ik gewoon gangbaar broekt. Behalve dan maar de rooddong en mijn kunstmest. Dus we zetten oorlog in. Het enige dat het naar de toekomst voor u in dit gebied. Want je kunt daar wetter mooi sneller afvieren. En je kunt vasthouden. Het klimaat verandert. Je speelt in op klimaatverandering. Maar je speelt in op bioverschaat dat je dus die pieken krijgen. Want daar gaat het om, gerade voor bij je moet zinnen pieken krijgen. En dan moet borken worden, dan moet gewoon heel veel zinnen worden, een normaal bedrijf, krijgt hij elke nooit in oors dat, zeg maar.
6: Moet je bijvoorbeeld een orenboer uitzoeken je dat deze wijze werkt?
7: Nou, ze leven in het Vrijlongen. Vorige week hebben we de vlag aan de gehoord. En elke keer moet zelf weten wat hij doet. En je moet wat denken in konsten. En wat je kent, hoeft net overal. Maar het kan op meer plekken, dat weet ik zeker. Als je al jaren boeren zijn, een beetje doggen, dat scheelt al een heel soort. Je hebt het massaal om. aanpakt. Dus het gebiedproces van natuurlijk operatie Baderendeel, dat doen een protoboer normaal. En de neus zit in de richting, omdat ze bewezen, zorgen voor een resultaat. En ze zeggen zelf dat het haalbaar is en dat ze uiteindelijk daar mooi een inkomen hebben kunnen.
6: Is het een leuker bordjes, ja?
7: Alle hen soort willen maar horen. En we genieten ervan, we zien resultaten en het is ontspannen. Boerwijs bloot voor het werking, dat zullen we het ooit worden. Maar ervan genieten, daar gaat het om. No? En je hield er net in eerste droog van je. Je moet ook soms in het geld verjet om doel te helpen. En het geld komt erachterom, dat is mijn ervaring. Het slaagt het voor, om zou ik een inkomen te helpen.
0: Zei boer Matten de Jong, hij komt van Baaiem. In stadion Tiel wat Jereveen stiet van Joert ontsnijden in het teken van fitnessapparaten en een soort sporters. Het grutse sportevenement Hyrox wordt voor de 12e keer houden in de Iestempel. De verwachting is dat er 20.000 deelnemers en 18.000 taskorgers op het evenement aankomen. Mats Roos van de organisatie.
8: Hyrox is met name in grote evenementencentra, grote hallen. En daarin is Tiel toch wel vrij iconisch, omdat dit toch wel gewoon echt een stadion is. En dit is ook, nou ja, normaal gesproken is dit natuurlijk gewoon een schaats. En wordt hier één sport beoefend. Dus het is voor mensen ook vrij uniek om dan over een schaatsbaan hun rondes te rennen om een kilometer te maken. En hun oefeningen dan op het middentrein eigenlijk uit te voeren.
0: De organisatie van de HT Roerjees in Haars die maakt hem zwaar genoeg de terugkeer van de race morgen in verband met het waar. Als eerste maatregel omgeerde die race van Haars naar Schiegel zal de deelnemers 20 minuten jetter starten omdat het jetter heeg wetter is. De start is daarnet om al voeren maar om 20 voor halven. Monier is het dan nog oerlis hoe het definitief terugkeer van de race. Het is net Dirk de Boer van de organisatie op dit moment dreig in te schatten wat het bewaar morgen krijgt was wil. Joert zullen alle taardierings op de race wel gewoon trok in. Criminelen krijgen in de haven van Haas geen poort meer ondergroen. Dat is de meeste wat de gemeente, politie en douane juist eraf praat hebben. Er komen volle meer camera's die dag en nacht live besjoen worden, zodat de haven veilig worden om te werken en te verblijven. Directeur-generaal douane Nanette van Schelven vertelt waarom het wichtig is dat er live meisjoen werken.
9: Omdat je op het moment dat je iets ziet, ook daadwerkelijk kunt handelen. Dan kunnen wij als douane handelen, maar bijvoorbeeld ook de havenmeester of de politie. Dan kunnen we iets doen met wat we aan signalen zien.
0: Het is 14 minuten over 12. Jester Mar, maar het tenijs zonder supermarkt wan. Jouke en Sipje Wiensma, het neustroende door van haar winkel alles onder in dak voor de laatste keer achter haar dicht.
3: Heel zonde van het waar.

0: Muziek van Desiree en dat weer live. De tijd is nu 18 minuten oor 12. Hij is misschien wel 300 jaar oud, de Blomkenmerk die Jut in het centrum van Leeuwarden wordt, met honderden meters ongrien in alle soorten en maten. Haie Bootsma, wie van de morgen een van de beteerde bezikkers.
1: Goedemorgen, hoe gaat het?
2: Ja, goed.
1: Het is al rustig, hè?
2: Nog wel, ja.
1: Dat is het weer, denk ik.
2: Ja, vanochtend geregend, maar het komt zo wel op gang, denk ik, hoor.
1: Wel, hè?
2: Absoluut, zeker. Gaat helemaal goed komen.
1: Wat is het eigenlijk dit jaar? Wat is in...
2: Ja, van alles. We hebben heel veel perkgoed. Dan gaat het altijd elk jaar goed. Omdat je elk jaar nieuw nodig hebt. En hangplot.
1: Dan wil
2: het ook altijd goed gaan.
1: Je ziet hier al die mensen met stokken lopen natuurlijk. Ja. Overal hangen de bloemen tussen, de zakken.
2: Ja, zeker.
1: Tasjes
2: vullen.
1: Nou, deze zien er trouwens prachtig uit. Dit is prachtig mooie kleur paars. Diep, echt diep paars.
2: Dat is diep paars, ja.
1: Waar hebben we het hier over?
2: We hebben een Campinula. Een mooie hangpot. Die blijft lekker goed doorgroeien weet je, hier in de zomer. En dan zakt hij weer af. Mooi hoor.
1: Goed water geven, denk ik.
2: Ja, die lussen wel een beetje water, ja.
1: Ja, ik vind ze echt prachtig. Ze zijn echt prachtig, want het is een hele mooie kleur.
2: Ja. Ja, nou nog verkopen.
1: Ja, nou nog verkopen, ja. Ja. De mensen komen allemaal naar de markt.
2: Wat zei je?
1: Kom allemaal naar de markt, toch?
2: Ja, kom allemaal naar de markt, zou ik maar zeggen. Ja.
1: Nog genoeg tijd?
2: Ja, het hele dag. Ja, we blijven nog heel de dag. Om een gezellig dagje te maken. Ja.
1: Wordt wel beter het weer. Dat is de voorspelling.
2: Ik heb gehoord dat zonnetje komt.
1: Ik ook.
2: Ja.
1: Nou. Dan gaan we daar vanuit.
2: Dan gaan we dat doen.
1: Goeie handen vandaag.
2: Ja. Hey, bedankt.
1: Hoi. Hoi. Het is altijd mooi om te zien dat mensen van alles en nog wat meenemen. Om maar zo vol mogelijk van de planten mooi nemen te kunnen. Dus de traditionele bolderkaartjes voorbij komen. Maar ik meestal mooi een stok of meestal mooi een grote tas. Die tas van jou is nog aardig leeg. Ja. Der mat nog wel wat in of net?
3: Zeker.
1: Ben je al buurt?
3: Plantjes.
1: Plantjes. Ja, nou ja, daar zitten we hier goed.
3: Ja.
1: Heeft u al een idee van wat u wilt hebben?
3: Nee. Dus over een uur kan ik je antwoord geven.
1: Over een uur? Nou, in een uur moet het toch zeker wel duidelijk zijn.
3: Zeker.
1: Nou, dan Volker voor kleur?
4: Nee hoor.
1: Nee, geen kleur, Volker. Er zijn hele mooie paarse daar, zag ik trouwens.
4: Hé, hey, dankjewel.
1: Geen paars voor jullie. Nou, veel plezier.
3: Hoi.
1: En als je de meeste weer voorbij rent, ik mooi. Nou, goeie. Als je de meeste voorbij rent, maar stak. Ben je nog nooit op zoek naar wat specifieks?
5: Ja, ik zoek een Japanse esdoorn, maar die vind je niet zo snel.
1: Waarom specifiek een Japanse esdoorn?
5: Omdat het een heel prachtige plant is en die zie je niet zo vaak. Dat is een heel moeilijk kweek.
1: Maar u bent een goede kweker.
5: Nou, je kan dat, probeer ik.
1: Waarom is die zo moeilijk dan?
5: Nou ja, omdat het is een langzame bloeier. En daarom zijn ze ook zo duur.
1: Oh, ja, maar ze zijn hier dus niet te vinden, denk je?
5: Ja, is er één.
1: Eén?
5: Maar er zitten bladeren al een beetje van dood, dus... En als je hem die in de tuin zet en je hebt dan van die... hoe heet die ook alweer? Die van... Ja, daar zijn we...
1: Die vast beter dan ik?
5: Dus die eet alles stuk, zeg maar.
1: Oh ja, dat moet je niet hebben.
5: Die moet je niet hebben.
1: Maar ze zijn dus lastig zijn en moeilijk te vinden. Maar als je even wacht, dan krijg je misschien korting.
5: Ik heb al korting gekregen van hem.
1: Oh. Ze waren je neemt niet mee?
5: Ik neem niet mee.
1: Nou, wie weet, verderop.
5: Daarom.
1: Heel veel succes.
5: Hey, dank aan jullie ook.
1: Ja, dan toch nog even om te komen. Meestal dus maar de traditionele stok. Maar tussenin de poeden. Hier en hier ik alweer om. Alles weer vol mooi. Het is een hark die het zo mooi nam, hè? Heel even, dames. Je hebt gewoon de hark mooi nam.
6: Ja!
1: Dat is wel handig, ja.
6: Maar als de stok vol is, dan kan daar nog wat aan hangen.
1: Oh ja, dan heb je dus al je punten. Hoe volle punten, midden?
6: Ja,
1: dat is wel heel zwier vandaag, want daar is het achter, hè?
6: Ja, zeker, ja.
1: Dat haal je ook goed, hoor.
6: Ja, zeker, ja.
1: Waar ben je op uit?
6: Nou, de Beltjeblom.
1: De Beltjeblom, die ben wel heel mooi, hè?
6: Ja, ja.
1: Maar ben je hem echt niet op kleur of zie je hem van, we maken gewoon wat vrolijks in de tuin aan?
6: Nou, wat vrolijks in de tuin.
1: Ja, maar dit waarheid dat ik wel neer.
6: Ja, zeker, ja. Ja,
1: ja. Ja, maar even zien, Beltjeblom, ik zie dit trouwens erop, hele mooie peersenbom, secundaire.
6: Ja, dat is ook wel mooi.
1: Met een hangpot, mooi nog.
6: Ja.
1: Kies je trouwens wel heel mooi omheen.
6: Hier ook mooi aan hangen, mooi aan de hark, ja. Ja. Ja.
1: Nog even op de steun.
6: Ja, zeker.
1: Nou, ja. Dan wens ik hem, dames, een heel soort succes, een heel soort willen. En de kind nog een heel soort hè?
6: Ja, precies, ja. We gaan nog even door. Nee.
1: Ik zeg meisje erin, die hebben wel 20 van die poeten in die stok hingen.
6: Ja, dus er kan al wat aan, hè?
1: En daarachterop dus, hè, op de hark zelf.
6: Ja.
1: Tinken we om, trouwens, hè?
6: Ja.
1: Meest kerp.
6: Precies, ja. Nee, komt goed.
1: Nou, mooi. Soort willen, Joet.
6: Ja, dank
1: je.
6: Hoi.
0: Verslag jouwer, Haie Bootsma, Jelle van der Molen op de Blomkenmerk in Leeuwarden. Ja, hoe lang die precies besteedt, dat is nog een beetje de vraag. Maar misschien, wat suggereert, is die al wel 300 jaar oud. Jeste maar mattertenij zonder supermerk van. Sjouke en Sippy Wiensma lutsen juist de jongen door van haar winkel alles onder in dak voor de laatste keer achter haar dicht. Dat vertriet van haar zelfs, maar ook van de klanten.
7: Heel zonde van Dwaar. Ja. Altijd even een biatskipke. Een praatje, weet ik het. Heel jammer. Het even, hè? En dat is aan gebeurd. Dat is aanstaande. We moeten aanstaande bij burgerorganisatie te vinden. Heel leven is aanstaande.

0: mensen, als die overleden is, komen ze hier te gewoon bespreken. Als een pop geboren is, hè? Ik weet bespreken hoeveel mensen dat hier in verwachting zijn in eerste maart. En dat is stil. Verder mag het dorp eerste maart, een aantal collega's van u hier in het dorp, en we proberen met schrijven om toch het pand te behouden, zeg maar, voor het dorp. En dat het echt een dorpswinkel waren. Ongeacht dat wie er nog in zit met een supermarkt. Hè? Maar dat is net slagen. Dat komt net in eens weer met de eigenaar van het pand. Hè? Ja, Jilfje staat toch heel raar dicht.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Dat is net mooi. Nee, ja, want ik kon hier alles krijgen. En ja, ik kon hier stomerij en een pakje kon al even om. Een kaartje even, had er een JDW. Voor de eerste maand is het heel jammer. Je kwam hier in een winkel en dan werd heel vaak dat er praten zijn met gewoon wel. Ja, die contacten en zo, die benoemd dadelijk al hier, dat is al niet gebeurd.
3: De laatste dag van de supermerk in Jestermar. Na 20 jaar hoort dus op te besteden.

0: eens hoe je het er is bij te sezen. Maar we willen toch altijd maar zien. The Beatles en We Can Work It Out.
1: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
2: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft.

0: Prominent. Het draait om jou.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jaring de Wolf, Venning in de Jochting in Sint-Nik is helemaal vets daar iepen van 12 en 5 uren.
6: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasyZet.nl, dan zit hij jou goed.
8: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green verkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, shop op big-green.nl.
9: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
10: Big Green Fanny's actie. Kind 1034 maar 925 euro. Inclusief installatie.
11: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
12: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
13: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan de Orne. Kist het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog veel meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuurwekenietje on het wetter.
14: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
15: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
16: Noe Friesland.
17: Jacob Stelwagen.

dadelijk in Noord-Friesland. In Friesland zijn er 54 plakken onwiest als veilige zwemplakken het zwemseizoen. In de Boetenwetter is juster officieel hierpenen. En we draaien nou muziek en mij de same girl. In afwachting van verbinding bij Sibu Mollema.

0: Am I the same girl? Muziek in Noord-Friesland. Het Rabobank, mij Sibo Mollema. Een goeie met je.
1: Goeie met je, Jacob.
0: Ja, hoe lukt het op deze tijd in de provincie?
1: Nou, de temperaturen die ben aan de lege kant natuurlijk van de tijd van het hier. Schilder die zitten van 10,5, dan woont ik 10 graden, Bolzert 11 graden, Laaksem 11 graden, Eegmariep 11, nou, Bakkerveen ik 11, dus hoor zo'n beetje gelijk. Ja, en dan wil ze normaal zo'n 18 graden, dus ja, en dat is gewoon aan de lege kant. Maar ja, van een beetje hebben we een afwisseling van zinnen en ja, stapelwolken en het bloed op de meeste plakken moet droeg. We hebben het beste waar van Nederland, kan ik maar zeggen, want meer naar het zuiden vallen er toch nog steeds buien. Ja, van de boetenactiviteiten zoals het Oldtimer Festival, de Zielerij bij de Lember en het Jeugdfestival Square in Wierwoord is het best gaarlijk waar. Nou, van de middag leidt de temperatuur om de 12 graden heen, maar matig om tafel betien vrij krachtige noord-noordwestenwind. Maar ja, dat jouwt een gevoelstemperatuur van maar zo'n goede 8 graden. Dus de jongens kunnen er nog wel even mee om. Nou, jongen, vannacht echt droeg en in opklaringen zag je de temperatuur. Dan is een goede 3 graden en is de kans op frost aan de groen zeker dieper de provincie.
0: En als je zo naar het beeld voor morgen, dat is toch wel geregeld buig, bloedt het zo?
1: Ja, dat is morgen inderdaad geregeld buig, want het wordt een zuiderig waartype, vooral letter op de morgen. Dan vallen de eerste lichte buien en dan neemt de bewolking ecta. Het is dan zo'n 2 graden kouder dan juist en het viel gewoon wetterkort om. Toch in de midden het toch wel een matige, gewoon vrij krachtige west-noordwestenwind. Ja, en ik op de joen is er een kans op wat lichte buikers, maar de wind die neemt dan boven te halen, die komt dan uit het westen wei. In de nacht dan bereikt de bewolking en dan bloedt het droog. Ja, en dan gaat die temperatuur ook flink naar beneden. En dat leidt dan ook weer om de 3 of 4 graden in. Ja, dat is dan 4 graden te leeg voor heel maaien. Ja.
0: En de dagen daarna, hoe lukt het dan?
1: Nou, in het weekend zorgen, ja, sneeuw, dan komt de zin er wat meer rond de pas. Maar ik, dan vallen er nog een tal lichte buikers. De temperatuur die leidt dan om de 12 graden heen. Maar ik, dan viel het koud rond, toch wel een onheil in de westenwind. Zijn krijgt fjouwer. Ja, in die vlagen toch wel een 5. En in het waterbied kan zelfs dan wel eens even naar zij zitten. Nou, op de jongen binnen buien weer voorbij. En ik, de nacht, dan liep het droog te blijven. Wel weer een koude nacht met zo'n 4 graden en kans op frost onder de grond. Dus de plantjes dan maar even aandekken. Ja, nee, dan hebben we juist aardig wat zinnen. En zuidnoordelijk bloedt het dan droog. In de midden in de joen, ja, dat brengt een depressie toch wel wat lichte buikenzuurskant op. Maar het smiet net een soort millimeters op, verwacht ik. De temperatuur die gaat dan wel wat omheen. Met zo'n goede 15 graden terug een wat meer naar zuid draaiende wind. Ja, de nachttemperatuur die leidt dan op een normaal niveau, met zo'n 8 graden. Ja, man, die dan, ik mag buien, maar ik uit en trog komt de zin er dan eens even bij. Ja, de westenwind is dan matig, het wordt zo'n 15 graden en dan is dan de maximum temperatuur. Dus ja, onwelk, ik zit het bloed wat buig, maar ik beteen wat zin en de maximum temperatuur die rent wat op met zo'n 15 graden.
0: Oké, okay, Sibo, dank u wel.
2: Oort in oren.
3: Noi Friesland. Omroep Friesland.
0: Het Oldtimer Festival in Waasterzweeg, ja, Sibo hier er al even hoor. Dat is op dit stuit ondergang, Giet, om editie nummer 30. En verslag jouw Haie Bootsman is daar. Haie, een goeie met je.
4: Ja, een goeie met je, Jacob. Het zegt de luchtserum. Ja, dat is het, Joert. Ja. Zeker, hier in Waasterzweeg.
0: Is er wat van te vernemen dat het een jubileum editie is?
4: Nou ja, Michiel de Wolf, ja, hij is hier van de organisatoren. Is er eigenlijk wat van te vernemen dat een jubileum die ze is?
5: Nou nee, het is eigenlijk lieke er ook als oors. De meeste ben al nog steeds kalm. Dus ja, we hebben wat bijzonder acts. Maar voor de rest, ben ik gewoon 30 hier. Ja.
4: We zeggen trouwens even nog een bijzonder act, Jacob, want dat mag even weten. Hè. We zien je dus op het Oldtimer Festival, daar had je het zien in Bundergroen, achter de Waasersweg. Nou, dat trein wordt vult met al je auto's. Had je te hut rijden, dan ben je al gauw een paar liter benzine kwijt. Dus tanks ons in de omkring. Dat denk je, goede zaken. Maar dan zien we daar. Dan zit er een stellage, Michiel, met 2 motoren op hichten. Ik zie ze, een meter zien.
5: Ja, dat klopt ongeveer wel, ja.
4: Wat doen die?
5: Nou, dat is dus een high wire show. Er zijn motorrijders die rijden door dat staaltreedje heen. En dan gaan ze van 10 meter hoogte naar 40 meter hoogte. En dan gaan ze weer achteruit. En dan doen ze straks een show.
4: Nou, dat is dan een van die evenementen die je dan haar
5: ja,
4: bij.
5: Dit is speciaal voor het 30 jaar Alzheimer Festival, zeg maar. Maar ja, we proberen altijd wel dat soort stunts wat uit te zien.
4: Dat is dan wel een beetje een jubileumhichtepuntje, hè?
5: Ja, ja, toch wel, ja. Ja.
4: Dan zie je dat het wel weer omkomt. Maar neem eens mooi, hoe het veld. Want ik zie hier aan de ene kant al je stands. Caravans zie je, mooie stands is erbij. Daarnaast ook wat motoren, ja. Auto's.
5: Ja, we hebben een jaar een onderdelenmarkt herkest. Ik heb eens de onderdelen verkeepje en wat handel. Dan hebben we natuurlijk een hulpveld met Alzheimer's, met trekkers, vrachtauto's, motoren, brommers, neem maar wat. Dan hebben we een veldje dat is wat meer voor de band, hè. Dat is de kermis en daarachter de feesttenten. En dan gaan we dan heel weinig vol met trekken en motocross.
4: Ja, ik jij dat hele tijd jaren gereisd is. Nou, even stil. Ik denk dat zij ons kop binnen.
5: Ja, even een pauze tussen droog, hè.
4: Of je broodje erbij, mat of zelfs wel, ja. Mat wel scherp wezen.
5: Ja, zeker. Hakbaltje.
4: En had je dan zo'n sugger hier om je heen, het tilt op van de meisje, drin behoorlijk,
5: ja,
4: toch?
5: Ja.
4: Toen je van de morgen wekker was, wat dacht je doen?
5: Nou, dat dacht ik, hoop dat droogblauw van het zeggen eerst nog net zo supergoed uit. Maar ja, nou is het kristen weer in de zin, dus ja, daar ben ik wel heel blij om.
4: Het wordt alleen maar beter, hè?
5: Het wordt alleen maar beter, dus de meeste kruiden worden weer aan zijn zwijgen komen.
4: Ja, en dan hoop je dat je dit ziet hoe het deelnemers of de meeste muziek is gewoon tikken hier?
5: Ja, dat mogen we wel redden, jawel, jawel.
4: Dus eigenlijk, het is natuurlijk een monument van die somjouwing dit.
5: Ja, het is een begrip in de omgeving, hè, sinds wij altijd. Het is wel langs de dieken al onze reclame en iedereen had het erover. En nou ja, dat bewier zich nou wel, want iedereen die komt hier herkennen.
4: Nou, wat is ik een festival, dat draai ik in. Ja, mooi, me helpt toch, meesken. Liggen ze dat je zelfs binnen, vrijwilligers?
5: Ja, zeker. Wij zijn heel blij met onze grote groep vrijwilligers. Die ons toch elke keer weer helpen. Ondanks dat ze, nou ja, uitbuiten weer zes of ook net zes. Maar
4: uitbuiten,
5: ja, dat is misschien wel wat raar, maar we had hartstikke druk altijd. We vregen een soort van ze, maar ze staan er toch elke keer weer.
4: Ja, want hoeveel mensen ga je hier omspannen op zo'n dag als je moet?
5: Nou, in totaal aan vrijwilligers gaan we richting de 70 meesken.
4: Dat is een soort, hè?
5: Ja, absoluut. Ja.
4: Maar dat draagt zo'n festival wel?
5: Ja, zeker. Hè? Zonder die vrijwilligers dan valt het er drieën, want mijn peerman kent het net.
4: Nou, we zeggen hier uit.
0: Ja, de WHO in één keer verdwoen op het Alzheimer Festival daar in Waastersweg. Dan muziek. En die komt van eigen boeien.
4: Ja, Beurwerf, zitten we er net in?
0: Ja, dat is er nou in. Je krijgt muziek ook nog, die heb ik net in starten. Dus in principe kerst er verder.
4: Ja, het puntje bij Maasweg is dat we zitten hier wat in een GSM. God, het de Heimekles van Tom Giel?
5: Ja, zeker. Mijzelf al een meestal op één punt valt het bericht wel eens wat.
4: Nou, het bericht valt je wat voort, maar in het programma Jenai, goeie meetje dan nog ver ondacht zelfs voor het prachtige festival hier in Maasweg. Want het is hier hartstikke gezellig. Sintje komt terug. Meestal binnen een bier, meestal binnen een douche. Ze zitten in de tenten bij de circus. Nou, olie, koeken, alles kun je krijgen. Een festival, ja. Mijn auto's.
0: Hartstikke mooi. Verslaghouwer Haie Bootsma weer dat in Waastersweg.
3: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland. Want in oren.
2: No in Friesland.
3: Omroep Friesland.
2: Is ik.
3: Muziek uit Friesland.
2: Hier is in eigen taal.
6: Viel sie doen als heet en wist net vast om was.

0: Krijn Dijkstra en ik zocht die. Het is nu 10 minuten voor 1. In Friesland zijn er 54 plakken aanwezig als veilige zwemplakken. Het is het tweede seizoen dat het Noorderstrand in Starem der Ieven is. Daar heeft de stad verleerd van. Dat vindt Martin Overheul van Starems Belang. Daarmee wordt zijn stad op een kaart zetten. Zeker nou de opening van het zwemseizoen bij Hardenstrand weer.
1: En ik denk met z'n allen dat dit een mooie gelegenheid is om een mooie doorstart te maken, om Stavoren nog beter op elkaar te zetten. Zoals we willen, dat Stavoren de poort is van Friesland en niet de achterdeur.
2: Ja, nou, precies.
3: Ja, let op, de zinnen begint daar te schieten.
2: Maar om dat moment toch even officieel te maken, dat het zwemseizoen voor dit jaar echt geopend is, op deze plek dan nu, maar ook op alle andere 54 plekken, hebben we een momentje dat we de prachtige vlag van jullie stad hier eraf gaan halen.
4: Ja, scoren we erop.
2: Ja.
4: Hartstikke mooi. Daar is hij.
2: Gefeliciteerd.
1: Dank
2: hartstikke
1: wel.
2: Mooi.
1: Ja. Dank wel. Mijn naam is Martin Overhul van Stavers Belang hier uit Staveren. En we zijn hier bij de opening van het mooie nieuwe strand. Het is hier een belangrijke plek, want we hebben hier het puntje van Zuidwest-Friesland. Is dit eigenlijk een aanvulling? We hebben hier heel veel toeristen en plaatselijke inwoners. En die maken hier veelvuldig gebruik van. En het is heel belangrijk dat de waterkwaliteit gecontroleerd wordt. En dat we gewoon ons stadje mooi op de agenda kunnen zetten. Zodat we Friesland nog meer naar voren kunnen trekken in Nederland.
5: Dit strand, het Noorderstrand, is een van de 54 zwemlocaties in Friesland. Hoe wichtig is dat?
1: Dat is zeer belangrijk, want voordat dit strand officieel strand was, wisten we niet hoe dat de kwaliteit was met algen, blauw alg, dat tegenwoordig veel voorkomt. Er wordt zeker vanuit de toeristensector gekeken van of iets officieel is, of dat het met toezicht gebeurt. En het is gewoon een stukje aanvulling op wat ze daarvoor te bieden heeft.
0: De officiële opening weer dus in Starem, maar het budget dat je nou extra maar kennen bij de oren 54 locaties. Die kost de Zonneblom in Slapperterp. Gauke Kuken vertelt wat hij van dit seizoen verwacht.
6: Nou ja, dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van het weer. Wij hopen natuurlijk op een prachtige zomer, hege temperaturen. Maar door de ervaring leert het wel dat je jels gemiddeld een toonde stranddagen hebt, zeg ik dan maar. Hè? Dat recht zonder. Dus dan reken je dit hier in ieder geval ik weer op.
7: Het wetter is natuurlijk echt belangrijk. Hoe zwaar hier in de F? Ja, dat skim bloot en dat het er mooi uitziet.
6: Ja, dat is dat wij eigenlijk zo min mogelijk wettervogels erin hebben willen. Want uitwerpsel van wettervogels, dat is wel wat finesse voor de kwaliteit van het zwemwetter. We hebben daarachter, daar is het even jongen, daar hebben wij een roidfilter. Wat ik mooi helpt om de wetterkwaliteit goed te houden. En we willen de beslissingen honden en hinders in hebben. Dat is eigenlijk waar we verzwaring willen.
0: Bij de locaties wordt één keer in de 14 dagen de wetterkwaliteit gecontroleerd door Rijkswettersteed of Wetterschip Friesland. Monique Plantinga van het Wetterschip vertelt hoe de plakken liet ze controleren.
8: We hebben 34 zwemwaterlocaties in Friesland aangewezen door de provincie. En wij meten de waterkwaliteit, we analyseren dat en we geven adviezen hoe water te verbeteren. Ja, in Friesland op dit moment van de 34 hebben er 5 een negatief zwemadvies. We zeggen ook altijd tegen iedereen, kijk op zwemwater.nl. Daar vind je de laatste stand van zaken. En die 5 met een negatief zwemadvies, dat heeft te maken met blauwalg of met bacteriën in het water. Dus daar is nog wel wat werk te doen.
9: Om welke 5 locaties gaat het op dit stuit werden net zwom wil ik in?
8: Ja, voor de blauwalg gaat het om balk. En voor de bacteriële vereniging gaat het over Rohel, Terherne, de Ulesprong en de Oldegeerstebrekken.
9: Wat doe je als wetterskip erom om dat wetterkwaliteit zo heeg mogelijk te houden?
8: Ja, het is heel belangrijk dat je goed kijkt bijvoorbeeld bij zwemwaterlocaties dat er voldoende verversing is en doorstroming. Hè? Dus daar adviseren we op. Maar bijvoorbeeld die locaties die nu een negatief zwemadvies hebben, daar speelt bijvoorbeeld ganzenpoep op de stranden. En daar spreken we met de beheerders af dat dat moet worden opgeruimd. Dus je moet als beheerder daar toch regelmatig even bij langs om dat weg te halen. We hebben ook een locatie waar blauwalg momenteel speelt. Dat heeft te maken met beheer en onderhoud. Dus daar maak je dan afspraken over met de beheerder dat daar wat gebeurt.
10: Om het in te horen, nou in Friesland.

0: Heb je nou hoor, weer dat van The House Martins.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemidje, een soort XL-editie. Maaike van der Hoek. Maaike, goeiemidje.
2: Goeiemidje, ja, XL inderdaad. Van Ien om het zijzoeren binnenwijden van de middag. En nou ja, Gerst Hajo, Nies Krektikkel bij Dij in het programma. Die is de hele middag op paad. En die is net alleen nog bij het Oldtimer Festival. Maar die zul ik nog naar heegspanning, naar orenactiviteiten in de provincie. En we binnen om het eind van de middag ik nog bij Oerok. Nou, ik ben benijd hoe het er is. Er is stikking in al feest vanzelfs. Maar we beginnen dadelijk weer even mooie Hajo bij het Oldtimer Festival. En daar wil ik dan ik maar mee tinken linken. Dus wist al een leuke plaat die het mooie motoren te mooi zien heeft. Auto's, mooie roadtrip. Dan mooi is die insturen.
0: Nou, 0,25, 4,9, 9,9, 9,9 of... De Omroep
2: App. Op de Omroep App, ja.
0: Ik denk toch, het even, maar sorry. Ik vul die wel hoor.
2: Ja, de Omroep App vanzelfs.
0: Oké, nou, soort willen vermijden.
2: Dankjewel.
0: Dit is hier nou in Friesland, maar het waren edities van dit Fitje in de Maai, Himmelfeestdij. Dus we binden werd. Morgen om tol woorden. Graag want dan even nou een noffelijke middag. Dag.
1: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
3: Snijn in Bureau de Vries.
4: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
5: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een Mercy Ship in Sierra Leone.
4: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
3: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo.
16: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
17: Goed nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. De Cubaanse olievoorraden zijn op doordat de Verenigde Staten de brandstofimport blokkeren. Het land krijgt steeds vaker te maken met stroomstoringen. Cubanen gaan de straat op om te protesteren. Er zijn geen reserves en volgens de Cubaanse energieminister verkeert het elektriciteitsnet in kritieke toestand. De 12 medewerkers van het Radboud de UMC die uit voorzorg in quarantaine zitten omdat ze mogelijk zijn blootgesteld aan het Hantavirus zijn niet besmettelijk geweest voor anderen. Bloedonderzoek heeft dit bevestigd. Dat meldt het Nijmeegse ziekenhuis op een pagina met veelgestelde vragen over de situatie. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
18: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
19: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in Menaam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
7: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
16: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga. Omroep Zee.
11: Een hele goede middag. Fijn dat u luistert naar de Ziltenmiddag van Omroep Zilt. Vanmiddag een hele speciale editie. Oftewel, dat kan we zeggen, op de donderdag 14 mei, Hemelsvaartdag. En vandaag besteden we volop aandacht aan het kaatsen. Aan het heren hoofdklasse in Tjumarum. En dames hoofdklasse kaatsen in Doorriep. En bij die kaatswedstrijden zijn Alfred Miedema in Tjumarum en Henk en Penius in Droriep. Maar we draaien eerst de muziek in, na het muziekje gaan we meteen naar hun toe. We beginnen met muziek van Sam Hunt, Leave the Night On.

0: En het was Sam Hunt. En we gaan eerst even kijken in de Tjumarum, waar Alfred Miedema is, bij de herenhoofdklasse. Goedemiddag, Alfred. Ja, daar was ik al bang voor, want ik hoor hem ook niet in de, met voorafluistering. Dus ik ga eerst even over naar Henk Hempenius en die is in Drury bij de dameshoofdklasse kaatsen. Goedemiddag, Henk.
1: Ja, goedemiddag Chris. Ja, we hebben vanmorgen zien hoe u het aanzetten. Fjouwperkenlijnder voor de vrouw die je kleert. Njontje per toer in totaal op de list. En ondertussen is dus de complete eerste list hier verkeerd hier in Dronriep. De scheidsrechter is Jort Andries Spink. Hij heeft de leiding hier Jort in handen. Fjouwperken dus. En om te zien hoe het los zijn, we zijn krijg maar de eerste omloop kleer. Nummer 10 is in nummer 2. Montgem, Maaije. Jenny Terpstra en Riks Baardesje Makkem, Lieke Tuinier, Anouk Smink en Larissa Smink. Ja, die wedstrijd waar uiteindelijk staakt op traai is Nuliek. En 0-6 Jenny te volle hinder van het schouder. En Koer dus net trokkeert ze. En dat betekent dus Makkem nog die twaalf omloop. Wolzort dan, Tessa Westra, Riks Blanke, Noëlzinga, Sjen Ljouwert, Annette Haan en ja, Ilse Tuninga, waarom wordt Keertveld en ik, Marit Seinstra. Ja, en dat denk ik uiteindelijk rint de partij van Ljouwert eigenlijk samen nog die twaalf omlopen. Krijgt verschil wie je hoort even te grut. Tessa, Riks en Noah probeer dit wel degelijk, maar het wordt uiteindelijk 1-5 en 4-6, dan is dat net, zij passeert de keers, dus Ljouwert ik nog die twaalf omloop. De Rion riep Ian, Iris Veldman, Lisanne Skaringa, Sandy Tsadis en Sint-Anne, Asja Mahmoud, mooi Noël Hiddinga en Sophie Kroondijk. Ja, dat is het toch het bedoel van de Ronnie Pien. Zij gaat mooi gelijk op tot spullen gelijk. Het wordt er uiteindelijk 4 om wat draaien en zoals jou. Dus Dronriep ik nou die twaalf omloop. Lollem Waaksens, dus mooi Britt Joustra, Jeldo Koopmans en Mitte Joustra, Sien Makkem en die tuinier, maar Dijkstra en die bij Machine Biden Tessa, wie het er hoort net. En daar waren het uiteindelijk 4 om je en zoals wat. Dus lollem ik nou de twaalf omloop. Nummers Njogen, Sint Singen, Nijwier, Venna Koster, Nienke Dijkstra en Suzanne Allema, Sien Stiens, Marcia Broesma, Marije Bokma en Anna Miedema. Daar wordt uiteindelijk schinnen, of daar wordt uiteindelijk 12-5 en 0-6, dus op toe van Stiens, ik nooit de 12 omloop. Dan de nummers 11 en 12, David Kraftschil, Viersten te groot uiteindelijk, Anna Enema, Vieren de Vries en Rihanna van der Wald winnen op 5 niks en 6 niks. Van Wiet Maxim, Marcelma van der Molen, Annieke Koopmans en ja, Frankie Westgeest. Die voelde Ruud maar een blessure, dus dat is altijd spietig. Dan nummers Trekje en Viertje. Dat weer een hele mooie street tussen Dronriep 2, Anna Lotte van Beem, Mintje Meidema, Linde van der Meer, Sina Rea Hoesteuns, Maaije Wiekerskaap en Jiska Altenburg, Trenner Maarten Brechter, Tanja, die weer er net. Dus de beide vrouwen die keert, Motion Biden, Rea Hoes. Maar ze maken er een fantastische street van. Het waren uiteindelijk 5 jaar en sorry leak. En dan gaat de partij van Dronriep 2, ik naar de 12e list. Dan de Grains, Romy Postma en André Kroes in Sint-Jum. Maar Marit Wielinga, Jana Palma en Gerbrecht Koster. Daar hebben we het uiteindelijk 12-5 en 4-6, dus Jim naar de 12e omloop. Gwaaien hier dan, Berber van de Goot, Richard van de Velden en Martsen van de Goot. Long Goed uit de startblok en Sint, bedoel van Wommels, rest Rens Bos, Janieke Popma en Sint Winia. Ja, dat geeft, ze pakken het eerste spul, dan wordt het spul in gelijk en dan is het uiteindelijk op 12-5 en 4-6 een bobbelslag, een zitbal van Sint Winia. En zij gaan daar mooi naar de 12e omloop. Een steend nummer weer op de eerste lijst van de Jesterhoorn. Rudy Kroondijk, Jeske Terpstra en Sietse Kalkema. En op het 12e omloop, daar kom ik zo op waarom.
0: Prima, bedankt Henk. Zal ik nu even kijken of inmiddels Alfred paraat is. Goedemiddag Alfred.
2: Ja, een hele goede middag natuurlijk. Ja.
0: Vanuit Tjumarum.
2: Ja, en ik moet zeggen natuurlijk, u het mooi. Tjumarum werd de zin en nog steeds kinderen hier. Heerlijk vertoepen natuurlijk. Ja, een hele oude keertvereniging is het hier. Alles is hier goed vervallen. Een feest en draaifilm is hier van mooi jou het zien begonnen. En ik zal even de eerste list mooi hem troon nemen. Nummers 1 en 2, Huzem, Sint-Anne, 1 tien Huzem, wint Huzem. 3 en 4, Zuid-Birum, Zuid-Zuid, dat wint Zuid-Birum. 5 en 6, Wiet-Massum, tien Beltsum, Beltsum wint. Zoon, tien 8, Weesum, tien Jesterijn, wint Weesum. Njogen, Vriendje 2, tien Zingen, tien Merum, wint Vriendje 2. Nummers 11 en 12, Bolzert, 1 tien Bitchem, wint Bitchem. Nummers 13 en 14, Dronriep 1, zijn Arbeeldseel, wint Dronriep 1. 15 en 16, Minnetske 2, zijn Tjum, wint het bedoel van Tjum. 17 en 18, Snits, zijn Sint-Anne draaien, wint het bedoel van Snits. 19 en 20, Vriendje draaien, zijn Kankerbeek 1 bedoel, wint Vriendje draaien. 21, 22, Makkem, zijn Exmarre, wint Makkem. 23, 24, Bolze 2, Ljouwert, wint Ljouwert. 25, 26, Marilius, Jen Haas, wint Marilius. 27, 28, Mantgen, Jen Dronriep 2, wint Dronriep 2. 29, 30, KNKB, Twarrebetoer, Jen Sint-Jabek, wint het KNKB, Twarrebetoer. 31, 32, Menetske 1, Jen Vriendschit 1, wint Menetske 1. Nummer 33, Sint-Anne 2, Jen Arem. Nummer 34, Arem, wint Arem. Dus heb ik al een groot gedeelte van het waardelijst verkeerd. En dat neem ik aan, neem ik hem terug. En ik moet standen. Want Safir uit Tjemeren.

0: En dat was Michael McDonald. En daarvoor hoorde je Jeroen van der Boom met Mag ik dan bij jou? En dat was een speciale versie live in de arena. Maar we zijn vanmiddag bij het kaatsen. En we zijn bij het kaatsen in Tjumarum en Droriep. We gaan eerst even naar Droriep, maar Henk Hempenius. Praat ons bij, Henk.
1: Ja, we zijn bezig met de tweede liste hier in Droriep. De eerste partij is daar al te spelen. Dat ging tussen het Steenbloem en Jesterheim. Maar Rudy Kronendijk, Jeske Terpstra en Sietske Akkema. Ze stonden zien over Makkum, Ian, Lieke Tuinier, Anouk Smink en Larissa Smink. Dat ging mooi gelijk op tot spelen gelijk. En dan is het toch uiteindelijk het bedoel van Jesterheim. Ze rennen uit naar een 4-12 voorsprong. En dan wordt het uiteindelijk de 4-3 en zo is niks. En dan is de keertse voorbij het slaan terug het perk Jeske en Rudy. En dat betekent dus dat Jesterheim op de tweede liste is als eerste. Ja, en dan zien we nog een hele mooie partij eigenlijk tussen de nummers 4 en 5. Ljouwert, Annette de Haan en ja, Ilse Tuninga en Marit Seinstra. Dus Joert, ik ben waarom op de keertse afdelingen. Dus Joert, Sjinderon riep in, Iris Veldman, Lisanne Skaringen en Zene Itzardi. Ja, dat ging mooi gelijk op tot Traaijersliek. En dan is het uiteindelijk op Traaijersliek is het toch het bedoel van Ron Riep wat als eerste het vierde wordtje werd te pakken. En dan weer te krijgen op Traaij, Vjouwer en Vjouwer zoals Senna Boppen. En zo ziet het bedoel van Ron Riep in ieder geval 400 rijen voor. Ja, die wedstrijd is natuurlijk nog net niet. Nummer 6 en Sien ben ik nog gewoon in de gang. Lollum, Britt Joustra, Jelle Koopmans en Mitte Joustra, Sien Stiers, Marcia Broesma, Marije Bokma en Anna Minima. Ja, en dat keer eigenlijk ik het eerste spul onder de Telegraaf ging naar het bedoel van Lollum. Dus die ging vliegend uit de startblokken. Ja, dan komt het bedoel van Stiers heel goed weer om. Het wordt spullen gelijk. Via de traaien is het nog, ja, krijg ik weer 4 om het traaien voor Lollum. En dan kan zo'n wedstrijd natuurlijk alle kanten nog op. Nummer 11 en Trekje naar Sajs Bierum, Anna Enema, via de Vries en Rianne van der Wald. Maar Toski bijschakeling, Sindron Riep Toa. Aan de Lotte van Beem, Mintje Meindema en Linda van der Meer. Het bedoel van Soisbierum stiert Traaijum hier achter hier in Dron Riep. En dan de laatste partij, die gaat tussen de nummers 16 en 18. Marit Willinga, Janne Palma, Gerber Koster, Fotje, Sjen Wommels, Rens Bos, Janneke Popma en Jeanette Winia. Ja, daar het bedoel van Wommels gaat goed in de startblokken. Ze hebben een spulvoorsprong op de Telegraaf zin hier in Dron Riep.
0: Prima, bedankt Henk. Gaan we over naar Tjumarum naar Alfred Miedema. Praat erbij van de afgelopen 10 minuten, Alfred.
2: Ja, zeker. En we zitten in het tweede omloop. Nou, nee, die is ik al verkeerd. Dus die uitslaan ken ik hier ook al melden. Dat is de nummers 12 centraaien. 12 Huizen, Luc Seer en René de Haan, Steven van der Meer. Die keertje noemen traaien. Soitbeerum, Pieter en Jelt. Pieter van der Schoot, Matten Jansen en Jelte. Jelle Pieter van der Wald. En het bedoel van Huizen wint de partij maar 4 om niks. En Soist 12. Nummers 6 Zoon Beltsum. Corné Tuninga, Thomas Dijkstra en Wietsewassenaar. Die ketentjen Weesem, Wessel Hilwerda, Hesselpost met Jesse Granades. De uitslag is 4 om het rijden en 6-2 wint het bedoel van Beltsum. De nummers 19 Tolwe, Frintje 2, Jan Hof, Nick van der Wald en Michel van der Veen. Die ketentjen nummer Tolwe, dus Bitgem, maar Paul Dijkstra, Leon Weinig en Hans Wassenaar. Het bedoel van Bitgem wint de partij maar 4 om 1 en 6-2. De nummers 13, 16, Droriep 1, Tjesse Steenstra, Jan Laars voorbij met Rick Minnes. Maar die keert Sint-Tjum, Steven Koster, Meijnerd, Jan Sielstra en Jorrit Palma. Het bedoel van, ja, Dron riep in dat Dender toch trok. In ieder geval een favoriet neer, wint maar 5 om niks en 6 4. Sontje, Tjen, Njochtjen, Snits, Pieter Vogel, Douwer, Roel de Boer en Klaas-Jan Oosterbaan. Die keertje noemen Njochtjen, Frintje Traaien, Elmer Veenstra, Jesse Drijsma en Jelmer Uithof. Het bedoel van Frintje wint die... Nee, ik ben even goed denk ik. Ja, het bedoel van Frintje wint die partij maar 5 om het draaien en 6 4. 21 4 en 20 Makkum. Jelle Adema, Pieter Jan Leijenaar.

Apeldoorn, Lars Pieter Verstraeten, Hendrik Jan van der Velde en Brent Jesse van Beem. Keertje noemen je in 30 minuten gingen. Matten Bergsma, Hendrik Kouter, Jurrit Ozinga. En die uitslag is 5 om 1 in het voordeel van Minnetske en 6 niks van de zijdepartij. Dit goed werk hier zin liet het bedoel van Minnetske. Dus we zitten in het tredde omloop. En we zoeken naar de partij nummer 34 in 34, dat is Arem, Germ, Epema, Dirk, Hank, Kupers en Jan Bouke Talsma. Die keertje nummer 2. Huzem, Luc Zeender, René de Haan en Steven van der Meer. En daar staat het op dit moment 4 om 1 in het voordeel van het partij van Huzem. Ook de partij tussen Sois en Tolwe, dat is Belsum, Tjen Bitchem. Die partij is correct uit aanzetten. En dan nummer 3 en 9, dat is Droribien, Tjen. Jongetje en vriendje draaien, die partij is ik krijg uit onze. Dus drie partijen, we zijn vanmorgen begonnen met drie veel hier in Tjemeren. En we zijn nu, ja, nog in je veld gegaan. Ja, het is een schitterend waar. Dus mensen, mocht je hem nog even eruit willen, je bent natuurlijk welkom. Maar van de radio kent ik mooi verder.

0: Je hoorde Katy Perry en Ed Sheeran daarvoor. En we gaan weer over naar de Rondreep, waar Henk Hempenis voor hem zit. En volgens mij wel met een zonnetje erbij, Henk.
1: Ja, hij zit er nog dan even achter een wolkje, maar het is nog, als hij er terug in komt, is het heerlijk hier in de Rondreep. Fjouwers in vijf, dat ben de bedoeling van jou, het mooi aan net te gaan. Ilse Tuninga en Marit Seinstra. Nu is het Ilse Tuninga die de bal richting het perk stuurde van Lisanne Skaringa en Itzardi. En natuurlijk Iris Veldman en ja, Marit Seinstra en aan net te gaan richting het perk, want het ziet Fjouwer vijf en Fjouwer zo is daar. Het wedstrijdpunt van Dronriep. En dan laat een keert dan in het tussenspel. Dus betekent even ruilie van opslag. En dan is het daar nog een Dronriep. Misschien wel om die partij in hun voordeel te behandelen. Want ja, als zij die keert weer te houden, dan gaan zij dus terug naar de tred omloop. Met het partij van Jesse Rijn dus al op. Stiert het partij dus van Rudy Kroniek, Jeske Terpstra en natuurlijk Siets Kokkema. Ze wonen op de twaalf-list van Makem Inje. Lieke Tuinier, Anouk Smink en Larissa Smink. Opslagbal van Iris Veldman, die neem ik maar even mooi, want ja, wedstrijdpunt, dat is natuurlijk altijd een belangrijke in zijn partij. Zien wat Iris uit de Heukenhoed tovert richting het perk van Annette de Haan, zet ik al zo voorin. En achterin is het natuurlijk Marit Seintra. Marit dus en Ilse Boyden, waarom op het keertje in dit geval in de oudenskleuren van Leeuwarden. Zij keert dus samen met Annette de Haan. Komt die opslagbal van Iris Veldman. Achterin, ja, die is weer de mooi. Die bal gaat een heel lang over de boppen heen van Marit. En zij komt daar in ieder geval Fjall 5 en Zuidelijk om de Telegraaf te hingen. De nummers Sean en Sien binnen ondertussen Woldien. Dat is het bedoel van Lollum, Britt Joustra, Jelle Koopmans, Mitte Joustra, Sien Stiens, Marcia Broersma, Marije Bokma en Anne Minema. Maar het bedoel van Lollum moesten alle zielen bijzetten. Tot traai is natuurlijk bloot het aardig in balans. En dan is het al uiteindelijk op 400 traai. Zo heeft jou krek. Britt, zij keert de bal voor de keerts. En dat betekent dus dat zij naar die tred omloop gaan hier in Dronriep. Ja, en dan is het nog steeds het wedstrijdpunt tussen de bedoelen van Dronriep Inge en het bedoel van Leeuwarden. En dan is het Iris Veldman die opslag verzwaart hier mooi. Annette de Haas, zij stiert clear achter haar natuurlijk Marit Seinstra. Zien we deze bal bedaard. Bedaard werd tussenin. Oh, die is weg. Die is de mooie. En die bal die gaat een heel lang omheeg. Ken Lisanne Skaringa en daarbij. Ja, die kent er krijg bij. En die doet heel goed werk nog voor haar patour. En daarmee ja, wordt die keert een behoorlijk stik liter. Dan 12 meter achter de middellijn. En dat betekent daarop. Nou, je hebt een rode. Nummers 11 en 13 ben ik ondergang. Dat zijn de bedoelen van Sois Bierum, Anna Enema, Vierde de Vries, Rianne van der Waals, Sindron Riep Toa, Anne-Lotte van Beem, Mintje Meindema en Linda van der Meer. En dat laatste bedoel, dat bedoel van Dron Riep Toa, die het de touwtjes in handen steen vier om hier voor. Dus die hebben aardig op wooi om richting die treddeliste te gaan. Dan de laatste partij, 16, Sin 18, Tjum, Marit Wielinga, Janne Palma, Gerber Koster, Sin Wommels, Rens Bosch, Janieke Popma en natuurlijk Jeanette de Winia. Die zit er achterin bij Wommels. Ja, en Wommels het derde de touwtjes in handen, Steen Traim hiervoor en Sois Fjouwer. Maar eerst is het Ilse Tuninga. Zij mooi dus de bal richting het perk sturen en ja, ze steen dus wedstrijdpunt achter. Vier jongen Fjouwer en Zorgelijk komt die bal voorin bij Lisanne Skaringa en dan is het Annette de Haan, die is op het goede plak, op het goede moment. Ja, zou ik die partij dus in ieder geval nog even terug. Daar wordt het vier eerst natuurlijk. Het bedoel van Dron Riep Toaas, die dus mooi Fjouwer om hiervoor. En Jeanette Winia, die stuurt de bal naar het perk daar. En Ken Rens erbij, of is het, daar slaan Rens en Jeanette tegelijk naar de bal en dat gaat net goed. Dan is het een van de vrouwen die krijgt hem op een reg. En dat betekent dus daar Traimien en Zorgelijk hier in Dronriep.
0: Prima, bedankt Henk. En tot straks gaan we over naar het Tjumbearum, naar Alfred Minema, Herenkaatsen. Hoe staat er voor, Alfred?
2: Ja, zeker, zou ik al vertellen. We zitten in het rijden om op hier. De eerste partij is ik verkeerd. Toen moest 34 Tjent 12, 34 Arem, Germ Ebema, Dirk Henk Kuipers en Jan Bouke Talsma. Die verleren partij op, die keert Tjent Huizem, Luxe en René de Haan, Stefan van der Meer. En het lijst nemen de betoer wint maar 4 om het rijden en 6 4 de tred omloop. De nummer 6 Tjent Olven, daar zie je op dit moment. 6 Babelsum, Corné Tuniga, Thomas Dijkstra en Wietse Wassenaar. Die keert Tjent Bidgem. Paul Dijkstra, Leon Weinig en Hans Wassenaar en het bedoel van Belsum met een royale voorsprong. 4 ouders kennen eerst en 6 4 ouders steeds ik voor. Dan zie je ook naar de partij noemen ze 13, 19, 13. Maar daarom riep hij in het 96 rijden, jaren laatst voorbij. Maar Rick Minnesma, die keert dus tien, nummer 19, Frentje draaien, Elmar Veenstra, Jesse Draaisma en Jelmer Uithof. Het patroon van Rory, ja, die stipt maar een spulvoorsprong en twaggelijksteden. En dan hebben we nog een paar collega's. En wij verwachten dat de patroon 21, 25 zal oproppen worden. Maak hem, ja. Ja, maak hem. Maar jij laat hem maar Pieter Jan Leijenaar en Klaas Pier Volkensma. Die keert ze dan. Tien. Marilus, ja. Johan Sipma, Sieben Veenstra en Jan Bantra. Die worden nog oproepen. Die kennen in de treddenperk. We binnen hier in je fieldgang in de Tjemerum. Het laat er hier prachtig bij. Het sinds is kind, dus het is hier genieten.

0: En dat was de Google Goddards met daarvoor Picnic, de oude boekenbeam. Een van mijn meest favoriete Friese liedjes. Die altijd in de top 3 staat van de Friese top, team, top 100. Dan van mij, hè? Van mij. En we gaan over naar de Riep. En daar is Henk en Pinjes. Hoe staat het ervoor?
1: Ja, vier weken. Ik zag jullie, Chris. Tussen de bedoelen van Ljouwert Maaien en natuurlijk Ilse Tuninga, Annette de Haan en Marit Sijn staat zien hoe het erom riep in je. Hier is Veldman, Lisanne Skaringa en Senne Itzardi. Wie vier wonen trein voor het bedoel van de riep? Maar ja, Ljouwert net op en knakt zich weer om. En zo hebben we dus vier weken. Ik zag jullie om de telegraaf in je. Geen keers. En dan is het Iris Veldman krijgt op de zoals jou die prachtige zitbalplits. Werd er wat vier weken. Ik zag jullie wat nou krijgt. Komt die bal van Iris Veldman op nijvoering bij Annette de Haan. Die me ooit een hele dikke keers Del op een meter of twee achter de middellijn en dat achter de opslaglijn. Dus een hele grote keers om voor ja, goede steun voor Ilse Tuninga natuurlijk. Ja, het is eigenlijk weer van alles. Beide dames zijn natuurlijk Ilse Tuninga, maar zijn ze binnen in principe al stoppen. Ja, had ik Ilse dan Jood, waar hebben een handwerkje. Het is eigenlijk krijgt als je net voor het west. Het rint als het slietjaar het mooie opslag werd. Krijgt zelfs van alles dus. Maar ja, ze zijn dus vier weken zorgelijk. En dan is het haast nog een Ilse Tuninga om die opslag te verzwaren. Die keert ze op een meter of twee achter de opslaglijn. Ljouwert dus aan de kant van de opslag. Maar het, natuurlijk op haar plekje op de boppen. En de Annette terug van de keert ze perken. Lisanne Skaringa voor hem. Zijn iets daar daarachter. Ja, die stiet er eigenlijk vlak achter. Die stiet zowat op de helft van het perk. Komt die bal voor hem bij Lisanne Skaringa? Nee, die bal die klimt vol. Maar die komt weer om. Ja, en dat betekent fantastisch werk van Marit Seinstra. Zij retourneert de bal tot de keers. En daarmee ja, pakt het bedoel van Ljouwert. Dus dan toch uiteindelijk nog weer de winst. En ging dus naar de tredde omlopen hier in Dronriep. En zij steen dus Aasten. Zien we de Jesterheim. Rudy Kronik, Jeske Terpstra en Sies Kokkema. Dus Aasten, Zien Ljouwert. Maar natuurlijk Annette en de Haan. Ilse Tuninga en Marit Seinstra. Het werd dus correct. Vier weken week. Sorry. Dan de nummers Zoon en Zien. Die binnen ondertussen. Ik al verkeerd. En dat weer natuurlijk het bedoel van Lollem. Britt Joustra, Jelle Koopmans, Mitte Joustra, Sjen Makkam in die tournier, Mare Dijkstra, Machine Boy. En daar wordt uiteindelijk 5 draaien en 6 jaar in voordeel van Lom. Nummers 11 en 13, die binnen gewoon de gang. Daar keert de spanning langzamerhand. Wat we hebben om hier in Dronriep, dat is Dronriep 2. Anne-Lotte van Beem, Mintje Meijndema, Linde van Meersien, Anna Enema, Vierde de Vries en Rianne van der Wald. Wie 4 om hier van Dronriep 2, maar ondertussen is het 4 om het draaien worden. Dus ja, daar keert de spanning wat we hebben om. De laatste partij is 16 en 18, Tjum. Marit Willinga, Janne Palma, Gerber Koster. Probeer het wel degelijk zien door Wommels, Renze Bos, Janneke Popma en Jeanette Winia. Nou, daar is het op dit moment 4 woningen in het voordeel van het bedoel van Wommels. Dus die liet je op naar die treddelisten naar Hessensteen nummer. Daar zo'n zijde als eerste wijze niet in de prien zitten, hier in de Ronriep.
0: Prima, bedankt Henk. En waarschijnlijk tot na het nieuws van 2 uur. Gaan we over naar Alfred Miedema en die is in Tjumarem.
2: Oh, dat ging al gebeurd. Ja, zeker. En we zitten in de treinomloop hier in Tjumarem. Schitterend waar. Treinomloop nummers 4:30-2. Dat hij krijgt ik al meld. Arem en Germepen. Maar Dirk Henk Kuppers en Jan Bouke Talsma. Die verleden partij op 4 om het rijden. En 6 4 van Huzem. Luxeerde René de Haan. Stefan van der Meer. Krijgt de tweede partij. Die is ik al in. Nummers 6:10-12. 6 Belsum. Corné Tuninga. Thomas Dijkstra. Wietse Wassenaar. Die keert het in Bitchem. Paul Dijkstra, Leo Weinig en Hans Wassenaar. Wij gaan natuurlijk een mooie spannende partij verwachten. Maar Belsum die zet in 1 keer trouw en wint de partij maar 5 om een x en 6-2. Dan de tweede partij werd ik nog zitten zien, dat is nummer 13, 19, dat is 13, dat is Droriepien, Tjesse Steenstra, Jan Lars van Beem en Rick Binnensma. 10 nummer 19, die keert Frintje draaien, Elmer veegt de eerste draaist met Jelmer Uithaf. En het patroon van Droriep stiep maar 4 keer eerst voor en als keer naar zij de kans is groot dat 5 eerst wordt. Ook de partij, de laatste partij op het trein om op is Uithaf zetten, 21, 25, 21, maar Makkam, Jelle Atema, Pieter Jan Leijen en Klaas Pier Volkertma. Tien nummer 25, Moire Lussers, Joost Sipma, Siebe, Veestra, Jan Manstra en destier het op dit moment een eerstvolg voorsprong voor het lijstnemende betoer. Dus we hebben straks op een vierde lijst nummers 31, 22, 31 Minnetske Inge, Mattenbergsma, Hendrik Koteren, Jurit Ozinga, die keert ze dan Tien Huzem, Tien Luxeerde, René de Haan en Stefan van der Meer.

0: En je hoorde UB40 met Cheerio Baby op Omroep Zilt en daarvoor Miss Montreal. Voor het nieuws van 2 uur gaan we nog even naar Henk Campanius en die is in Droriep.
1: Ja, daar kan ik ondertussen melden dat ik heb jou van de 4 partijen op die 12 list. Dus ondertussen keert binnen hier in Droriep. Njontje in Sintwa, die heb ik al een keer zo. Jester Arnien, die is ondertussen op Roppenberg. Rulli Kronik, Jeske Terpstra, ziet schakken. Maar zij wonen uiteindelijk van Magam, Marlieke Tuinier, Anouk Smink en Larissa Smink. 4 om het rij en zoiets. Ja, spannendste partij van die van U, tot de 12 omloop. Wie dus tussen nummers 4 en 5. Wie houdt het aan net? Haan, Ilse Tuninga, Marit Sainz, Sjen Dronriep, Iem, Iris Veldman, Lisanne Skaringa en Sjenne Itzadi. Ja, dat we wat het traai is, Liek, dan pakt het partoe van Dronriep een 4-1 wat traai voorsprong. Dan liek het die partij spelen, maar het partoe van die houdt net op en houdt om. Pak uiteindelijk het 5e eerste en daarmee komen ze op 4 wezenlijk en zorgelijk. En dan is het uiteindelijk maar het retour tot vader Keerts. En daar mag je in zij dus naar die treadomloop binnengekrekt oproepen. Dus we krijgen haast de nummers Njontjes in de nummer 4. Jesterijn, dus Rudy Kronik, Jeske Terpstra, Sjits Kakkerman, Sint Leeuwen, Annette de Haan, Ilse Tuninga en Marit Seinstra. Nummers Sean en Sien Lollem, Britt Joustra, Jelde Koopmans, Mitte Joustra, Woen mooie 400 traai en 5 jouw van Stiens, Marcia Broesma, Marije Bokma en Anna Minema. En de nummers 16 en 18, Tjum, Marit Wielinga, Jana Palma, Gerber Koster probeerden het wat zien Wommels, Rens Bos, Janieke Popma en Jeanette Minja. Maar het waren uiteindelijk in je 5 en 4 zoals. Jeanette keert dan de bal voor de Keerts, dus zij naar de treddelist. Het investeerend nummer en ben dus automatisch de eerste hele finalist hier in Dronriep. Dan de laatste partij, die is nog steeds ondergang. Nummers 11 en 13. Zoals Berem, Anne Einema, Vierde de Vries, Rianne van der Walt, Jean Dronriep Petois, Anne-Lotte van Beem, Mintje Meidema en Linda van der Meer. Daar werd het 4 om hier in het voordeel van Petoe van Dronriep en dan hebben we het uiteindelijk 4 om het rijden, maar het is op dit moment 4 om het rijden en 5 jaar. Alles in de 5 jaar in het voordeel van Zuid-Bierum, maar wel de 4 om het rijden in het voordeel dus van Dronriep Trois. En daar is het aan Lotte van Beem zijn mooie hart noodslag verzwaard hier. Het is Linda van der Meer in het tussenspel en op de bob is het Mintje Meidema. Perk van Zuid-Bierum voorin Anna Enema, achterin Vierde de Vries. 4 om het rijden zien ze achter 5 jaar voor. Kunnen zij nog een vierde bordje hebben ontpakken? We zullen het zien. Komt die op slagbal van Anne Lotte. Achterin bij Vira. Ja, die wordt vliegend rekken. En zak keert de spanning. Wat we waarom ik in die partij. Het wordt daar in ieder geval 4 om 4 hoor.
0: Prima, bedankt Henk. En graag tot na het nieuws van 2 uur. Fijn dat u luistert naar de Ziltenmiddag. Een speciale editie hier op de Hemelsvaardag. Voornamelijk of helemaal in het teken van het kaatsen in Dronriep en Tjumarum. Heel fijn dat u luistert. En graag tot na het nieuws van 2 uur. De Ziltenmiddag.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Het Britse moederbedrijf van winkelketen Action is vandaag gekelderd op de beurs in Londen. Het concern waarschuwde voor zwakkere verkopen bij Action. Een teken dat zelfs budgetwinkels het zwaar hebben, nu de bestedingsruimte van consumenten onder druk wordt gezet door een hogere inflatie. De verkopen van Action stijgen nog wel, maar veel minder dan voorheen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
2: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op bedderloog.nl.
0: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga. Omroep Zilt.
3: Ja, goedemiddag. Fijn dat u luistert naar de Ziltenmiddag van vandaag. Helemaal in het teken van het kaatsen in Doorriep en Tjumarum. Mijn naam is Chris Wijmer en wij zijn erbij tot de laatste bal is gevallen. We beginnen eerst even met liedje en dat is Ariana Grande. En daarna gaan we schakelen naar Alfred Miedema. Die is in Tjumarum. Maar we beginnen met muziek.

0: Ja, en dat was Ariana Grande met One Last Time. En zoals ik zei, na het nieuws gaan we snel weer over naar Alfred Miedema en dit is in Tjumaren bij de heren hoofdklasse kaatsen.
1: Ja, en die zit bij de aanrijdingspartij hier bij in Tjumaren. We hebben ze bij vanmorgen al wat zien in de gang. 34 partijen op de lijst. En we zitten op dit moment in de laatste partij van het treinomloop. Dat binnen de nummers 21, 10, 25, 21, Makkum, Jelle Atema, Pieter Jan Leijena, Klaas Pier Volkertsma, Riketje, nummer 25, Marlius, Johan Sipma, Siebe Veenstra en Jan Manstra. En de partijen, ja nee, ze zijn in Liekweg. Ze zijn spullen gelijk. En 24 voor de partijen van Marlius. Dan zullen we de eerste partij op een vierde omloopbal. Dat is nummer 31, 10, 12, 31, Minnetske Ingen, Martin Bergsma, Hendrik Kooster, Jurrit Ozinga. Die keertje nummer 12 zou ik Luxeren, Huzem van René de Haas, Steven van der Meer. Ja, en het laatstnemende partoer had een spul voorsprong. Trok goed keertje van de partoer van Huzem natuurlijk. Maar ja, Minnetske, misschien komen er waarom natuurlijk. Wij verwachten wel een spannende partij. Het bestuur van Huzem zit voor, dus mooi. Een skier spul. En dan hebben we dan echt nog straks de partij tussen nummer 6 en 13 op een vierde list. Nummer 6, Belsum, Corné Tuninger, Thomas, Dijkstra en Wietse Wassera. Die keert ze straks in. Nummer 13, dat is Dronriep in het eerste steenstrijd, Jarlas Weber, Rick Minnesma. Ja, dat is nog even afwachten, want de partij van Belsum won krijgt Tim Bitgen. De partij met 5 om niks en 6-2, ja. Heel apart keertrij, de echt spannende partijen hebben we nog net echt gewoon. Maar we wachten dan, het is hier mooi waar natuurlijk en...
0: Ja, het
1: korpspeler dus.
0: Ja, ik hoorde het op de achtergrond, Alfred, de muziek, de korps.
2: Ja, die
0: en wat,
2: ja,
0: en wat, bij jou ook, wat bij jou ook wel leuk is, mensen die Facebook hebben, kunnen ook nog live beelden zien, zag ik. Op de Facebookpagina van de KNKB.
1: Ja, die ben ik live aanwezig, dus ze hoeven niks te missen.
0: Nee, precies, inderdaad. Bedankt, Alfred, en tot straks.
1: Ja, oké, hoi hoi.
0: Gaan we over naar Henk en Penius, beide dames in Dronriep.
3: Ja, daar binnen nummers 11 en 13 nog steeds ontkeerden. De bedoeling van Dronriep 2. Maar natuurlijk Annelotte van Beem, Maya Mintje Meindema en Linda van der Meer. En de laatste die ziet nog kleren bij de opslag. Zijn bedoeling van Saïs Bierum, Pieters Bierum, Rianne van der Wald, Anna Enema en Vira de Vries. En nu is het Vira de Vries niet even in de bal omstapt. Ja, die bal die komt weer om, want hij ziet Mintje Meindema op de woppen. En dan kan hij even een tweede keer derde. Maar ja, de spanning is ondertussen weer om, want het wie jou 5. Het is nou 5 weer. Gelijk worden derde. Er is nog twee keer in het tussenspel. De eerste twee punten on de Telegraaf. Die binnen de formatie van Saïs Bierum. Dus zij hebben in het laatste eerst in ieder geval de voorsprong staan. 4 wezenlijk, Schinnen 2 en 2 keer in het tussenspel. De eerste staan op punt van Bien, de nummers Njontjen en Fjouwer. Toen van Jes Rijn, Rysitske Akema, mooie Jeske Terpstra en Rudy Kroondijk. Zij beginnen zin in die strijd om dat hele finale pakje. Zin toen van Leout, Hielse Tuninga, mooi Annette de Haan en achterin zit natuurlijk Marit Seinstra. De nummers Njontjen en Fjouwer. Ja, die partij die ziet echt punt van Bien. Komt die eerste opslagbal van Sietse Kakker, maar die komt uit Perkta. Dat gaat net goed. Die bal is te kwad. En dat betekent dus van... dat de eerste twee punten in ieder geval richting het ploeg van de Oudien. We zijn krek los met die partij. Op de oorkant is het Noah Linde van der Meer die de bal goed rekt. Ja, Rianne van der Wal denkt van, oh, ik stek mijn handen eens even uit. En ja, dan pakt zij die bal in het tussenspel. En daarmee pakken zij de Schinnen Fjouwer. Vier wezenlijk Schinnen Fjouwer. En dan ben je in één keer die partij even draait. Fjouwer om hier stond ze achter. En nou vier wezenlijk Schinnen Fjouwer voor. En nu kan het in het laatste eerst niks meer laaien. Op de voorkant ziet Skaker, maar voor Jes Rijn komt alweer maar die richting die opslagbal. En die bal die is het zingercentrum, maar krijgt het te kwart. Ja, ze hebben het Jes Rijn in ieder geval net goed onder de wedstrijd. Zien het partij van de Oud, want de eerste vier open hier nog het partij van de Oud. En dan is het Aasner Roel de Kroon die de opslag heeft noemen, nemen zelf van ziet Skaker, maar. Zij mag ja, die opslag, sorry. Vira, zij mag de tweede keer verdedigen. Die loopt op een metric of try voor de middellijn. En dan is het, wacht het ze even op Roelie. Nee, ik denk dat Vira rustig even voorrang krijgt. Hier, het is Vira, zij is hier te kleden. Komt mooie, hij is een mooie jongen in de richting het perk van Mintje Meidema voorin en Linda van der Meer achterin. Wat tussenin. En dan staat er Rianne op naaien te plakken op een goeie moment. Ja, en daarmee doet Rianne in ieder geval heel goed te werken voor haar Tour in dit eerst. Want ja, ze staan al op 4 wedstrijden en een schiene Sijs voor. En dat betekent het wedstrijdpunt voor de Tour van Sijs Bierum. Ja, en daar staan dus op de rand van de treddenlist hier in de Ronriep. Rudy Kroondijk ondertussen de bal naar het perk stuurt. En die gaat richting Annette de Haan en die maakt er een fot maar een keertje van. Dus de eerste 4 punten ben daarvoor jouw. En die strijd om dat hele finaalplekje. De eerste hele finalist is al bekend. Dat is de partij van Wommels, Renze Bosch, natuurlijk maar Janneke Popma. En natuurlijk Jeanette Winia. Zij steen als eerste in de hele finale hier in Dronriep. Wie erbij komen zil, dat maken we nog even aanwachten. Ja, en via dat ding van, ik maak het nog maar wat even spannend. Want het wordt er uiteindelijk 4 wezenlijk. En zo is het waar, een voorslag nog van Vira. Dus ja, ze steen nog wel op wedstrijdpunt. Maar het de wedstrijd nog net binnen. Ziet Skakker maar dan op mij. Maar nog voor minst op. En dan is het Annette de Haan die daar. Even goed zien horen vanuit het vaartperk. En dan is het Annette Sijewit de bopper te vinden. Daarmee pakt het Pedro van Ljout. Dus samen met Annette de Haan, samen met Marit Seinster en Niels de Tuninger pakken de eerste skin. Zoals Jean Pedro van Jesterheim. Maar natuurlijk Sietskaker, maar Rudy Kroondijk en natuurlijk Jeske Terpstra. Vira ondertussen de bal weer naar het perk. Ja, nou dat is het beter. Die bal bedaard voorin bij Mintje Meijdenma. Maar Mintje die rekken de bal wel goed. Maar die bal geeft de kweer. En dat betekent dus dat het Pedro van Sijsbierum. Zij winnen op een. Uiteindelijk toch nog op 4 wezenlijk en Sijs 2 van het partij van Dronriep 2. Dus het partij van Anne Enema, Vierde de Vries, Rianne van der Wald, gaat naar de treddenlist en daar staat te wachten. Het partij van Lollum Waaksens, Britt Joustra, Jelle Koopmans en Mitte Joustra.

0: Een mooi easy listening liedje. John Denver met Sunshine on My Shoulders. We gaan weer over naar Tjemarum. En dat is Alfred Miedema. Is er wat publiek, Alfred?
1: Ja, zeker. En er komt nog steeds meer publiek bij, jongens. Ja, het waren die mooie. Het sinds is kind direct nog steeds. Sonora voor de wolkie, maar dat mooi de pret niet drukken.
0: En hoe is de temperatuur? Want die vind ik zelf nog wel een beetje aan de frisse kant.
1: Nou, het scheelt een stuk beetje staan op het veld. Wij zitten nou toevallig uit te zinnen. En dan kun je juist wel om. Maar dan zijn we hier een tribune gebouwd. En had je dat zien ondersteunen, dan kun je gewoon in de trui het zien ondersteunen.
0: Ja, mooi. Nou, hoe staat ervoor?
1: Het scheelt een stuk beetje staan. Ja, nou, we zullen nu de partij tussen 21 en 24. 21 Makkum, Jelle Atema, Pieter Jan Leijen en Klaas Pier Volkertma. Die keertje Marilis, Joost Sipma, Siebe Veenstra en Jan Pantstra. En ik zal even zien, het is nou Zuid gelijk en het zit draaien met waar en Zuid gelijk voor het betoog van Marilis. En neffens bij wie de bal boeten. Ze leven naar de telegraafje. Nou, daar kom ik zo op bij. Waarom? We zullen ook naar de partij tussen 31 en 2. 31 minuutje in. Mattenbergs met Hendrik Koutra, Jurre Dozinga, die keertje. Nummer 2, dat is Huzem, maar Luc Seeren, René de Haan en Stefan van der Meer. Ik verliet hem op een stand dat een spulvoorsprong voor de partij van Huzem. Maar de partij van minuutje komt bij waarom. En op dit moment zit het spul een gelijk. In die partij echt de tweede partij op een vierde lijst is correct oproepen. Nummer 16, Tretjen, Soit, Mabeltsum, Corné, Tuninga, Thomas, Dijkstra, Wietsewassena. Die moet opnemen, Tjen, Droriepien, Tjesse, Steenstra, Jan, Lars van Beem en Rick Minnesma. En die keert ze al om een finale plakje. Maar ik zei ze van de volgende omloop blozen steen. Het is 4-12 in het voordeel van Moralisus. Dus ja, we keert ze daar nog in het zonde is. Dus nog niks van te zien.
0: Prima, bedankt Alfred, tot straks. Gaan we weer over naar Henk Hempenius in Droriep bij de dames. Henk? Nou, Henk? Even niet aanwezig, dan gaan we over naar een plaatje. Dat is Johnny Mitchell met Big Yellow Taxi.

0: Ja, en dat waren weer eventueel liedjes Woods Johnny. En daarvoor was de Big Yellow Taxi. En we gaan nu eerst even over naar Henk. Die had even een sanitaire stop. Had ik even gemist, maar dat kan gebeuren. Fijn dat je weer terug bent, Henk. Hoe staat de stand ervoor?
1: Ja, we zijn bezig op de treadomloop tussen de nummers Njotje en Fjouwer. Dat gaat tussen de patoen van gisteren natuurlijk maar Sietskakker. Maar die is onderwijs naar de opslaglijn en die is fantastisch op snij van Sietske. Prachtige zitbol is het resultaat en het wordt Fjouwer gelijk in het vierde, eerste, derde. Safi ben ondertussen, zat ik al zo uit. Nummers Njotje in de nummer Fjouwer, Sietskakker maar, mooie Jeske Terpstra en Rudy Kroon die ik zei van gisteren zien. De bedoel van Ljouwert Ilse Tuninga, mooi aan het te gaan en Marit Seinstra. De eerste boordje gong op het bedoel van Ljouwert. Dan is het Marit gepresseerd. De keerts vervolgens wordt het eerst een gelijk. En dan is het ondertussen een twaalfmingen worden voor het bedoel van gisteren. En dan een zitbal van Sietskakker maar erachterom betekent Fjouwer gelijk. En dat betekent dus dat wij in nauwe actie binnen van de andere partij. Ja, die laatste partij op die twaalfde list tussen de nummers 11 en 13, dat waren nog een hele spannende partij. Tussen Sijs Bieren, Anna Enema, Vierde de Vries, Rianne van der Waltje, Anna Lotte van Been, Mintje Meindema en Linda van der Meer. Daar waren het uiteindelijk 4 wezen gelijk. En zo is het waar. En dan is het uiteindelijk toch het bedoel van Sijs Bieren de bal van de keert voor de keert. En daar mag je zijn naar die derde list. En zij is in de situatie, krijgen straks de nummers Sean, zijn de nummer 11, Lollem Britt Joustra, Jelle Koopmans Mitte Joustra, zijn het bedoel dus van Sijs Bieren, maar aan de NMA, Vierde de Vries en Rianne van der Wald. Ze zeggen dus op dit moment nog in een perk, daar is het spul om het eerst. Nu het voordeel van het bedoel van Jesterhuin, Fjouwelijk onder de Telegraaf en krijgt twee keer in het tussenspel Jerien Droriep.
0: Prima, bedankt Henk. Gaan we van dameskaatsen over naar het heerkaatsen in Tjumarum, Halvert Miedema.
2: Ja, en die zucht naar de laatste partij op het redomloop. Dat is noemen Jintwannetje, 25 Jintwannen, maar Makkum, Jelle Atema, Pieter Jalai en Klaas Pier Volkensmaat, Jim Marrelissus, Johan Sipma, Siebe, Veestra en Jan Mantra. Een mooie partij om naar te zien. Boetje weer om en om verdeeld en het betoog van Makkum had op dit moment Fjouwer met rijen voorsprong en een 2 is het voor in het voordeel van Marrelissus. De eerste partij op de vierde list, dat is nummer 31 Tjentwa. Minnetske in je Mattenbergs met Hendrik Kootrij, Jurrit Ozinga, die keert Tjent Huizem, Luc Seerden, René de Haan en Steven van der Meer. Ja, het leek er eerst even op dat het bedoel van Huizem natuurlijk even van verrassing zwaar is, maar het bedoel van Minnetske komt toch weer sterk weer om. Op dit moment zit het draai om het waaien in het voordeel van Minnetske en een skinnensuis. En nou trok een bobbeslag van René de Haan weer het zoals twee in dat eerst. En dan de tweede partij op vierde list is ik u toch gezet nummer 16 draaien. Sois Mabeltsum, Corné Tuninga, Thomas Dijkstra, Wietsewassera, die keert het in Droriep in, Tjessus Deenstra, Jan Laas Verbeem en Rick Minnesma. Van die is partijna niks te zeggen, die is correct begonnen.
0: Teleshift met All Too Well op Omroep Zilt.

0: Ja, na dit vrolijke liedje gaan we weer over naar Drone Rijp. En daar is een campagne bij dames over klasse kaatsen.
1: Ja, de Oudewiete partijen hier bij VVV, het Cirque de Wal. Ja, vanmorgen zien we de aanzet van Jontje per toer. Er zijn ondertussen nog vier per toer oer. En die strijden in ieder geval in een per toer staat al in de hele finale. Dat is het per van de Wommels. Ze hebben een steentnummer op de treddellist. En dat ben Rens Bos, Janieke Popma en Jeanette Winia. Dus die zijn al verschrikt van minimaal een treppries. Wie zei, het zien komen zullen. Dat mogen we nou wat zien, de nummers Jontje en Fjouwer. Zij binnen nog volop rond Keertsen hier in, op het Keertsveld in Drone Rijp. Want ja, dat gaat tussen de nummers Jontje, Jesterhoijn, mooie Sietske Akkerma, Jeske Terpstra, mooi Roel de Kroon, die ik zie, Pro van Ljouwert, mooi Ilse Tuninga, Annette de Haan en Marit Seinze. De biedt spul om het eerst, dan wordt het Sois Fjouwer, is de Jeske, zij passeert de Keertsen, dat betekent traaien voor de Pro van Drone Rijp. Van Jesterhoijn natuurlijk, mooi traaien voor. En dan is het, kijk, Sois Lik, en dan is het een prachtige uithaal van voorin in dit geval Annette de Haan. Zij rammelt de bal oer de boppen heen. En daar markeert de spanning wat weer om. Want we willen dus draaien om het waar. Nu komt er een keertselist in het tussenspel. En dat betekent dus dat er in ieder geval de tweede keertsel komt tegen dat listen. Betekent dat er even een ruilje van opslag. En dan zie ik ondertussen ik de nummers Zoon en Elf. Die steen ik op het veld. En dat binnen de patroon van Lollum. Maar natuurlijk Britt Joustra, Jelle Koblenz, Mitte Joustra. Zijn patroon van Sajsbeer en Pietersbeer. Anne Enema, Vierde de Vries en Rianne van der Wald. Ja, die ben nog even aan het inslaan. En ik denk dat die juist niks uit start zijn krijgen. En dan zien we dus nog 12 volle perken. En dat gaat om een plakje in de hele finale hier in Drone Rijp.
0: Prima, bedankt. Gaan we weer over naar Alfred Midden in Tjumarum.
2: Dit nog steeds shirt naar de partij tussen nummer 21 en 24. 21, maar Makkum, Jel, Atema, Pieter Jan Leijden, Klaas Pier Volkensma, Tim Marrelis, Johan Sip, Massieve Feester, Jan Mantra. Een partij die om en om verkeerd werd de eerste. En op dit moment zit het Fjouwer om het draaien in het voordeel van Marrelis. En ja, Fjouwer om het draaien krijgt een bovenslag van Johan Sip, maar brengt de stand op 6-2. In punten voor het toe van Makkum. En dan de partij tussen 31 en 2. 31 momentetje in je Martenbergs, maar Hendrik Kootra, Jurrit Ozinga, 10-2 Huizem. Luxeen, René de Haan en Steven van der Meer. Het toe van Huizem let het op dit moment even zitten. Maakt de volle fouten. En nou een boetenslag van de opslagen van Huizem. Brengt de stand op 4 om het waar in het voordeel van Minnetske en een keer het waar. En dan hebben we de partij tussen nummer Soid en Tretje nog. Soid mobelt zijn Corné Tuninga, Thomas Dijkstra en Wietse Wassen naar die keertje. Nummer Tretje, Drone Rijp, Ian Tjessensteester en Jan Lars van Beep. En Rick Minnesma krijgt op een eerst voorsprong van het patroon van Drone Rijp. En zo is het waar een geweldige zitbal van Tjessensteester. Brengt het spul onder de telegraaf van het patroon van Drone Rijp. Een spul verdient voor en een skin het waar in het voordeel van Drone Rijp.

0: Elske de Waal met Blackwater en daarvoor de oud-Iersploeg van Marsum en Van Vieren. Marsum, ahoy. We gaan terug naar Doriep en daar is voor ons Henk Hempenius.
1: Ja, die zit nou de nummers Njontje en Fjouwer. Het proef van gisteren. Sietskaker maar, mooie Jeske Terpstra en Rudy Kroonwijk steen aan de kant van Oogslagsje. En Ljouwert, Hielse Tuninga, Annette de Haan en Marit Seinstra. Het biedt ruim toe en Sois Fjouwer. En dan krijgt hij Jeske Terpstra de bal voorin. En die Sois van, dankjewel, die bal gaat een heel eind naar richting de boppen. En die vlint ik hoe de boppen heen. En dat betekent een Fjouwer om het waar voorsprong. Nou, voor het proef van gisteren en het proef van Ljouwert. Nou, het Marit Seinstra die de bal achterin krijgt. En die rammelt de bal richting de boppen, maar de Ken Jeska kent daarbij. En die keer dus de bal van de keer zijn. Maar pakt het bedoel van gisteren op naai. De schien het 12 en ze stien dus 4 om het 12 voor. En de schien het 12 voor. Ja, en op de orenkant binnen nummers Zoon en Elvik los. Dat ben Lollem Waaksems natuurlijk. Maar Britt Joustra, Jelde Koopmans met Joustra. Schien het bedoel van Sois Bierum, Pieters Bierum. En dat is Anne Enema, maar Vierde de Vries en Rianne van der Wald. Ja, nou is het Marit Seinstra op naai die de bal achterin krijgt. Ja, en die werd er nou wel hier. Maar deze bal gaat dus een heel mooi vierder. En dat betekent dus voor jou nog het water en het was niks. Nou, het was gelijk om de Telegraaf en het is op de orenkant Jeldo Koopmans voor Lollem die het klaar ziet om de bal op de cycliekstand richting het perk te sturen. Het eerste daar dus. Ja, en Wommels die zit mooi langs de kant, want ja, die binnen jou was wie zet zien commercieel en dat werd af het bedoel van gisteren of het bedoel van Ljouwert. Ja, en Lollem zien Huisbjerm dat gaat om een finale plekje, want die hebben een steen nummer in de hele finale straks. En dan is daar aan NMA Zuidbeert heel goed. Want ja, zij start heerlijk onder die bal. Geeft die bal een aan je voet en oer de boppen heen. En dat betekent dus het eerst van het bedoel van Sois Bierum, zin het bedoel van Lollem. Nu krijgt Annette de Haan de bal voorin. En dan maakt Rolie Kroendijk die sprint naar die bal op de middellijn. En dan komt hij in ieder geval een keer te liggen. Vier om het waar en twaggeliek tussen de broeren van Jestroim en Ljouwert. En tussen de broer van Sois Bierum. Dat gaat het beste uit de startblokken in het eerste. Bovenslag van Annette op de Zoigeliek. Zin het bedoel van Lollem. Dus het eerste bordje verkeerd.
0: Prima, bedankt. Gaan we over naar Alfred Minema in Tjumarum.
2: Ja, die trekt nou de laatste partij op het terrein om op gezicht te zien. Dat winnen nummer 21, het zijn 24. 21 markeertjes, Makkam, Jel, Atema, Pieter Jan Leijna en Klaas Pier Volkertma. Keertje Maralissus, Johan Sip en Sieve Veenstra en Jan Mantra uit het vierwesten gelijk. Draaien boppenslagen van het betoog van Maralissus. En een keertje ter rechter van de middellijn en het betoog van Maralissus. Veredelt die keertje dus die gaan terug naar de hele finale, want in de vierde omloop hadden ze steeds nimmer. Ze winnen dus maar 4 wezen gelijk en zoiets niks van het patroon van Makkam. De nummers 31 en 2, 31 mooi. Minnetke, Mattenbergsma, Hendrik Koutre, Jurrit Ozinga, die keert Jan Huizem, Luc Zeender, René de Haan, Steven van der Meer. Het patroon van Huizem, dat komt toch weer om tot 4 om het draaien. En het op het moment zit het 4 om het draaien en 4 gelijk in punt. 4 om het draaien voor het patroon van Minnetke. Hendrik Koutre staat nou een bal uit en René de Haan die het goed met kop gekeerd, die leidt hem rustig weer om en komt twee keer te leiden die man met even Riley dus en de laatste partij op een vierde lijst, dat is nummer 6 en 13. 6 maar het toe van Beltsam, Corné Tuninga, Thomas Dijkstra en Wietse Wassena. Keert het zien, Drori Pien, Tjesse Steentra, Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. Het toe van Drori Pien op dit moment voor Moes Trijskien eerste en 6 2 1 punt voor het toe van Beltsam. Corné Tuninga slag nou de bal op en Jan Lars van Beem die kennen keert net voorbij, dus het wordt weer in dat. In die partij werd het dus draaien om een ingen.
0: Prima, bedankt Alfred en graag tot na het nieuws van 3 uur.

0: Samantha Steenwijk, het is klaar. En nog even voor het nieuws van 3 uur gaan we nog even naar Henk Hempenius in Doornrijp bij het dameskaatsen.
1: Ja, dat is natuurlijk nog 12 partijen en daar is het de spannendste partij eigenlijk min of meer. En dat gaat ik natuurlijk om een hele finale plekje. Daar is het uiteindelijk gisteren op dit moment. Mooie Sietskakermaai, Jeske Terpstra voorin, Rudy Kroniek achterin. Ja, zij hebben de 1007 in hand. Er zijn die oude Ilse Tunningen, Annette de Haan. Maar het zijn ze 4 om 12, en dat kan wel een hele belangrijke slag zijn. En die partij die strijdt in natuurlijk nog net strijden, want het is nou Ilse Tunningen die de bal achterin gooit. En bij Rudy Kroniek, en dan komt er een keertsel in van een meter of zo uit de voorlinie. Het wie 3 om 12, dat zou je jou. Ja, een fantastisch uithaal van Jeske Terpstra, dat betekent 4 om 12. En vervolgens wordt het een spannend eerste. Het bedoel van jou pakt een 6-12 voorsprong, maar dan wil het via Jeske Bo een 6-leak. En dan is het uiteindelijk komt er een keertsel in, dan moet je vooral even draaien van opslag. En dan is het Rudy Kroniek, zij stuurt de bal aan het perk daar. En dat leek een net zo'n rare bal te wezen, maar het is. Maar het zijn ze die de bal in de nap krijgt. En hem tussen de schouderbladen plaats van Annette de Haan. Zij krijgt dus de bal op het lichaam. En dan ben je het eerst dus kwijt. En zij ging het er dus op dit moment 4-12 en 12-leak. Onder Telegraaf. Alles in het voordeel van Jes Rijn. Ja, en nu is het Rudy Kroniek vanuit het voorperk. Waar die denkt van, dankjewel Annette. Die bal vind ik te mooi. En als het Rudy zei, slaat hem over de boppen heen. En
0: zij komt het te bedoel van Jes Rijn. Na het nieuws.
2: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. 1 van deze mensen is een Nederlander. Het dodental in Kiev is verder opgelopen na massale Russische aanvallen. Functionarissen melden zeker 3 doden en meer dan 40 gewonden. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Volgens president Zelensky waren er vannacht meer dan 670 aanvaldrones en werden er 56 raketten ingezet. De politie heeft bekendgemaakt dat afgelopen dinsdag een jongen uit Utrecht is aangehouden voor betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Expert, de elektronica winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga. Omroep Zeeland.
0: Ja, welkom bij dit derde en speciale Siltenmiddag uur. Siltenmiddag op van donderdag 14 mei, Hemelsvaartdag. We zijn vandaag live bij de kaatswedstrijden in Tjumarum en Dronrijp. We doen eerst even een plaatje, dan gaan we snel weer schakelen met Alfred Miedema, die in Tjumarum is. We beginnen met een plaatje van Clean Bandits en Julia Michels, I Miss You.

0: En je hoorde het eerste liedje van het derde uur, Clean Bennett met Julia Michels. Nou ja, en het vorige uur sloten we af met Henk en Penius. Dus nu beginnen we met Alfred Middenbeen. Tjumarum. Hoe staat het voor, Alfred?
1: Ja, zeker. Ik zit nou aan je partij te zien. Ik weet net eerlijk, zou je meer als ik die oorpartij dus tussen 31 en 32 minuten in je Matten Bersma, Hendrik Kouter, Jurrit Ozinga, Tjen, Huzem, Luxeerder, René de Haan, Steven van der Meer. Had ik die ik trojoen heb, maar op het over minuten wint die partij maar 4 om in je en 6 gelijk. Dus het betoog van minuten is die het in de hele finale. Ja, en ik zoek nog naar de partij. Dat is de laatste partij op de vierde lijst. Dat is nummer 6, Sintretje en 6. Mooi, het betoel van Belsum, Corné Tuninga, Thomas Dijkstra en Wietse Wassenaar. Die keert het in. Nummer 13, Dronriep, Ian, Tjesse Steenster, Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. Het lijst nemen de betoel staat op dit moment. Maar 4 om in voor en 12 ik in punten. En het betoel van Dronriep staat op opslag. Jan Lars van Beem, die slacht de bal op en die brengt de bal bij Wietse Wassenaar. En die is Wietse Wassenaar te heen. Dus een zitbal van Jan Lars van Beem. We wachten dus ik op die hele finale tussen nummers 24 en 31. 24 op het oog van Marlius. Dus jongens, zit maar Siebe, Veenstra en Jan Bantra. Die keert ze dus aan. Tjim in het keer, Matten Bersma, Hendrik Outra en Jurrit Ozinga. Op het oog van Marlius won krijgt de horenpartij op 5 om. Nee, ik moet even een goede ring gaan. Ja, dat die 4 werd gelijk. En 6-2 hoeden die voor het betoog van Makam. Jan Lars van Beem stiert klaar voor zijn opslagbal. Ze steen maar 5 om in je voor en 4-2. En wie brengt de bal nou? Hij brengt de bal nou boeten. Dan wordt het 4 gelijk in punten. 5 om in en 4 gelijk. 5 om in het voordeel van Roriep. En 4 gelijk in punten.
0: Prima, bedankt Alfred. Gaan we over, weer over naar dameskaatsen in Dronriep. Henk en Penius.
2: Ja, dat is ondertussen de partij tussen de nummers Njotje en Fjouwer is Aurum. Dat de gang tussen de partijen van Jester Ruim, Rudy Kronik, Jeske Terster. Sinds Kalkema, zijn partijen nummer Fjouwer dus Ljouwert. Mooi Annette Haan, Ilse Tuninga en Marit Seinstra. Ja, zet ik al saai op Fjouwer nummer 2, saai gelijk. Een cruciale slag, dan is het ja, Rudy Kronik die een heel iets keert verdedigen mooi. Ze stuurt die bal naar de perkte. Dat is fantastisch eigenlijk. Maar die kende wand eruit te krijgen. Ja, die slaat hem tussen de schouderbladen van Annette op de reg. Ja, en dan ben je de punten kwijt. En dan ben je dus ik het bordje kwijt. En daar maak we dus 4-2. En die 4-2, die houdt het bedoel van Jester Roy net meer uit handen. Want uiteindelijk wordt het op 4-2 en 6-2. Jeska, zij passeert de keers. En daar maak je zij uiteindelijk nooit de hele finale. En daar ziet de wommel al een mooi schofje te laten zien. Dus we krijgen aarzen de nummers 18 en Njontje Tjimmekoor hier. En dat binnen de broeren van Wommels, Rens Bosch, Jannike Popma, Jeanette Wienje, Sjen Jesterheim, Nijer, Rudy Kronik, Jeske Terpstra en Sjits Kakema. Ja, die vrouw die krijgen nog even rust. En dan zien we dus nog een wedstrijd. En ja, daar gaat het in je kant. Hoe ligt het wel? Mooi de eerste. Maar dat wie nou krijgt Jelle Koopmans. Die ja, de keer ze net behorken. En dat betekent dus dat de bal moet een gong van Jelle. En daarmee kan het bedoel van Sjoibieren, Pietersbieren. Ja, die had het Duitsers stevig in hand. Rianne van der Walten, mooi Anna Enema in het perk. En achterin Vieren de Vries. En zij in een mooie trog pakken botje op botje. Zien het bedoel van Lollem, mooi Jelle Koopmans, Britt Joustra en Mitte Joustra. Ja, wie al de 0 draaien, dan wordt het 0 draaien en 2-6. Is het uiteindelijk Rianne die er heel goed bij is in het tussenspel. Keert de bal voor de keert, dat betekent 0-4. En hoe je het krijgt op de 0-4 en de 2-6. De bal boeten van Jeldo. En dat betekent dus skinner 4 weer. Voor de partij van 6-Bierm hier in Dronriep. En ja, en als zij die wedstrijd winnen, dan hang je steeds nummer 1 in de hele finale hier in Dronriep. En dan sta je dus automatisch in die finale van de Ordewiete Partij. Safier is het nog net. Dus hier een vierweesten bent voor het Schuisbierum. En ondertussen jij misschien op achtergrond de vastzitter, de vastzitter van Dronriep. Die roept de beide hele finalisten op. En dat ben de bedoeling van Wommels en Jesterheim. Ik denk maar een minuut of 5, ben ik wel los.
3: Dit

0: De kleinschijf van deze week, Waarom Silles Waar. En we gaan weer over naar het Summarum, waar Alfred Minnow is bij het herenhoofdkaatsen.
1: Hoofdklassekaatsen, ja natuurlijk. En ik zit nu de laatste partij op een vierde omloop te zien. Dat is nummer 16 tredje. 6 mooi het betoel van Beltsum. Corné Tuninga, Thomas Dijkstra, Wietse was aan die keertje in Drori Pien. Tjesse Steenster en Jan Larsen bij hem. En Rick Minnesma. Op dit moment zit het 4-2 in het voordeel van Drori en 4-2 in punten. Jan Larsen bij hem, die neemt zijn oor even opslag en die brengt de bal. Moeten de touwen brengt de stand op Fjouw Glik in de rest. 4-2 naar hol in het voordeel van Drorip en Fjouw Glik in punten. En we wachten natuurlijk op de hele finale tussen de toeren 24 en 31. 24 met Marilissus, Jozef, Massieve, Veenstra, Jan Bantra. Die keert zie je nummer 31. Dat is de toer van Minnetske in Mattenbergsma, Hendrik Koutra en Jurrit Ozinga. Ik denk dat ze bijna oprommen worden. Dan worden de keertje rijden. Dan ben je net stil, want ik... Oei. Even zien. Ja, Wietse Wassenaar weer een bal te Rikje. Hij koelde net bij, maar hij rekent het al. Maar hij rekent de bal net. Brengt de stand in deze partij op 4-2. En 6 4 in het voordeel van Drori. De patoeren maakt even om. De luid een keer ter hichter van de middellijn. Het kan wijzen natuurlijk dat Drori deze partij nou uitmaakt. Zodat zij even zien. Ja, dan gaan ze een steentnummer in de hele finale. Dus dan steen zij in de finale. Ja, even zien. Corné Tuninga, die gaat naar de opslag natuurlijk daar 4-2 in het voordeel van Drori. En 6 4 in punten. 6 4 voor Drori. Corné Tuninga, maak het hem klaar voor zijn opslagbal. Wat zal hij naar de perk daar brengen? Op deze keer die het op een middel in looit. Brengt de bal bij Jan Lars van Beem. En volgens mij zou die dankje wel en die regent hem oer de netten heen hier op boven. Zij winnen deze partij dus op 4-2 en 6-4 van de patoe van Belsum die een tredde prijs wil gehad. En de patoe van Huizen met ik een tredde prijs, ja. En wij wachten dan maar op die hele finale.
0: Prima, bedankt Alfred en tot straks. Gaan wij even over naar het dameskaatsen in Drondriep bij Henk Hempenius.
2: Ja, daar zie ik nog. Er staan in ieder geval vier ploegen op het veld. Maar één partij moet nog los. En dat is de hele finale van de orde wie de partijen. En die keer daar tussen nummers 18 en 19. En dan is het. Het bedoel van Jester Hoijn natuurlijk mooi. Ja, Sietske Akema, Jeske Terpstra, Rudy Kroondijk zijn mooi opnemers in Pommels. En dan ben Rens Bosch mooi natuurlijk. Ja, Janneke Popma en Jeanette Winia. Maar die vooral binnen nog in het Island. Daarnaast, ja, wie het schiener vier weer. Eerst een vaderformatie van Sois Bierm. Rianne van der Wald aan de NMA, Vierde de Vries. En dan gebeurt het een schiener Sois in het voordeel van bedoel van Lol. Mooi natuurlijk Britt Joustra, Jelle Koopmans en Mirte Joustra. En dan is het op de Sois. Is het Britse passeerde keert. En daarmee pakken zij het eerste bordje. Dan gaat de bal achterin bij Vierde de Vries. En Ken Mitter erbij. Ja, Mitter Ken erbij. Oeh, daar is Rianne er heel dichtbij. Maar ja, die slagen net om daar nog de hoorn achter te krijgen. En zakken we dus uiteindelijk op Nijwer Soistwa. Van de formatie van Lollum. Zij komen dus op de Soistwa voor. Steen dus 4 achter. Ja, die hebben ondertussen dus de achtervolging in zetten. En dat betekent dus Shen wat daar is gebeurd. Giet Jello, zij is hier te kleren. Perkazen aan en hem via de Vries 4 voor. Zo is het waar achter. En dit eerste jaar, dan kan de spanning zo maar weer omkeren. Nog in die strijd om dat finale plakje hier. Want ja, de winnaar van deze partij heeft een steend nummer. En gaat dus naar de finale hier in Drondriep. Dan gaat de bal boeten van Jello. En dan wordt het 6-4. 4-1 en 6-4. Die 6 dus in het voordeel van Lolm. Zij staan aan de kant van de opslag. En het perk aan de NMA natuurlijk en Vierde de Vries. Zij mooi als het proberen om in dit eerste te blowen. 6-4. De Telegraaf in het voordeel van het proef van Lollum. Die het de achtervolging inzetten. Sjenna wat Jelde Waarten uit de Heugenhoed toversil. Want zij mooi de opslag weer verzwaren. Perke staat te plakken. En nu is het Jelde die kan mooi haar tarieding mee in een 4-1. Dus een 6-jouwer. En die 6 heeft zij dus zelf in handen. Sjenna plakt zij haar hun tweede eerst. Verzilde houden als je maar nou kunt de bal naar Perke. Oeh, dat gaat net goed. De bal van Jelde gaat boeten. Ja, zij komt er in één keer dus het wedstrijdpunt onder de Telegraaf te hingen hier in Drondriep. alles in het voordeel van het bedoel van Serge Bierum. Maar Rianne van der Wald aan Enema en Vierde de Vries. Dus zijn het bedoel van Lollum, maar Britt Joustra, Jelde Koopmans en Mirte Joustra. Zijn, ja, het gaat om ja, of een prijs of niks hier. Dus ja, dan is het om Jelde Koopmans zagen om die opslag. De verzorging en die hele finale die is nog net uit zetten. Die vrouwen die ben nog aan het inslaan. Stinderbond eerst. En die gaan dan elk moment wel los. En ik denk dat zij even een rustig watje wat er op een Serge Glik en ook gebeurt. Want ja, dat is een wedstrijdpunt voor het bedoel van Serge Bierum. Komt de Jeldo Marion in, brengt de bal naar het perk achterin bij Vieren. Oeh, daar krijgt in dit geval aan Enema op de reg. En dat betekent dus dat het bedoel van Lollum, jou het nog net op. Komen we weer om tot 5:12.

0: Ja, en dat waren weer even twee liedjes. René Froger, Winter in America. En zojuist hoorde je Chef Special met Flying Like Me. We gaan weer snel over naar het heren hoofdklassificatie. Tjumwaarm, Alfred Miedema.
1: Ja, en die hele finale die stier op punt van begin. Tussen de toeren 24 en 31. 24 mooi. Joost Sipma, Siebe Veenstra, Jan Bantra, die keertje, Minnetskeer, Inge Mattenbergs, Hendrik Kootstra, Jure Rozinga. De keurmeester zit er klaar. En de eerste bal is opgesloten door Joost Sipma. En dat is de zitbal, dus de eerste twee gingen door de Telegraaf. Het betoer nummer 13, Drorie Bien, die stier al in die finale. Die had er steeds nummer. Drorie mooi. Iemand, Tjist, Steete, Jan, Lars van Beem en Rick Binnensma, die kunnen dus afwachten wie hun tegenstander in die finale partij wordt. De Johan Sipma staat bekleed voor zijn opslagbal voor de partij van Moralistus en hij brengt de bal. Nou naar het perk, dat brengt hem nou achterin bij Jurrit Ozinga, die slacht hem uit. En Jan Bantra die retourneert, waarom in het tussenspel. Er komt een keer te lezen, een meter of 10 uit het perk. De eerste twee punten bij voor Moralistus en een keer een meter of 10 uit het perk.
0: Prima, bedankt. Of het komen straks weer bij je terug. Gaan we over naar Henk en Penius bij het Dames Kaatsen.
2: Ja, de hele finale is uiteindelijk nummers 18 en 19 dus. Wommelsma, Rens Bos en natuurlijk Jeanette Wienia en Janneke Popma. Zij staan voor jou gelijk. Schipperdoel van Jesterijn. Mooi Siets Kalkema, mooi Rudy Kroondijk en Jeske Terpstra. Nu is het aan de NMA op de andere kant die de bal naar het perk daar brengt. Ja, en dat keert dus nummers 11 en zo. Dat strijdt om dat tweede finale plekje. Ja, dat luidt weer volledig open. Dat we nou krijgt aan de NMA die de bal naar het perk daar stuurt. Mocht op de zorg gelijk. Doet dat net goed, die bal die gaat boeten. Ja, en zij kroept het partoe van Lollum langzamerhand dichter en dichterbij. Het weer 5 niks en dan wordt het 5-1. Het werd door die bal van, op het lichaam van Anna wordt het 5-2 op de zorgelijk. En dan krijg ik weer 4 zorgelijk onder de telegraaf. Nou, de bal boeten van Anna en maar dat betekent 4 om het draaien. En dat betekent dus dat de spanning volledig in Liekwicht, de strijd weer bijna in Liekwicht is. De spanning keert in ieder geval weer om tussen de partoe van ja, Lollum, mooi Britt Joustra, Jelle Koopmans, Mitte Joustra, Sien Soibieren, mooi Rianne van der Wald, Anne Enema en Vieren de Vries. En nu is het Britt Joustra die de bal weer tussen alles terug stuurt. Maar in een hele dikke keertje van Lloyd. 4-3 is dus de tussenstand. Daar in die strijd om een finale plekje. En in de hele finale, daar had het bedoel van Jesterijn nou als eerste de 6-4 voorsprong pakt. Door een passeerslag van de keert van Rulli Kroonik. Komt de bal naar voorin bij Rulli. Ja, die rekent hem op naar vliegend. Is die doet, ja, ze is van eigenlijk in de vrije formatie is opslager. Ja, in het voorperk wist zij haar man chick wel te strijden. Want het is nou Rulli die te fantastisch weer in die bal oprint. En de bal met een heel lang fut timmert. En dan ging die bal over de boppen heen. En zij pakt het partij van Jesterijn. Die ging in ieder geval goed in de startblokken. In de hele finale hier in Dronriep. Het centje komt er steeds meer terug in. En dan is het heerlijk zitten hier op het prachtige keertsveld in het hartje van Dronriep. En dan zie ik dus een hele finale. Er is een eerste verkeerd. En dat zie je in hand van Jesterijn. En op de andere kant, ja, daar is het toch weer het perk van Britt en Jeldo. Die de boppen weer te vinden. En zij pakken weer de Skinner 2. En daarmee wordt het 4-3. Skinner 2 hier in Dronriep.

0: Ja, en je hoorde Tjeerd Abma met Wonderful en daarvoor Lady Gaga met Just Dance. We gaan hem weer over naar Tjumarum en naar Alfred Miedema. Is dat een beetje spannend, Alfred?
1: Nou, de partij is krek begonnen en natuurlijk bij hem vermoorden vier en drie de partijen starten. En we zitten nu in de hele finale tussen de partijen 24 en 31. 24 is de partij van Marilus Johan Sipman en Arius Gregar. Dus heb ik krek trokken tegen dat hij een oorkeerder is. Ik had de hele dag zijn, heb ik dus zijn. Siebe Veenstra, maar dit is Arius Gregar. Dus en Jan Bandstra, die keert in de partij van Minnetke. Ingen, dat is Mattenbergs met Hendrik Koutra en Jurrit Ozen. En op dit moment staat het een eerste voorsprong en een skinnersize in het voordeel van het bedoel van Minnetske. Het wordt nou terug het voorbijslaan van de keert van Moralius. Jan Bantra slacht de keert voorbij, wordt het 6-2 in het eerste. Een eerste voorsprong is 6-2. En zat ik krijg die ik al verteld heb, de oren, er staat al een bedoel, dat is nummer 13, Droriep Ian, Tjessensteenstra, Jan Lars van Beem. En Rick Minnesma, die gaan we steend nummer in deze hele finale. Dus die zit al in de finale en die zitten te wachten waar hun tegenstander wordt.
0: Prima, dankjewel Alfred. We gaan weer over naar dameschaatsen, naar Henk Campenius. Als Henk er is.
2: Henk. Ja, ik ben er.
0: Prachtig.
2: Ik moest even wat oude jammer horen. Dan waait dat door het veld.
0: Ja, dat moeten we ook niet hebben.
2: Ja, dan kan ik ondertussen melden dat eindelijk die partij tussen nummer 7 en 11 die is dus uiteindelijk toch ouderen. En dat komt tussen de partijen van Lolle Mooie, Britte Joustra, Marjelle Koopmans en Mitte Joustra, Sjoerdje Bjerm. En dat waren uiteindelijk toch nog een skinnervierwezen voorsprong voor Janne van der Wald aan de NMA en Vierde de Vries. Ja, dat waren uiteindelijk 4-2. Het was zelfs nog 4-3, want op 4-2 zou ik de bal boeten van aan de NMA. En dat betekent 4-3. Het is uiteindelijk toch aan een man die hun partoer naar de finale brengt hier in Droomriep. Want op 3-5 en 4-6 pleert een prachtige zitbal op het perk van Brit en natuurlijk Yellow. En dat betekent dus dat zij dus op een 4-0 draaien en 6-4 de partij winnen. En dus als eerste trok in naar de finale. Dus de eerste finalist bekend in Droomriep. Dat is het partoer van Sjoerdje Bjerm. Wie daarbij komt, dat zullen we nog even een oude zien. Maar die hele finale die is volop aan de gang tussen de partoer van nummer 18 en het partoer van een jongetje van de list hier, Jort. Het is Rens Bos, mooi Janieke Pop, maar Jeanette Winia voor Wommels. Ze is tien zien worden, Jester Ooy natuurlijk, mooi Sietske Akkerma, mooi natuurlijk Jeske Terpstra en natuurlijk Rudy Kroondijk daar. En Rudy, zij mocht kreeg de bal opslaan. Levert fantastisch werk houden voor haar padoer. Ze pleert een prachtige zitbal op het voorperk bij Janieke Popma van Wommels. En dat betekent dus dat Jester Ooy in ieder geval goed in de startblok gaat. Want op de Fjouwzijs, wie het kijkt, Rudy, die de bal over de boppen sloeg. En dat betekent, daar pakt dus het eerste bordje mooi. En vervolgens ook kijkt op Zijsgelijk, wist zij de keer te behouden door een prachtige zitbal op Janieke te slaan. En dat betekent dus dat het partij van Jester Ooy, zij beginnen goed om die hele finale hier in Droomriep. En dan steen ze dus een spul voor. En dan maken ze maar zo laten zien van hoe zich deze partij via de ontwikkeling gaat.

0: Ja, en qua muziek voor elk wat wilt. Dit was Rob de Nijs met Jan Klaas en de trompetter. En daarvoor Kensington op verzoek van Sjoerd Mier, die hier even te gast is in de studio. We gaan even terug naar Tjumarum, naar het kaatsen bij Alfred Miedema.
1: Ja, zeker. Die nog steeds in die hele finale zit. Of tenminste, de Petoeren zit in die hele finale. Nummers 24, 10, 30, 24. Maar Moralistus, Keertvereniging, Warberbleu, Johan Sippa, Arias Krugardes en Jan Banstra. Die keert het 10 minuutje in. Matten Bergsma, Hendrik Outre, Jurid Ozinga. Het Petoer van minuutje had een 12 minuut voorsprong. 12 minuut stelde in de eerste voor. En 4-12 voor het Petoer van Moralistus. De Leiden keert ter rechter van de middenlijn en Hendrik Koutstra slag nu op en die brengt de bal voorin en Jan Banstra die kan nu slaan en Matten Bergsma retourneert in een perk, brengt de stand op Fjouwgelijk in deze hele finale. Spullend eerst in het voordeel van Minnetje en Fjouwgelijk in punten.
0: Prima, bedankt. Gaan we weer over naar Henk en Penis voor dameskaatsen in Drorijp.
2: Ja, dat zie ik naar de hele finale tussen de nummers 18 en Jontje. En het is nummer 18 wat op dit moment bij de opslag staat. Rens Bos. Die mooi de opslag verzwaaien voor haar Petoeren. Mooi Bommels. Zij is in een spul achter het Sienpedoel van Jesterijn. Het is Rens Bos die de bal nooit perkt stuurt. En die komt uiteindelijk te lang bij Jeske Terpstra in het voorperk. Die weet ervoor hier mooi. Zij passeert de keerts Jeske. En daarmee pakt zij voor haar Petoeren. Alweer terug die passeerslag, de 6 jouw voorsprong. Ja, dan is het bedoel van Jester Hoijn in ieder geval. Maar Sietse Kakema, Rudy Kronik, Jeske Terpstra, ik ben goed op boy. In de hele finale zien de Wommels. Rens Bos dus, mooie Jeanette Winia en Janieke Popma. En Jeanette Winia komt nog maar die jongeren en brengt de bal voorin bij Rudy Kroondijk. En dan is het Jeanette die op de tiet te plak is om de bal voor de keert te keren. En daarmee ja, pakt zij dus de saus weer om. En zij hebben dus weer saugelijk onder de telegraafing. En dan ben er mogelijkheden voor de partij van Wommels om aan eindelijk dat eerste bosje te pakken hier in Dronriep. Ze steen een spul achter, dus als ze wat willen, dan zie je nog de aansluitingen herstellen. Maar in deze hele finale hier. Ja, de eerste finalist is dus al bekend. Dat is het bedoel van Sajsa Bjerm. Dat ben Rianne van der Wald aan en Maan Vier de Vries. En het is maar correct. Het is even ouwaarts en wie erbij zullen komen. Het is Alvi Estroin of Wommelsen. Het is Jeanette Winia. Zij is onderwijs. Brengt de bal voorin bij Rudy Kroondijk. Ja, die werd er voor hier. Maar ik ken Janieke erbij. Ja, die kent erbij. En dan kan ze hem een heel lang inkwatten. En zo komt er een keert te lezen op wat zal het zijn. 12 hele meter achter de middellijn. En dan komt er een behoorlijke keert. En dan mooie Rudy Kroondijk, ziet ook maar tegen elkaar en die geert voor die. En zij heeft dus het eerste spel onder de telegraaf. Sietke, die heeft de bal al in handen. Er wordt misschien nog even online van wat ze dwangen. Het is toch Rudy Kroondijk die dat tredje bordje voor hun padoer op de telegraaf zet. Mooi in ieder geval publiceren, want zij mooi de opslag verzwaaien. Sietke gaat terug van de geert steen. Jeske natuurlijk op haar vertrouwde plekje op de boppen. En dat zien we in Janieke Popman voorin. En achterin natuurlijk Jeanette Winia. Wiert en nou draait ze even een slag. Het ligt erop dat ze bij Rudy dat Jeanette voorin staat. En natuurlijk bij Sietske naast die Janinke gewoon vriend. Nou is het Rudy Kroondijk. Zij is maar die onderwijs naar die opslaglijn. Brengt hem wat tussenin. En dan kan Jeanette die springt even naar die bal. Die kent dat ik kreeg bij Heltum achter Hawaii. En dan is hij fantastisch uit. Die bal die gaat over de bestuurswijn heen hier in Dronriep. Ja, en daar markeert de spanning. We hebben om Dronriep overslag van Jeanette. Het verschil wint wel waarom. Nou, een eerste hier in Dronriep. Het is nog wel steeds 12 miljoen in het voordeel van Jesterijn, Sjen Omels.

0: Het was Lisa Stansfield met All Around the World. En we schieten al mooi op naar het nieuws van 4 uur. Maar voor die tijd gaan we nog even twee keer of gaan we nog even schakelen naar Alfred en naar Henk. Eerst gaan we naar Alfred, naar het Herenkaats in Tjumarum.
1: En die sjoeg naar de hele finale tussen de toeren 24. Dat is Marilis, Johan Sipma, Arjen Skrugardes en Jan Mantra. Die keert het zien. Minutske Ingen, Matten Bersma, Hendrik Outre en Jurrit Ozinga. Het van Minutske neemt toch het voortouw en stiert op dit moment. Maar Fjouwer Ingen en Skin het waar voor. En ja, het betoel van Marilis zonder ze toch nog weer omkomen. Het betoel van Marilis had Joet Tien Haaskeet. Die woonde de partij Dronritwa. Makkum, toen hier de steen. Nummer en vandaar dat ze in de hele finale zitten. Het betoel van Minutske keert je vriendje dingen, hun KNKB betoel en toen een steentnummer en krijgt in de tweede omloopje, in de vierde omloopje in Huizenbond de partij en ze is steentje in de hele finale. Vjouwermingen in voorsprong en Twaggelijk in punten en het betoel van nummer 13, Dronribingen zitten wachten, want die staan in de finale. Dronribingen met Tjessensteenstra, Jorn Laas van Beem en Rick Binnensma. En die wacht hier rechtig over wie hun Tjessstander wordt.
0: Prima, bedankt Alfred en graag tot het nieuws van 4 uur. Gaan we over naar Henk en Penius in Dronrijp. En jij hebt nog over de 3 minuten, Henk.
2: Ik is hier ongeveer naar de nummers 18 en Jontje. Daar is het ploeg van Wommels wat richting de stuit. Geert Rens Bos, Janneke Popma, Sien het Wiener. Sien het ploeg dus van Jester Rijn, Sietskakema, Rudy Kronik en Jeske Terstra. Die spul en dan gebeurt het cyclic. Ja, dan weer krijgt een fantastisch uithaal van Jeanette Wiener. Zij weet de boppen te vinden en daarmee wordt het spul om het eerst. Maar ja, nou is het uiteindelijk Jeske passeert de keerts. Voorslag van Rens en naar Rudy Boppen. Betekent het een keer een size en nog een Jeanette Boppen. Dat betekent size 2. En alles in het voordeel van Jesterheim. Nou is het Jeanette Winia die op een keertje van wat zal het wijzen, een oorlogmeter de bal naar het perk daar sturen mocht. Om proberen die keertje dus te behouden. Dat slaagt net. Die bal gaat de boeten van Jeanette en de Sarah in het bedoel van Jesterheim. In ieder geval verder uit hier in Dronriep 16. Ondertussen dus op een draaiing voorsprong in deze hele finale hier in Dronriep. En dan is het eerste finalist is dus al bekend. Dat is het bedoel van Sois Bierum. Dus Rianne van der Wald, Anne Enema. En natuurlijk Vieren de Vries. Nu is de Rudy Kronik maar wel eens even. Niet eens even uitgeld. Vanuit het voorperk. Waar, ja, zet ik al zei. Normaal is niet zo'n opslag. In de vrije formatie. Nou voorin en opslaan. En nu is het weer een bobbelslag van Rudy. En dus smaak goed te pakken. Dat die de hier naar de oren. Die Tim het eigenlijk fut. Ja, zaak ken zij dus. Langzaam die voorsprong keer eruit bouwen bal van Jesterheim. Jeanette Winia is weer onderwijs. Brengt de bal en wij naar het perk daarvoor in bij Rudy Kronik. En die zoek ik. Maar nu is het Rens die er goed bij is in de tussenspel. Keert de bal voor de keerts. Ja, voor de middellijn. En dat betekent dus een keertje in het tussenspel. Draaien om de Telegraaf en een Skinner 2 en in je keert. En dat betekent dus dat het daar uiteindelijk Rens zelf is die de opslag verzwaring maakt voor Wommels. Het is draaien voor het proef van Jester Rijn dus. En nou een Skinner 2 en een eerste keertje hier in Dronriep. Ja, en ik denk dat we naar de klok van 4 uur wel wijzen, Chris.
0: Ja, zo is dan. Zijn we er straks weer naar de klok van 4 uur. Bedankt weer voor nu, Henk. En dan horen we straks verder. U hoorde het derde uur van de Ziltenmiddag hier op Omroep Zilt. En straks na 4 uur. Na 4 uur zijn we er weer bij. En dan zijn we weer live bij de verslag van het kaatsen vanuit Tjumarum met Alfred Miedema. En live met de dames kaatsen vanuit Dronriep met Henk Hempenius. Graag tot na het nieuws van 4 uur.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Hutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. Een Amerikaanse rechter weigert om alsnog een schikking van Elon Musk van $1,5 miljoen goed te keuren. Musk wil op die manier een zaak over mogelijke misleiding van beleggers afkopen, maar het bedrag wordt door kenners als erg laag beschouwd. De rechter ziet nog veel vraagtekens om tot een deal te komen. De politie heeft gisteravond in Apeldoorn 5 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen noodopvang voor asielzoekers. Op de rotonde in de wijk De Maten is de afgelopen tijd vaker geprotesteerd tegen de opvangplannen in Apeldoorn. De verdachten, in de leeftijd van 16 tot 37 jaar, komen allemaal uit Apeldoorn. Dat zegt een woordvoerder van de politie. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week op de tweede en derde vlucht naar Eindhoven zaten, zijn negatief getest op het Hantavirus. Bij aankomst zijn monsters afgenomen. Het gaat om 26 personen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen, dat zegt het RIVM. Eén van deze mensen is een Nederlander. En dan het weer. Vanmiddag komen er in het midden en zuiden buien voor met kans op hagel en onweer. Bij een matige noordelijke wind is het zo'n 13 graden. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga. Omroep Zee.
6: Ja, welkom terug bij deze speciale Zulte middaguitzending, oftewel de kaatsuitzending. Live kaatsen vanuit Tjumarem en Drolrijp. We beginnen even met een plaatje en daarna gaan we snel weer over naar de kaatsvelden. Want volgens mij zijn de finales losgebarsten. Dus laten we snel gaan naar een plaatje en dat is Esme Santa met Real About It.

0: Ja, dat was het eerste liedje in het vierde uur. Esme Sanne, Read About It. En we gaan weer over naar het Herenkaas in Tjemarm over het Minima. Hoe staat het ervoor?
1: Ja, we zitten nog steeds in die hele finale. Tussen de betoeren 24 en 31. 24 met Marilis Joosip, met Arjen Skrugardes en Jan Bantra. Die keert het in, noemen we 31 minuten keer. Wattenbergs met Hendrik Outre, Jurid Ozinga. Ik verliet hem op bestand. Had het 4 om 1 of 4 om 12 weer. Maar het betoeren van Marilis komt bij weer om. En op dit moment zit het 4 om 3 nog wel in de eerste voor. Het betoeren van minuten keer. En de keert wordt net passeerd. Dus het wordt 4 eerst een gelijk in deze hele finale partij. Dus daar is nog niks van de zeden wie natuurlijk naar die finale te gaan. En in die finale destijds al het betoel van noemen Tretje, Drodi, Bien, Tjessensteesterij, Jorn Lars van Beem en Rick Menersma. Die wacht zit nog steeds rechtig op wie hun Tjessalder werd. Het was Pullinglieke zit hier in deze hele finale partij. En even zien, Johan Sipma is dit nou een opslag en die komt er misschien over en brengt de bal nou boeten de touwen. Dus de eerste twappen binnen voor Minutske.
0: Prima, bedankt Alfred. Gaan we naar de Henk Penis met de halve finale bij de dames in Drorijp.
2: Ja, die gaat tussen nummers 18 en Jontje. Het is Wommels wat aan de opslag staat, de nummer 18 op de list. En ja, dan is het Rens Bosch die de bal nooit perkt. Stuurde mij tot dat wel goed. Maar ja, ziet, op de voorkant zit Rudy Kroniek weer. En die zei van dankjewel, balkje werd een heel lang over de boppen. En zij bouwt Rudy in ieder geval de voorsprong verder uit voor hun partoer. Rens Bosch dus, Jeanette Vigna en Janieke Pop. Maar vervolgens Wommels zijn Jester Rijn. Maar ze schakelen maar mooi. Natuurlijk Rudy Kroniek en Jeske Terpstra erachterin. Komt de bal aan. Achterin bij Jeske en die liet de bal vallen. En daar trok Gitter terug de boetenslag van Jeanette. Ja, rint het bedoel van Jesterhoorn. Vierder en vierder voet. En nu is het op de 1-2 en Oudwier krijgt 1-3. En dan is het Zuidelijk en dan is de Roelie er heel goed bij. Zij keert de bal voor de keertje en daarmee rint zij uit al naar een 4 om 1 voorsprong. En ze hebben naar de 6-12 voorsprong op de Telegraaf. En komt de bal achterin bij Jeske. En dan kan Jeanette Winiam goed retourneren. Ja, dat levert fantastisch werk op een retourslag van Jeanette. Dat in het perk. En dat betekent 4 om 1. En 6-4 om de Telegraaf. Alles in het voordeel van Jeste Rijn. Die dus de touwtje stevig in handen het hierin doorliep. Die opslagbal van Jeanette neem ik nog maar even naar mooi. Nou ja, op Wormans Lottewol. Dan zie je nog zo langzamerhand echt de omsluitingen herstellen. Maar de 4 om 1 en 6 gelijk. Het is Perkhaasen, Rudy Kroniek voorin, Jeske Terpstra achterin. Zij dus de touwtjes in handen en ziet schakelen. Maar hij ziet in het tussenspel en wacht het gewoon al wat er gebeurt. Jeanette Vigna, zij mooi die opslag verzwaar hier. Zij is die klaar. Rens terug van de middellijn en op de bob is het Janieke. Zien wat het Perken, Rudy en Jeske doen. Want nu is het eerste Jeanette Vigna die de bal achterin brengt bij Jeske Terpstra. En die komt buiten. Beurlijnen heen en dat betekent dat het niet kwijt is hier de eerste kweerslag van Jeska. Ja, maar ja, ik vind het toch een mooi kind van het kuur van Wolfs om daar eindelijk tot het kwade botje om te zitten de kaart te krijgen. Net een herinnering, ja, ze mooi daar met mij goede modelslag. Zij heeft de bal op in hand. Werk is even in overleg natuurlijk, want ja, op jouw manier. Dat kan nou 4 minuten willen als je dit belangrijke botje misschien wil pakken. De size de eerst in die hele finale hier in de Ronde Kurs nummers 18 en 19. De verre stap voor nood kwart voor de lief voor 1 euro. Jeska achterin. Op jouw manier dus, sorry.
3: Dan dacht ik, die neem ik gewoon
2: even mee. Zij hebben ja, zij zijn behoorlijk
3: aardig.
2: En die wonen natuurlijk een bal of waar in de finale hier. En dan komt de bal voor in Jeska. Ja, die bal is afwachting bij Jeska. En die bal is door te mooi. Ik heb een stap kunnen voren dat lang. Maar die bal een heel andere boppen in. Zag ook gebeuren van Jeska in de hele finale hier in de Rui. Op een 4 om in je voorsprong, Jim Wommels.

0: Ja, en er waren weer een twee liedjes. Je hoort zo net George Michael met A Different Corner en daarvoor De Dijk met Bloedend Hart. En we gaan weer over naar het Herenkaats in Tjumarum. Nou, Alfred Minima.
1: Jazeker, dit nou een mooie hele finale. Je zit het in de hele finale tussen de betoeren 24 en 31. 24 Marilissus. Johan Sipma, Arjen Skrigarde en Jan Mantra. Keetjes die Minnetke, Inge Mattenbergs bij Hendrik Kotra, Jurit Oudinga. Het betoer van Minnetke pakt het toch vrij. Die vier wezen als eerste. Maar het betoer van Marilissus kwam bij weer om tot vier wezen gelijk. Ja, de retourslagen, zitbal en bovenslagen. Maar op zoiets gelijk pakken. Het zei dat eerst. Het zit nou vier wezen gelijk. En een skin het waar in het voordeel van het bedoel van Minnetke. Ja, het is natuurlijk het laatste eerst. Ja, het laatste eerst natuurlijk voor die finale partij. In die finale is dit al nummer 13. Dat is Dronriep, Ian, Tjesse Steenstra, Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. En die zit nog steeds te wachten. Nou, een boetenslag van Jan Bantra brengt de stand op een skin of jouwer. In dit laatste eerst vier wezen klik en een skin of jouwer in het voordeel van Minnetke. Maar het bedoel van Marlis komt toch steeds. Ik ben weer om Rutte toeslagen terug. Ja, Arjen Skrigardus die is heel goed in het tussenspel. Even zien, Jan Bantras die het kleef als je een opslag. De Lloyd een keer ter richte van. Of de Lloyd in je keer op een middellijn. En Jan Bantras toch de ware opslag. Hij stiet kleef als je een opslag. Hendrik Outra stiet voorin. En Jurrit Ozinga die stiet achterin. Krijgt geweldige bovenslagen van die Jurrit. Hetzelfde Jurrit Ozinga, sure. En nou helaas, deze bal gaat ik boeten, dus het kan eventueel de laatste slag zijn. Jan Bantra slacht de bal boeten, brengt een skinner size on het elk. Graaf voor het bedoel van Minnetke, vier wezen klik en een skinner size in het voordeel van Minnetke. En nou, Matten Bersma deze bal op deze keer verdedigen. Oei, Johan Sipma rent ik net zo uit naar de perk, want misschien neemt er even de tijd om... Toch Matten Bersma wacht te letten. Ja, waar zal het zijn? Krijgt geweldige bovenslagen. Ik zie hem van diezelfde jongen Sipma en Jan Mantra. Vier wezen gelijk is het in eerste en een keer een soort voor de toe van Minnetke. Het kan eventueel de laatste slag zijn. En dan heb je natuurlijk ook een pauze voordat de finale partij begint. Matten Bersma stiet kleef als je een opslag. Hendrik Outra is dit verkeerd en Jurrit Ozinga is hier op de boven. Nou, Matten Bersma, wat zullen we dan uit perken gaan? De man van Marilis is hier op scherp. Matten Bersma brengt de bal voor hem. Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Matten Bersma slacht de bal ekboeten, brengt de stand in dit laatste eerst op 6-2. Vier wezen gelijk en 6-2. Ik denk dat ik er maar even bij bloof voor laatste slagen eventueel. En hoort Matt Chris het maar zeggen.
0: Helemaal goed, Alfred. Maar het lijkt er wel op dat de verbinding bij Henk wel goed is. Want ik zie helemaal groene lampjes tussen.
1: Ja. Nou, oké, maar dit is het laatste. Ik weet niet hoeveel het Henk is, maar hoort Matthias Mercedes. Vier wezen gelijk in deze hele finale partij. En 6-2 in het voordeel van Minnetke. Nou brengt de bal achterin bij Jan Mantra. En die slacht de bal boven. Brengt deze hele finale partij op vier wezen gelijk. En 6-4 in punten. 6-4 in punten. Wolf had het bedoel van Minnetke. Maar een geweldige bovenslag. Ja. Dan kent ik nog zo het gelijk worden natuurlijk. Ja, Marilissus het doet, ja, geweldig stiende keertsen. Ze jou het net door, want ze leeuwen er steeds in. En dat is ik hun kracht op dit moment. Matten Bersma stiet bekleef als je een opslag. Brengt de bal nou. We hebben jouw mantra en weer. Nee, Jurrit Ozinga die kan de bal keren, die laat er een keer van ter hoogte van de opslagvakken. Vier wezen gelijk in deze finale partij en 6-4 van Minnetke. Nou maar de man van Minnetke, Hendrik Outra en Jurrit Ozinga, natuurlijk de keert voorbij slaan willen ze natuurlijk deze partij winnen. En even zien. Maak even zien, even zien. Ja natuurlijk, Johan Sipma die maakt het hem kleef als je een opslagbal. Ja, het kan de lijst, maar het kan ik nog twappen erbij natuurlijk. Dan heb je een geweldige hele finale natuurlijk, jongen. Vier wezen gelijk en 6-4 in het voordeel van Minnetke. Johan Sipma, hij zit kleef als je een opslagbal. Brengt de bal plat voorin bij Henrik Koutstra. Ja. En Arjen Skregard, dus ja, die stiert voor Geerts. En die keert deze bal. Dus het is 4-1 gelijk. En 6 gelijk in deze hele finale partij. Ja, zo'n partij heb je eerlijk zijn. Je wordt nog net zoen. Ja, het kan natuurlijk alle kanten uit. 4-1 gelijk, 6 gelijk. In deze hele finale partij hier in Tjemeren. Een van de oudste ketenvereniging van de KNKB. Ik denk haast wel 144 jaar. Jongens, zit maar. Stiet kleef als je een opslagbal. En Arjen Skregard die stiet in het tuskeveld. Brengt hem al weg bij Henrik Koutstra. En die maakt het een keer van een meter als ja, tussen de middellijn en de voorlijn in. Henrik Koutstra, daar moeten ze wijzen. Plot voorin. Ja, 4-1 gelijk, 6 gelijk in deze hele finale partij. Eén ding is wist, na deze slag is de partij uit. En dan moet je weer dan op voor die finale partij natuurlijk. 4-1 gelijk, 6 gelijk, Matt Bersma rent naar de opslag daar. Henrik Koutstra en Jurrit Ozinga, die geen verkeerd staan. Ja, ik denk dat het nou alles of niks is, want natuurlijk een partij van Marius. Jan Bantra had geweldige bovenslagen, Sjellin. Johan Sipman kende het natuurlijk ik. Normaal slag erop voor best, maar nu staat er voor in perk. Mattenbergs, maar kom maar zijn opslagbal. Oei. Jan Bantra die liet de bal vallen en de bal stuit het in het perk, ja, op zijn slag. Ja. Mooi hem net vallen, vind ik. 4-1 gelijk, 6 gelijk. Wint minstens deze hele finale partij terug. Ja, zitbal van Matten Bersma. En zijn mooie daar is een opnemend in het petoortretje.

0: via Romier. Dan werd op Nijsuid Lieke. En dan krijgt Jeske de bal weer in het perk achterin. En die werd er voor hier mooi. Die bal gaat een heel over de boppen heen. Hè. Zo hebben we dus 4 voor meer in. Kijk, 4 voor meer. En dan dat laatste eerste. Dat we het net met uw handen doen. Terug Jesterijn. Ze komen op een 6-12 voorsprong. En dan is het Jeske uiteindelijk die de bal weer te retourneren tot in het perk. En daarmee pakt het de bedoel van Jesterijn dus de winst. En gaan ze als het ware naar de finale. En dan zit die finale er als het volgt uit. Dat worden de nummers 11 en 18 van de list. Die staan straks in hoe mekaar. Sijsbjerm. Maar Anne Enema, Vierde de Vries, Rianne van der Walt. Sjen Wommelt. Sjen natuurlijk Jesterijn. Maar Rudy Kroondijk, Jeske Terpstra en Sits Kakema. Tredje prijs is de Jurvar Wommels, Rens Bos, Janieke Popma en Jeanette. En het veld wordt even onpast. En dan hebben we denk ik nog een liedje 10 minuten pauze hier in Droliep. En dan meld ik me wel. Zodra we wel los binnen.
1: Prima, dankjewel Henk. Dan is het dus hier even tijd voor muziek. Tot straks Henk.
0: Tot straks.

Ja, je hoorde zojuist Alicia Keys met Underdog. En daarvoor hoorde je, even spieken, wat was het ook weer? Cool in the Gang met Summer Madness. Een liedje uit 1974, dat was instrumentaal. Had ik dat geweten, had ik hem bewaard voor het einde van het uur. Het is even pauze bij de kaatsenwedstrijden in Tjumarum, de hoofdklasse kaatsen. En ook is het even pauze in Derby bij de dames hoofdklasse kaatsen. Dus we hebben draaien met muziek. En nou pak een beetje over een kleine 10 minuten. En dan zijn we weer terug. En dan zijn we terug met finales. En we draaien nu de Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky.

0: Ja, en dit was Queen met A Kind of Magic. En daarvoor de Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Inmiddels zijn de pauzes om. De finales zijn begonnen. Is sowieso begonnen bij de dames. Maar die zijn iets sneller, zegt Henk. Dus die zijn al los. Hoe staat het voor, Henk?
1: Ja, we winnen Crack the Drone zetten tussen nummers 11 en 18 van de lijst. Nummer 11, Rianne van der Walt, Anna Enema, Vieren de Vries van Zuid-Bjerm. En nu is het Ken Jeske erbij. Oeh, die kent er wel bij, maar wat doet die bal ook uiteindelijk achter de bal wil lienen. Hing je in Jeske die helle uit alle macht, sprong ze naar die bal daar. En dan probeer ze om die bal te retourneren. Dat vat de eerste slag het net. Bobbelslag dus van Anna Enema. Betekent een schinne voor jou, want vier uit de lijn twee keer in tussen wil. De finale dus tussen nummers 11 en 18. 11 dus het bedoel van Zuid-Bieren, Marianne van der Wald, Anne Enema, Vierde de Vries, Sint-Pedoel nummer 18. Jester Hoijn, Schakelman, Mooie, Rudy Kroondijk en Jeske Terpstra. Ja, de eerste kwamen twee keer te litten. Betekent even Rudy van Opslag. En dan is het Vira boven, Anna boven. Dat betekent dus een schinne voor jou. Nu is het Anne Enema die denkt van, oh, ik scoor hem maar even door de linkerhoeken heen. En dan kan er een hele dikke keertje voor te litten. We zijn bezig met het eerste het laatste van de laatste partij van de dag hier, van deze oude witte partij hier in de ronde bij VVV het Circuit. Vanmorgen om 10 uur aanzetten met een jongetje per door op de list. En er binnen er nog 12 van. En dan is het de vraag, wie pakt uiteindelijk straks de kranten op het einde van deze mooie keersuiver in de ronde. Het is tredeprijs dus voor Wommels natuurlijk, de nummer 18. Rens Bos, Janneke Popma en Jeannette Winje. En wie de kranten van mijn nummer zult, dat maar een oude actie. Nou is het Jeske Terpstra, ja, die wacht het op die stuit. En dan is het Rian van der Walt, het ze de bal eerlijk. Het is scheidsrechter Andries Rinks, Andries Sminke, die zei van ja, daar is de bal gewoon deel terug van de middenlijn. En dat betekent twee keer in het tussenspel. In een meter achter op slaglijn en door die lat tussen op slaglijn en de middenlijn in. Het is een mooie dag eigenlijk uiteindelijk. We hebben geen wetter gewoon. Sinds je komt er zo en dan heerlijk even tussen de wolken terug. En dat scheelt natuurlijk wat eigenlijk een Jos hier. Schinnenfjouwer op de Telegraaf. Twee keer in het tussenspel. Opslagbal van Anne Enema. Neem ik nog maar even mooi. Sjen Wiet als eerste. Het eerste bordje hier pakt in Droniep. Anne Enema brengt de bal achterin bij Rudy. Dat weer de bedoeling. Die bal knikt de voeten. Ja, en zo hebben we hier Fjouwer op de Telegraaf. In het eerst in de finale van de Oude Witte Partij. Editie 2026.
0: Prima, bedankt Henk. Doen we even een liedje. En dan hoop ik dat Alfred dan inmiddels ook paraat is bij de finale heren. Dit is TLC met On Pretty.

0: Ja, en dat was TLC met Unpretty. Het schiet er van aardig op na het nieuws van 5 uur. Ik hoop zo niet dat de spannende momenten precies in het journaal vallen. Maar dat, ja, dat laten we hopen van niet. We gaan over naar Henk. Hempen is bij de finale van de dames.
1: Ja, de finale van alle wielerpartijen die is volop op de gang. De nummers 11 en de nummer 18. Pedoe van Zuid-Bierum, Maya Anne Enema, Diana van der Wald en Vierde de Vries. En het pedoe van Sietskakema, Maya Rulikronik, Jeske Terzen voor Jesterheim. Ja, er is ondertussen het eerste bordje verkeerd. 12 Bobbeslaar, in je van Vira, in je van Anna, betekent Schinnen voor jou. En, een boetenslag van Anna betekent voor jou 12. En vervolgens een zitbal van Vira betekent Zuid 12. Nou hebben we een triktarak situatie. En dan is het Rulikronik die het op het goede plak ziet. Op een goed moment. Zij retourneert de bal tot in het perk. En daarmee pakt zij in ieder geval wat punten voor haar bedoel. Sippel krijgt van Vira dus. En dan is het Roelie keer de bal verkeerd. Betekent Zuid-Jouw. En dan moet je iets kakken. Maar de bal opslaan. Doet dat net goed. De bal gaat op de Zuid-Jouw boeten. En zij komt het eerst in de hand van het bedoel van Zuid-Biermeer in de finale in de Ronnie. Nou, een sitbal van Roelie retour tot in het perk. En dat betekent dus een schinnen van jou om de telegraaf voor het bedoel van de eerste ruim. In dat we de eerste hier in de Ronnie. Komt Roelie weer mooi jongen. En brengt hem voor in bij Anna Enema. En je maakt er voor maar een keertje van iets gezet. De voert ja, wat zal het weer op een orenmeter van de middellijn. En dat betekent dus dat er 2 keertjes lezen in. Die luidt een meter of 2 achter de oorslaglijn. En de oren die luidt op een orenmeter van de middellijn. Ja, zij hebben dus een grote en een lietse keertje. En dan is het schinnen voor jou voor het proef van Jesterheim. Maar ja, dat eerste bordje is dus in hand van het proef van Zuid-Bierum. En die ging richting de stuit. Om te proberen om in ieder geval die paar keertjes weer te behouden. En dan weer om te knokken in dit tweede eerste hier in de Ronnie. Sinds komt er zijn oom dan heerlijk terug en dat scheelt gewoon eigenlijk bij wijze van spreken weer een Jos, want hij had wel macht. Het is allemaal is het een prachtige keerzaai in de Ronnie bij deze oude witte partij. Aan de ene maar komt mooi die oren en brengt hem achter voor in Jeska, dat weer de bedoeling. Maar ja, die bal die knikt boeten. En terwijl die boetenslag van Anna betekent dus een skinnersoizen onder telegraaf. No for Jesterheim. En dat betekent dat de kans wel onaanwezig is dat het samen weer in liquid is. Het begin van die finale van die Oude Witte Partij editie 2022 hier dus bij VVV Cirque de Waal. Het is Vira die daar een doorslag verzorgingsdeel voor de formatie van Zuid-Bierum. Rihanna terug van de Keerts. En op de bob Anna en Emma. Het perk dus voorin nou Rudy Kronik, achterin Jeske Terpstra. Dan is het uiteindelijk Vira is al onderwijs naar die opslaglijn. Brengt hem voorin bij Rudy. En die rekent hem wel goed. Maar ja, die knikt hier de kweerlijn in. Dat betekent een kweerslag van Rudy. Ja, zijn we dus 6-2. En dan is de eerste 2 puntjes. Ben ik weer binnen dit eerst voor het proef van Zuid-Bierum. Ze hebben dus het eerst. Steen nou 6-2 achter. En dan zullen we zien wat Vira's nu uit de heuvel het over is. Ze maakt op naar proberen om die opslag te perken. Stiet ik. We kleren Rudy voorin, Jeska achterin. Het eerste en een 2-6 om de telegraaf hier in Dronriep. Komt daar een dioslagbal op mij van Vira. Die is alweer onderwijs. Brengt de bal weg voorin bij Rudy. Die rekt hem weg goed, maar wat doet die bal? Nee, die bal die bloot nou gelukkig voor Rudy in ieder geval. Binnen de perken, binnen de lijn van het veld. En zo komt er in ieder geval een hele dikke keer te lezen. Betekent ik automatisch dat er weer ruilen worden maat van opslag. En dan is het haast nog iets gekomen om die keert die op 2 hele meter achter de middellijn loopt om die goed te verdedigen en haar toer weer langs te brengen. Natuurlijk zullen Anna Enema en Vierde de Vries voor Zuid-Bierum er alles onder aan om in ieder geval die keert te passeren. Ja, Rianne ziet het terug van de keert zijn op de overkant. Ziet Rudy dat zien over. Zien wat iets gekomen nou doen. Zij stiert er kleren voor. Zij moet die opslag dus verzwaren. Jeska bij haar op de bob. Wat komt Sietske Marion in. Brengt de bal achterin bij Vira. Die is er al wat onder trots. Die heeft hem knap uit. Maar dan ken Sietske hem denk ik zelf goed. Een triktrak situatie. Daar wiert Sietske Hakema niet even de bal retourneert in de hand van Rianne. Ja, en dan is het toch uiteindelijk toch Sietske die er weer heel goed bij is. Ja, zo is de stand weer in Liekwicht hier in Dronriep. Het wordt eerst een gelijk in de finale van de Oudwiede. Partij editie 2022.

Ja, en dat was alweer het 4 uur van de Zultermiddag. Straks naar 5 uur komen we snel weer bij je terug, want dan zijn de finales bezig van het dameskaatsen en het herenkaatsen. Graag tot na het nieuws van 5 uur.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlicum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit rechtbankverslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht, dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen, maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Huta Sport, de kleding specialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.

0: Ja, welkom terug bij het vijfde uur van de Siltermiddag op deze speciale dag, Hemelsvaardag 14 mei. Hemelsvaardag, we gaan snel over naar de finales, want die zijn inmiddels begonnen. En we gaan eerst over naar Henk Campenius in de Ronde Rijp.
1: Ja, het eerste woord zie ik ook naar het ploeg van Zuidbier. Marianne van der Wald, Maya Vier, de Vries en Anne-Enema. Het ploeg van Jesterijn, Siet Kakema, Maya Jeske Testa en Rudy Kronik. Ja, dan wordt het 1-0 en de 2-6. Dan is het uiteindelijk Sietske retour tot voor de keertse. Dat betekent eerst in de league. En nu weer het correct op een eerst in de league en de 4-6 een boetenslag van Vieren. En dat betekent dus dat de partij even een kantel is in het voordeel van ploeg van Jesterijn. Zij komen op een spul om het eerste voorsprong hier in Dronriep. Een boetenslag van voorslag van Vier hadden naar Aatron. Betekent dat Jesterijn op dit moment maar spul om het eerst. En Schinnen 12 voorst hier. Schinnen het proef van Zuidbierum.
0: Ja, bedankt Henk. Gaan we nu over naar Alfred Middenbeen Tjemarum.
2: Ja, en die stuurt naar die finale partij die het nou op punt van begin zit. Zit de Steenstra en zien over voor de eerste opslagbal. De betoeren van Minnetske en. Even zien, Dronriep 1, even zien, maar goed, Dronriep 1, nummer 13, 96, Jan Lars van Beemen, Rick Minnesma, die neemt het op in de ploeg, 31 minuten, Martin Bersma, Hendrik Kootra en Jurrit Dozinga, beide complete ploegen natuurlijk, ja, ik hoofdklasse draaier in, ja, wij verwachten hier een spannende finale. De eerste opslagbal is die en dan komt de keert alleen, een meter als 15 uur per goal, en Jan Lars van Beemen, die had het ware opslag van de ploeg van Dronriep en die brengt de bal achterin bij Jurrit Ozinga. En de eerste bal is op de tweede bal, die is boeten. Dus kennen het wel in het voordeel van de ploeg van Minnetje en een Keerts. Een meter als 15 uur de perk, boys. Straks volle meer.
3: Dit is de Siltermiddag.

0: All falls down, oftewel alles valt naar beneden. Ja, dat is ook met kaatsenbellen zo, maar hou ze in lucht daar. Doro Rijp, Henk en Penius.
1: Ja, Jeske Terpstra krijgt de bal achterin en die weet er wel heel mooi. Die bal die valt voor haar in ieder geval goed. Zij passeert de keert en ja, en daarmee bouwen ze voorsprong uit hier in Doro Rijp, het ploeg van Jetroen. Ziet Skakema, dus mooie Rudy Kroondijk. En Jeske Terpstra, ja, het is hetzelfde finale als vorig jaar. Toen weer de tegenstander Sage Bjerm. Dan stiet Sage Bjerm Marianne van der Wald aan en maar een vierde vries. Laatste buiten aan en vierde stond je voor hier in de finale kreeg ze dus Rudy en Jeske. En aan de beide kant is er dus één vervangster. En bij Jethroin is dat natuurlijk Siet Skakema. En bij Sajbjerm is dat Rianne van der Wald. Die de hele dag er goed bij zien. Ze is aan de bal keren bij de beide dames Anna en Vira. Het weer dus spul om het eerst in het voordeel van Jethroin. Dan komt er Sajs 12 graag. Siet Skakema toe tot in de perk betekent Sajs 12. En nu krijgt Jeske Dieter de bal voorbij de keers weer te slaan. Zij passeert de keers. En dat betekent dus al een trime hier voorsprong voor het ploeg van Jethroin. En zij is ook aardig op koers, want het is Jeske op naar een van u de achterperken waar niet de bobben wit te vinden en daarmee bouwt ze de voorsprong verder en verder uit. Truimien dus nou en schien het waar Vira, zij is hier te kleren om maar die bal richting perk te stuwen. Perk dus van Rudy en Jeske zien wat er nou gebeurt. En komt Vira maar die jongen en brengt de bal naar het perk daar, brengt hem voorin en die bal is goed op. Ja, er zit dan weer een stuitje jongen en dan kan Jeske er toch nog wel een hele dikke keertje van maatje die tussen de afslaglijnen en de middellijnen in komt te lezen. Truimien, schien het waar, hierin Doro Rijp, alles in het voordeel van bedoel van Jethroin.
0: Prima, bedankt. Gaan we over naar Alfred Miedema in Tjumarum.
2: Ja, zeker. Op dit moment zit het even zien. Ik denk zoals, nee, het is nog een stretje. Doro Rijp, 96 jaar langs van bijna Rick Menesma. En die keer het zien mensen, Inge Madenbergs, met Hendrik Kouter en Jurrit Ozinga. Er is op dit moment discussie over een bal. De keurmechter zei het hij is in en Rick Menesma die zei het hij is boeten. Maar ja, ik neem aan dat de keurmeester en de scheidsrechter de beslissing beet horen, want ja, al de keertjes nog bouwd worden en dan komt het net goed in de keertrein natuurlijk. Op dit moment is er nog steeds discussie, er is nog geen keurmeester, ja, de keurmeester is van Linaarstad, hij is zo ziek uit aan Selmruid, waar heel het jaar. Ja, er komt een keurmeester en er komt zoiets gelijk aan de telegraaf te hangen. Ja, dus de bal wordt in jong. En de scheidsrechter, ja, die harde beslissing van de keurmeester. Zoetgelijk is het in dit eerste, ja, direct discussie. Nou, Matt Bersma, die geeft me een opslag daar. En zoetgelijk ging eerst een even mij. Nee. Maar zo dit eerste pakken in deze finale partij. Tussen de betoren, Menetske en Doro Rijp. We wachten even nog. Matt Bersma zit kleef als je een opslagbal. Ik denk dat Jan Lars van mij, maar ik minstens maar het film zijn het van jongen. Wat zie je dan zit er ook, man? De beslissing is dan. Wat merk je met die klevers in op wat brengt de bal nou tussenin? En dit is ik een zitbal, dus het eerste is voor het toe van Minneske, mooie keertjes natuurlijk. Mattenbergs met Hendrik Kouter en Jurrit Ozinga en bij wacht hij rechts te gaan hoe het geest zullen.

0: En dit was de kleine orkest Over de Muur. En we schakelen weer over naar Droorijp, naar Henk Hempenius, de dames finale.
1: Ja, ik denk dat het vrij vlot tussen de ploegen van Sijsbier en Maaier, Rianne van der Wald, Vierde de Vries en Anne Enemarsje in de ploeg van Jesse Ruim. Siska Akema, Maaier, natuurlijk Rudy Kronik en een achterinse Jeske Terpstra. Ja, en de laatste op Truimingen en Fjouwe Sijsje kreeg het ploeg van Sijsbier en probeerde het wel. Maar het is toch uiteindelijk Jeske Terpstra die het heel goed in zien die bal stapt. De bal over de boppen jagen hier in Droomriep. Ja, en zo bouwt het ploeg van Jeske Ruim langzaam maar gestaag de voorsprong verder en verder uit. Oh, uit een eerste keer zit er een kamer op een meter of jou van de middellijn. En dan is het natuurlijk aan een, maar zij is niet ondertussen clear. Voorin Jeska, achterin Rulli. Ja, zij dus jou om hier een voorsprong ondertussen al pakt hier in Droomriep. Aan een, maar brengt de bal achterin bij Rulli Kroondijk. En dan komt een twaalf keer een slagje Lietzer keert. En dat betekent dus dat er een twaalf keer is. Het wordt even ruilen van oorslag. En dan hebben we een keer en een liedje keer lezen. De eerste luidt op een meter of draai uit de middellijn. En de andere luidt op nou, draai met de volgende mooi. Dus ja, wat dat betreft, dan ben er misschien wel mogelijkheden voor de proef van Sijsbier om nog misschien weer een skin of jou te pakken in de eerste. Ja, dat is niks. Twee keer dus voor jou om hier een voorsprong voor de formatie van Jesteren. Opslagbal van Sietskaker, maar die neem ik maar even mooi, want zij ziet al wel clear. En er staat natuurlijk Jeska op de boppen. En dan is het onder het perk aan Enema en de vierde de Vries om. Ja, die eerste keer in ieder geval probeer je te verzilveren voor hun ploeg. Als ze nou wat willen, ja, dan zie je nou op, zo langzamerhand echt wel de achtervolging inzetten. Matten hier in die finale, hier in Droomriep. Komt die bal heug op achterin bij Vira. Maar dan is het Vira die de bal vol die twijfel even. Maar de bal gaat boeten van Sietske. En dat betekent de eerste trappen in het najaarswerk voor het ploeg van Sijsbierum.
0: Prima, gaan we weer over naar de heren. Finale naar Alfred Minima.
2: Ja, zeker. En daar staat Sarkin Vliet en eerst voorsprong voor het betoel van Minnetske. Op dit moment is het voor eerst voorsprong en de hele liedskeert wordt pakt door het betoel van Minnetske. Zoals Fjouwst is nog voor 10 punten. Ja, dit wordt een beetje grillige wedstrijd lijkt het te worden. Ja, wat verkeerde beslissingen worden er denk ik nog, of verkeerde. Je moet resoluut bij de Echo's skietrochten natuurlijk. Maar Hendrik Koutra die kon ik al even zien skietrochten, maar die wieren Deloitte-keert, punt. Nou, en zo vind ik altijd ik. Matt Bergsma stiet klever zijn opslag. Brengt de bal nou achterin bij. Nee, brengt de bal boeten. Dus ik het waarde eerst dat we het Zoid Glik in deze finale partij. Een eerst voorsprong en Zoid Glik in deze finale partij. Het bedoel van Minnetskeer dat woonde de eerste allemaal op Jeff Frentje dingen. Toen een KNK B-Petoer. Toen Hindersteend nummer. Toen Huzem en krijgt op 4 Weersen Glik. En Zoid Glik woonde van Moralissus. Het bedoel van Droriep. Dat woonde de eerste partij van Oud-Ziel. Toen zijn Tjum, Frentje draaien. Toen zijn Beltsum. En toen ging Sijensteen het nummer. Vandaar dat ze nou in deze finale partij steen. Op het oefen door Riep. Tjessensteen draaien. Jaren Lars voor mij. En Rick Minnesma. Tjinn op het oefen binnen het keer. Matt Bersma, Hendrik Koutra, Jure Dozinga. Matt Bersma die slacht op Jaren Lars voor mij. Slacht de bal uit en Jurre Dozinga maakt er een keert van ter heeft van de middellijn een eerste voorsprong voor het betoel van Minnetske en Zuidgelijk in punten. Ja, dit is ik een belangrijke slag natuurlijk. Het eerste steenstrijd gaat naar de opslag daar. En die mooie is keert verdediging. Ik kan wel melden dat het tweede prijzen binnen voor het betoel van Huzem. Luc Zeen, René de Haan, Steven van der Meer. Het betoel van Belsen, met tweede prijs. Corné Tuninga, Thomas Dijkstra en Wietse Wassenaar. En het betoel van Moralissus, ook een tweede prijs. Het is Sneestra, die stiet klaar voor zijn opslag. Brengt de bal achterin bij Jurre Tozinga. Ja, en die wie Steve Heeg en Jurre Tozinga. De kinderkeert net voorbij, brengt de stand in deze finale partij op eerste gelijk.
3: Dit is de Sil-

0: En je hoorde Anita Meijer met Why Tell Me Why op Omroep Zilt. En we gaan weer snel terug naar de finales. Hoe spannend is het, Henk?
1: Nou, spannend is het beslist net, Chris hier in de Ronriep, want het liep het in je kant oer te gaan en dan gaat het kant van gisteren op naai oer. Zoals ik al zei, het is de herhaling van vorig jaar, de finale, gisteren in Zuid-Bierum. Rianne van der Wald, Vierde de Vries en Anne-Ene Maapubier, die wil van alles richten zijn oer te bedoelen van gisteren, Siets Kakema, Jeske Terpstra en Rudy Kroendijk. Maar ja, vier om in, dan wordt het 2-6. Dat is een prachtige uithaal vandaag, tenminste in dit geval Jeske Terpstra. Niet te boppen op Nijwit te vinden. En daarmee is Engels hij al een 4 om in je voorsprong op de Telegraaf. Zei hij al bij de Skinner 2 onder Telegraaf. Dus het kiet even hut hier in de Ronriep. Het is Vira die de bal nou achterin brengt bij Jeska. En dan is het Rianne die er heel goed bij is. Nog niet in het tussenspel. Komen in ieder geval 2 keersen te lezen. En dat betekent even een ruilie van opslag. Ik denk dat we maar even bij Alfred Schem moeten. En dan kennen we Jan dan Jubel wat mij betreft erin, Chris.
0: Helemaal goed, Henk. Gaan we naar Alfred Minema naar de heren finale.
2: Ja, zeker. En daar zit het tussen de finale op de toer van Minnetke en Droriep natuurlijk in eerste gelijk en zes gelijk in punten. Eerste gelijk, ja.
0: Dus hier concludeer ik het dat het bij jullie wel spannend is.
2: Nou, spannend, spannend. Hardcore ambitie in Liekweg terug. Okay. Ja, toch de volle fout. Maar ja, dan gaat de stand ook gelijk op. Ja. Eerst gelijk en zes gelijk is het hier. Maarten Bergs, maar steeds kleven van zijn opstelbal. Brengt de bal nou. Boeten de touwen. Maarten Bergsma slacht de bal boeten. Rick Minnesma maakt het hem nou een keer. Maar het spul komt te hingen aan het bedoel van. Ja, Droriep, Mootjes, deze de jaren Lars van Beemen. En Rick Minnesma spul hem de eerste in deze finale partij.
0: Prima, gaan we even terug naar Henk Hempenius in Droriep.
1: Ja, daar bouwt, zal ik al zeggen, gisteren voorsprong steeds verder uit. Nog weer een toerslag tot in het perk van Siets Kakema. En dat levert dus automatisch de Skinner Fjall weer op. Ja, zo staan ze dus ondertussen al op 4 bominje voor. En de eerste keer ze weten ze te behoren. En dat betekent Skinner Fjall. Ja, en dan ben je aardig op waai hier in de Riep. Om die titel in ieder geval te prolongeren tijdens de Orwiede partij. Het is Sietske en Jeska, ze staan ter hoogte van de keerts. Die keerts op een 12 meter uit de volgende waai. En dan is het dan Rudy Kroon die om die opslag te verzwaren. Komt ze maar heron en brengt de bal achterin bij Vira en direct hem goed. Maar ja, de kennen. Oh, Rudy die probeert het in ieder geval uit alle macht om de bal te retourneren. Hier tot, ja, voor de keer dat slag het net. En zo is het dus Fjouwertwa. Terug die retourslag of die passeerslag van de keers van de Vira. En dat betekent dus 4 Wominion en 4 Otwa. In het voordeel van het proef van natuurlijk Jesterijn. Zij het dus de touw is hier stevig in de hand. En dat betekent dus dat de Sietskaars op naar die opslag van Swarry Mooi. Die pak ik nog maar even mooi. En dan zien we dan natuurlijk weer even bij uw collega Alfred in natuurlijk het summeren. Die opslagbal van Sietske. Sjen had zij erin slagen om misschien wel dat wedstrijdpunt van Jesterijn om de Telegraaf. Het is het perk aan de NMA en achterin vieren. Vier minuten achter, vier auto achter. En zoals ik al zei, een herhaling van vorig jaar. Ja, en toen weer gisteren ik de sterkste van de 12 toeren. Nu is het op mij achterin vieren. Dan komt die bal gaat omhoog. En Jeska daaronder komen. Die bal kijkt aan het stuitje. En dan komt er toch weer een keer te lezen hier in het tussenspel. Denk ik dat we hem wel even naar Alfred kennen.
0: Prima, gaan we terug naar Alfred bij de hier in finale.
2: Ja, 12 miljoen in het voordeel van het bedoel van Droriep. En een hele liet skeert Jorn Lars van Beem die slacht de bal op. En Jurrit Ozinga die kan de bal net verwerken. Het brengt de eerste 12 onder Telegraaf in dit eerste. Spul hem het eerst en een 12 in het voordeel van Droriep. Henk.
1: Ja, hier is het nog steeds, Fjouwertwa in het voordeel van Jesterijn. Dus in dat eerste en 4 miljoen voor. En dat betekent dus dat Rudy op Nijdoorslaaf verzwaring mooi. En zo komt er dus in ieder geval een

0: En een skinnenfjouwer in het voordeel van Dron Riep. En Tjesse Sneijster heeft dit kleer voor zijn opslag. En hij brengt de bal. Nou moet... Nee, ik werd een zitbal. Ja, dus er komt een spullend eerst en een skinnenside in het voordeel van Dron Riep te hingen. Henk?
1: Ja, hier is het, Jeska die dat nog even proberen, maar scheidsrechter Andries Schmink is resoluut. De bal is net voorbij, want het is 4 en zij keert de bal voor de keert. Ja, ze hebben dus 4-1 en fjouwelijk in dit eerst. Ja, ben we dan bezig met het laatste botje hier in de Ronnie Pussel, het oude actie. Maar die tweede keert, ja, die is op een meter of 3 van de middellijn. Is het 4 en zij is niet klaar. Zij moet die opslag verzwaren voor haar partoer Anna Nechter op de boppen. En het perkt natuurlijk Rudy Kronik voorin en achter. Is het Jeska Terpstra, Sjen, wat er nou gebeurt. Komt die bal van Vira achterin bij Jeska en dan is het denk ik even Sjen wat ja, de bal zit uiteindelijk. Keurmeester die probeert die bal tegen te onderscheppen en die hoort het net al. Maar een zitbal van Vira betekent in ieder geval de size fjouwer voor de proef van Sjaardbeeren natuurlijk. Ja, die 5 om hier achterstand hing het er. Ja, je hebt nou mogelijkheden om daar 5 om 12 van te maken. Het is juist nog naar op Vira om die opslagen dus van hun partoer te voldoen. Rudy voorin, Jeska achterin van Jesteran en Sietske en Rianne. Ja, ze kennen over het wan dan het onderscheid van wat er gebeurt en gaat op dit moment. Vira, zij neemt natuurlijk even hard te ze wouden misschien wel naar het tweede bordje. Hierin Dron Riep nog en die finaal nog wat verlengen. Komt de bal achterin bij Jeska, die rekert hem net lekker. En oeh, die bal die valt tussen beide vrouwen in. En dat betekent dus dat er even ruilen worden mooi. Want luid de keerts, Alfred.
0: Spul op de eerste en een sidewaai in het voordeel van Tjesse Sneijstra. Henrik Kotra slacht de bal voor 4 uit, maar de bal gaat weer. Brengt Traum in aan de telegraaf. Traum in en krijgt een zitbal van diezelfde Tjesse Sneijstra. En nou een kweerslag. Brengt de stand op Twaggelijk in de eerste. Traum in het voordeel van Tjesse Sneijstra. Voor het toe van Dron Riep. En mooi natuurlijk Tjesse Sneijstra, Jan Lars Verbeem en Rick Binnensma. Traum in en Twaggelijk in deze finale partij. Hier in Tjemerum.
1: Henk. Sitskagema is niet klaar om die keert te verdedigen. Komt die bal van Sitske. Het perkt daarvoor in bij Anne Enema. En dan kan Rudy op haar gemak naar die bal daarin. En de bal voor de keert keren. Ja, en daarmee is het dus automatisch het wedstrijdpunt al voor het bedoel van Jesterijn hier in Dron Riep. Om het goede werken van Rudy in dit geval. Komen zij op 4 momenten en Sajgelijk. En dan is het dus Jesterijn bij Sitskagema. Rudy Kroonik, Jeska Terpstra, 16 op het wedstrijdpunt. Sajbieren, Marianne van der Walt, Anne Enema en Vira de Vries. En dan is het Sietkaker, maar zij heeft de bal in hand. Maar het zit slaat zij erin om het karwei voor hun partoer in ieder geval automatisch in. Het is natuurlijk om Anne en Vira om nog wat te verzinnen om in de wedstrijd te blowen. Komt de bal achterin bij Vira. Die rekent hem goed, dan kun je die richting de boven. Maar ja, die bal die komt er even door. En dan krijg je een trick te raken. En dan krijgen we nog een keer. En dan bloot het denk ik een hele lietse keertje. Hoor hier in het tussenspel van een meterke uit de voorlijn. Mooi. Wordt het nog even een rally van opslag. Die had dus natuurlijk even tijd om nog even bij Alfred te zien.
0: Ja, in deze finale partij tussen de toeren Dron Riep en Minnetske. Op dit moment zie je de Traumingen en Fjouwetwa. We krijgen de zitbal van Tjesse Sneijstra. Traumingen en Fjouwetwa in het voordeel van Dron Riep. En twa net al te dikke keertsen. Henk.
1: Ja, Anna Enema gaat er richting de stuit. En dat betekent dus dat zij die hele lietse keerts verdedigen. Maar die keerts van een hele meter uit de voorlinie mooi. Perk, Rudy Kronik en Jeska Terpstra. Het is 4 woningen en Sorglik. Dus automatisch het wedstrijdpunt voor het proef van Jeska. En dan ben ik benieuwd wat Anna Enema nou uit de heugen hoe het is. Een hele lietse keerts. En ja, het perk heeft het natuurlijk aardig van zich al slaan. Beide, zowel Rudy als Jeska. Met de beide de bal ik wil te vinden. Dus een hele moeilijke taak op dit moment voor Anne Enema. Komt ze mooi heron en brengt de bal voorin bij Rudy Kronik. Ja, en nu is de partij hier die een Rudy. Zij passeert de keerts. En dan is het voor de tweede keer op rij eigenlijk dat Jesterijn in ieder geval de titel weer te prolongeren hier in Dron Riep. Het is Sietskaker, maar Rudy Kronik en Jeske Terpstra. Zij winnen de oude witte partij hier in Dron Riep. De tweede prijs is voor het bedoel van Sajbier. Anna Enema, Vira de Vries en Rianne van der Walt. En de derde prijs is voor de ploeg van Wommels. En dat ben Rens Bosch, maar natuurlijk Janieke Popma en Jeanette Winia. Ik denk dat wij eerst richting de prijs.

0: uitreiking gaan. En zodra ik weer bij de microfoon heb, dan meld ik me weer.
1: Ja, ben ik erin?
2: Ja, zeker, Alfred. Ja.
1: Oké, 12 foto's even opslagen voor het betoog van Minnetske. De Borkeerse waren dus pak terug het betoog van Drury. Brengt de stand op 4-1 in deze finale partij. En nou een kwee opslagbal van Maarten Bergsma brengt de eerste 2 punten. 4-1 en de skinner 2 in het voordeel van Drury in deze finale partij. Ik denk dat we een plaat krijgen.
2: Helemaal goed.

0: Ja, dat was Jamai Step Right Up. We gaan weer snel over naar de finale. Daar in Sumarum, Alfred Miedema.
1: Dus de Tour van Drorip en Minnetke. Op dit moment zit het 4 in het voordeel van Drorip. En zo is 4. Ja, ik denk boeten. Dus dat brengt in deze finale partij weer een stand op Zuidelijk. In Online Telegraaf 4 in het voordeel van Drorip en Zuidelijk. En Tjesse Steenstra, ja, krijgt een boetenslag van de die Zuidelijk aan de Telegraaf. Hendrik Kotra, die is er helemaal mooi. Jorrit Oezinga, die staat nog voorin. En Hendrik Kotra, die is achterin gong, man. Ja, daar waren toch te volle foutjes maken daar achterin. Of er kwam te meer mooi. Dan maar even ruilen. En mooi dat het zo kan. Tjesse Steenstra, hij gaat weer naar de opslag daar. Ja, wat docht dit eerst? En waar pakt dit eerst? Fjouwermien en Zuidelijk. Tjesse Steenstra, hij komt mooi zijn oren in. Brengt hem al voor in bij Jurrit Ozinga. Oei, oei, oei, oei. Ja, ja, ja, ja. Oei, oei, oei. Die slachtenbal kon je brengt de stand op 4 in deze finale partij. Dus met de betoren Drorip en Minnetske.
2: Dit is de

0: Ja, dat was een liedje, maar we gaan snel over naar de finale in Tjumarm. Alfred Minema.
1: Ja, zeker diepe finale partij tussen de Betoen en Droriep en Menetske. Ja, het gaat nog wel heel goed. Ja, het was iets keesjes bij de boetenvlagen van de Betoen van Menetske. Brengt de stand op 4 om 1 en zo is niks voor de Betoen van Droriep. En deze partij, deze bal is echt boeten droog, Mattenbergs. Maar ja, we hint toch dat er meer spanning in deze partij is. Komen zo maar daar. Ja, het mocht net zo wijzen natuurlijk. Dus de eerste prijs die wordt gewoon in Tjumarm bij deze afdeling hardklassepartij. In Tjumarm natuurlijk de eerste prijs wordt gewoon trokken op het oog van Droriep, Mooit Jesse Steenstra, Jan Lars van Beem en Rick Minnesma. Dit waren prijs dus Minnetske 1, Matten Bersma, Hendrik Kootstra en Jurrit Ozinga. Ja, de generaal natuurlijk van die NK op Pinksterman, die is goed verkeerd. Ja, het binnen beide toppentoren. Ja, en ze terugverkoor. Ja, Joet, ik heel toevallig in de finale. Ja, de meesten hier niet wat meer verwachten, maar 4 Wominien en Zoid niks in deze finale partij. Die, ja, dat valt u mij de meesten wat zien. De win treden preden voor de partij van Huzem, Luxeer en René Daas, Stefan van der Meer. En Beltsum, Hikken treden prijs, Corné Tuninga, Thomas Diktra en Wietse Wassenaar. En de partij van Marre Leusjes, Hikken treden prijs, Johan Sipma, Arjen Skregardes en Jan Bandstra. Ja, ik moet je bij Oostlijden bij deze aanredingspartij hier in Tjumarm. Ik wil de techniek bedanken voor de geweldige ondersteuning en het hinderwestkekelen natuurlijk naar Usta. En natuurlijk de luisteraars, die wil ik bedanken die het mooi luister hebben. Ik zou zeggen tot een volgende keer. Ja, David.
0: Alfred, heel erg bedankt voor je kaartverslaggeving en inderdaad graag tot de volgende keer, Alfred. Fijne avond nog.
1: Jim, ik bedankt natuurlijk.
0: Prima, Montjen.
1: Hoi, hoi.
0: Dan weet ik niet of Henk inmiddels iemand heeft. Ik zal even proberen. Henk? Nee. Dus hier zal ik buiten uitzending horen of die nog iemand bij de microfoon haalt. Ja of nee. Gaan we eerst even naar een liedje luisteren. En dat is Van der Werf met Lockdown Walk.

Ja, en dat was Venderwerden met Lockdown Walk. Daar in Drolrijp is wij even iemand een woordje aan het doen. Wij hopen dat na het woordje dat dan misschien Henk en Penis, iemand van de dames, aan de microfoon heeft gekregen. Dus tot die tijd draaien we nog een muziek. We draaien nu eerst even Kaoma met Dance Canal Lambada. Hier op Omroep Zilt.

0: Vooraf luisteren hoor ik mooi dat ze een mooi verhaaltje doen vanaf het veld. Dus we gaan even meeluisteren.
1: Ik ben de voor het eerst te presenteren. Gefeliciteerd.

En dit was The Greatest van Sia Kendrick Lamar. En we gaan nog een liedje doen en hopen we dat voor 6 uur Henk nog een van de dames aan de microfoon heeft kunnen krijgen. En anders is het heel jammer, want deze uitzending doen we vandaag tot 6 uur. En na 6 uur gaan we over naar het non-stop. We draaien nu nog even Queen met Radio Gaga.

0: Nou, ik en ik hoop de luisteraars ook zijn helemaal blij dat Henk en Penis er nog is. En die heeft inmiddels iemand aan de microfoon. Wie heb je aan de microfoon, Henk?
1: Dan nou, nee, stiert Jessica Terpstra als eerste. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Dit zie ik van tevoren net toch.
1: Nee, want je hebt hier eigenlijk een dreig parcours, zo neem ik het maar even.
2: Ja, als je bij Blunen eerst omloop steen. Dus ja, dan weet je best wel lang wacht zien, maar zo volle partuur. Nou, toen moesten we de eerste omlopen, of nou ja, de tweede dan officieel, zien Makkum. Want mijn hand gevoel helaas uit. Nou, toen hier was iets van, nou, als we deze terugkomen, dan ben we al heel lang. Nou ja, toen hier Lauwert en Rorip een hele drege pot. Vier was gelijk, zo was gelijk, ik echt toen ook alweer. Ja, toen moesten wij de tweede omloop. Nou, we hier een plan. Nou, de hoogte muziek mooi noemen. En het voelde al hier onze kant uit. We kitsen degelijk. Op de momenten dat we er moesten staan, pakten we mee. Nou ja, en toen, het, ja, we hebben al 5-2 keer, maar het viel eerder als 5-4-5. Nou ja, toen moesten we het in Wommels. Nou ja, je weet dat ik ook wel een heel degelijk patuur. Alleen nog daar, ik, Roelie maken haar paatje mooi skin. En nou, we vielen ik ook gewoon heel goed om. Oh, even een baltje draaien. Nee, Sietske even opslaan. Oh nee, Roelie even van best opslaan. Nou ja, en die woonde ik gewoon nou ja, best wel makkelijk. Al viel dat ik best wel dreeg. Nou ja, toen in de finale, ja, ik kom een bordje achter. Ik denk, oeh, dit kan al wel eens een hele drege pad worden. We moeten gewoon eens ding van, nou ja, Sietske hier super lekker in de hand. Ik hoorde gewoon alles heeg op achterin. En ja, de Hiense blik waren heel soort moeite mooi. Nou ja, Roelie die stond in het perk, die maakte haar paardje gewoon schin. En ja, ik heb zelf ik nog nooit zo lekker keer achterin. Dus nee, en dan denk ik dat je aan het einde van de dag gewoon verzinnen winnaar binnen.
1: Ja, dat denk ik sowieso. Want had ik even zo naar vorige week een medaille onder andere. Een wereld van verschil.
2: Ja, klopt. De sneus toen ik op zichzelf wel lekker te keertsen. Al keertsen ze won soort om je heen. Nou ja, toen ik een mooie tweede prijs. Nou ja, dan heb je de eerste vrije formatie. En ik denk dat je jezelf toch wel wat verwachtingen oplezen. Nou ja, iedereen die had het er wel over. Gooi je binnen het beste partuur. En nou ja, ze winnen alles. En nou ja, alles wat je om je heen krijgt. En ik denk dat je dat onbewust toch wel mooi neemt in je hollen. En dat je dan ik van jezelf verwacht ziet dat je er maar steent. En dan, nou ja, dan rint het krek al je even oors en dan, nou ja, wil die knop die wil gewoon net om. En vaak is dat bij Ian in het patuur dan even staat dat het even net lukt. Nou, bij u zie je het alle draaien. Maar ja, ik denk, ja, wat je dan hoort was als je, dan denk ik van, nou, die partij Kimmy Stellen worden. En we hebben ik ook gewoon, we hebben Rom als jongen was die draaien. En nou ja, we hebben ook gewoon heel veel plezier. Ik al doe het echt nergens zo en heb ik nog nooit zo slecht gekeerd. Maar ja, die partijen zit er ik tussen. En beter om het begin dan om het einde.
1: Ja, dat is ik wel zo. Maar had ik, ik zie hem normaal gesproken elk weekend. En ja, ik wist eigenlijk net wat ik zeg, Jessica. Nee. En dan kan inderdaad, Joert Dijvers, ik zeg Jeanette. Dan denk ik van, ja, we zijn 12 weken nog in de gang. En ja, meestal mag je dan nog op gang komen, hè?
2: Ja, ik kon het zelf ik gewoon net verklaren. Ik, jongens, ik thuis, dan ga je die wedstrijd nog eens bij Lans en dan denk je, hoe dan? Hoe kun je gewoon zo slecht keert ze eigenlijk? Gewoon, het wie net eens moet zien. En we kunnen gelukkig nooit dat hij het om light zien. En we hadden ik gewoon wel willen, omdat we gewoon alle truien zo slecht wien. En dan denk ik van, ja, zo is het. Het is het begin van het seizoen. Dus ja, kun je daar een maatstaaf op zetten dat je dan zo slecht binnen dat het bepalend is voor het rest van het seizoen? Dat denk ik net.
1: Van harte gefeliciteerd. Het gong je mijn boy in ieder geval in het perk als sleetjager. Want ik heb Roelie eigenlijk. Ik nou het zou uitslaan, joh.
2: Nee, ik zou elke keer zou ik wedstrijd haak gewoon lekker voor die haren. Lekker instappen. Kids is genoeg. En nou ja, zij sloeg ze nou en dan ik wil even lekker in je boven. Dan kist ze er ook wat in oprinnen. En nou ja, we filmen ook hoor gewoon heel goed om. En ik denk dat gewoon ik heel belangrijk is. Dat, nou ja, ze is natuurlijk een opslager. Dus dat is natuurlijk, nou ja, wel een verschil. Maar je moet ik in het vertrouwen, Jan. En ik denk dat daar ook gewoon die, nou ja, die communicatie, lekker instappen, dat roem gewoon, je wordt echt fantastisch.
1: Allemaal prachtige duim op waarom te zien. Prolongatie van de titel. Better kent eigenlijk net. Hè? En nou opkomende snijden, hè? De tweede vrije formatie van het seizoen.
2: Ja, we hebben een hele herkansing, want we zitten in dezelfde pool als Aurune Snijden. Dus nee, we hebben zin in en ik denk dat dit een heel goede start is.
1: Gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel Jessica. En wij zien elkaar sowieso snel weer.
2: Ja, helemaal goed. Ook bedankt.
1: Ja, dat wie Jessica Terpstra. Chris, dankjewel in ieder geval voor je woord. En wij hebben binnenkort vast wel weer contact.
0: Zeker. Henk ook heel erg bedankt. En wel thuis. En tot de volgende keer, Henk.
1: Tot de volgende keer.
0: Hoi.
1: Super. Dankjewel.
0: En dit was de Zilde Middag. Graag tot de volgende keer. Fijne avond. Tot ziens. Dag. Omroep Zilde.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Paus Leo heeft kritiek geuit op Europese landen die meer geld uitgeven aan hun krijgsmacht. Hij zei tegen universiteitsstudenten in Rome dat de wereld door oorlogen verminkt raakt. Hij zei ook dat de term defensiebestedingen eigenlijk niet goed is. De Britse minister van Volksgezondheid, Wes Streeting, is opgestapt. Hij schrijft in zijn ontslagbrief niet langer vertrouwen te hebben in het leiderschap van premier Starmer. Deze week werd bekend dat al meer parlementariërs van de partij willen dat Starmer opstapt. Ook hebben vier onderministers hun functie neergelegd. In Rotterdam is herdacht dat de stad 86 jaar geleden op 14 mei 1940 werd getroffen door een bombardement door Nazi-Duitsland. Daarbij kwamen 900 mensen om het leven en raakten 80.000 Rotterdammers hun huis kwijt door branden na de bommenregen. Tijdens de herdenking op plein 1940 werd om 2:03, het tijdstip waarop het bombardement begon, 2 minuten stilte gehouden. Een 6-jarig meisje uit Groningen is stelselmatig ernstig mishandeld door haar moeder en een andere vrouw. Dat blijkt uit de rechtbank verslagen. Het kind moest onder andere haar eigen braaksel opeten en werd zwaar ondervoed. Ze is inmiddels in een kunstmatige coma gebracht. Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Er is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de vrouwen. Maar het Openbaar Ministerie wil niet in detail treden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en vannacht koelt het af naar 3 graden. Morgen kunnen er verspreid over de dag nog een paar buien vallen. In de middag wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.

Beste luisteraars, welkom bij Omroep Silt met het programma Silt Klassiek. Een uur klassieke muziek samengesteld en gepresenteerd door Jelle Spits. De techniek wordt deze keer verzorgd door Jan Kroeze. En in dit programma wederom geen concertagenda. We begonnen deze uitzending met muziek van de Amerikaanse componist George Gershwin. Hij werd als Jacob Gershowitz geboren op 26 september 1898 in Brooklyn, New York. Zijn ouders waren Joods-Russische immigranten. Hij schijnt een enorme lastpak geweest te zijn. Een echt straatschoffie, dit in tegenstelling tot zijn 2 jaar oudere broer Ira, die een verlegen boekenwurm was. Op straat maakte hij kennis met de muziek van de grote stad. Straatdeuntjes, blues, negro spirituals, jazz, ragtime, die vanuit de cafés naar buiten waaiden. Allemaal elementen die in zijn latere muziek terug te vinden zijn. Zijn lullaby voor strijkkwartet uit 1919 is hiervan een goed voorbeeld. Origineel was het een klasseopdracht van zijn leraar muziektheorie en daar heeft u net naar geluisterd. De Franse componist en muzikus Berlioz werd op 11 december 1803 geboren in La Côte-Saint-Henri. Hij was de zoon van een arts en een als niet zo aardig bekendstaande moeder. Werd door zijn ouders naar Parijs gestuurd om medicijnen te studeren, want een overmatige muzikale begaafdheid was bij de componist niet gebleken. Eenmaal in Parijs echter werd een kennismaking met de opera's van von Gluck voor hem een openbaring en raakte hij zeer gefascineerd door muziek. Hij hield zich daarmee bezig meer dan met zijn medicijnstudie. In zijn symfonie Fantastique schreef Berlioz een soort programmamuziek, dat wil zeggen muziek waaraan een buitenmuzikaal gegeven ten grondslag ligt. Zelf sprak hij liever van le genre instrumental expressief, waarvan hij zich de uitvinder noemde. Uit deze symfonie hoort u direct het Allegretto.

Richard Strauss heeft met de bekende Strauss-familie niets van doen. Zijn vader was hornist in het orkest van München. Als zoon van een hornist kwam hij al vroeg in aanraking met de muziek. In München studeerde hij piano, viool en muziektheorie. Zijn oeuvre concentreerde zich in het begin op orkestrale werken, maar na 1905 componeerde hij voornamelijk opera's en liederen. De opera Der Rosenkavalier was de vijfde van zijn opera's en zijn tweede samenwerking met Hugo von Hofmannsthal. De opera is gebaseerd op de roman van Louvet de Gouffray, Les Amours du Chevalier de Faublas, en voor sommige gedeelten ook op het toneelstuk van Beaumarchais, La Mariage de Figaro, maar ook werken van Molière zijn gebruikt voor bepaalde teksten. De opera groeit van een lichte komedie naar een drama en had geweldig succes, niet alleen in Dresden, maar in geheel Europa en Amerika. Uit deze opera hoort u: Mir ist die Ehre widerfahren.

De Hongaarse componist Paul Abraham werd op 2 november 1892 in Apatin in Hongarije geboren en studeerde van 1910 tot 1916 aan het Conservatorium van Boedapest. Aanvankelijk schreef hij serieuze muziek. Hij werd beroemd als koordirigent in de liturgische muziek in Hongarije. In 1927 werd hij dirigent aan het Operettetheater van Boedapest. Zijn operette Victoria und ihr Husar speelt na de Eerste Wereldoorlog in een Russisch gevangenkamp in Siberië, in de stad Tokio in Japan, in Sint-Petersburg in Rusland en in het Hongaarse dorp Dorosma. Victoria und ihr Husar is in feite een bewerking. Grünwald en Leuner Beda bewerkten de door Fulder Imre geschreven tekst van het Hongaarse origineel, dat onder de titel Victoria op 21 februari 1930 in Budapest in première was gegaan. Luistert u naar Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände.

Ierse panfluitmuziek combineert de rustgevende melancholische klanken van de panfluit met de traditionele melodieën van Ierse folkmuziek, Keltische muziek. Hoewel de tin whistle het traditionele Ierse fluitinstrument is, wordt de panfluit vaak gebruikt voor sfeervolle bewerking van Ierse nummers. Hiervan wilde ik de luisteraars toch een paar voorbeelden laten horen. Luister u naar Gaelic Cradle Song en When You Are Young and I Were Young.

Frédéric François Chopin, eigenlijk Frédéric Franciszek Chopin, was een Poolse componist en virtuoos pianist uit de romantiek. Hij wordt algemeen beschouwd als de grootste componist die Polen heeft voortgebracht en geldt als een der grootste toondichters uit de muziekgeschiedenis. Zijn muziek, een persoonlijke fusie van West-Europese klassieke elementen en traditionele Poolse, benut de expressieve en technische eigenschappen van de piano vollediger dan de muziek van welke andere componist ook. Chopin schreef hoofdzakelijk pianomuziek, waarin elegante, expressieve melodieën, experimentele harmonieën en vrije vormen worden gecombineerd met een veeleisende pianotechniek. Zijn werk vormt het hoogtepunt van de romantische pianomuziek. Van hem hoort u Scherzo nummer 3, opus 39.

Franz Joseph Haydn had in zijn artistieke ontwikkeling deel aan de diverse stijlveranderingen in de 18e eeuw. In zijn jeugd werd hij opgeleid in de traditie van de barokmuziek. Later onderging hij de invloed van de galante stijl, de Empfindsamkeit en de Sturm und Drang-periode. De belangrijkste historische betekenis van Haydn ligt in het feit dat in zijn latere werk de groei en de consolidatie van de klassieke stijl zichtbaar werd, waarmee hij een nieuw algemeen menselijke taal schiep, die direct aanspreekt en vrij is van alle valse pathos. Als zodanig paste zijn muziek niet meer in de formalistische en aristocratische hofcultuur van de rococo. Luistert u naar het adagio uit zijn symfonie nummer 94. En met deze muziek komt ook het programma Silt Klassiek weer ten einde. Heeft u reacties of verzoeken, laat het ons weten. Stuurt u een e-mail naar redactie@omroepsilt.nl. Samenstelling en presentatie Jelle Spits. De techniek was in de vertrouwde handen van Jan Kroeze. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Ursula von der Leyen veroordeelt zware Russische droneaanvallen op Oekraïne, waarbij volgens Zelensky 5 doden en tientallen gewonden vielen. De Europese Unie werkt aan een nieuw dronepakket van zo'n 6 miljard euro en strengere sancties tegen Rusland. Moskou vindt dat Europa geen rol hoort te spelen in de vredesonderhandelingen. Mario Draghi heeft in Aken de prestigieuze internationale Karel de Grote prijs van Aken ontvangen. Bondskanselier Friedrich Merz prees Draghi's rol bij het redden van de euro's tijdens de schuldencrisis. Ook zijn recente pleidooi voor een innovatiever Europa kreeg alle lof. In de Golf van Oman is vermoedelijk het vrachtschip Hoi Chuan gekaapt door gewapende mannen. Volgens maritieme beveiligers zit de Iraanse revolutionaire garde achter de actie. Sinds de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten zijn meerdere schepen aangevallen of gekaapt rond de Straat van Hormuz. De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 27-jarige motorrijder die met 194 km bij Maren-Kessel reed, waar 80 km is toegestaan. Even later reed hij ook met 121 km per uur binnen de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie beslist of hij een boete krijgt of dat hij wordt vervolgd. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Uit de schatkamer van... met Marlies van Bon.

Ja, goedenavond luisteraars. Het is weer tijd voor Uit de Schatkamer van. En niet zoals ik gewend ben met de gast in de studio. Maar vandaag wilde ik de uitzending een beetje wijden aan... een beetje, helemaal wijden aan 4 mei. De herdenking van afgelopen maandag. Met alles wat daaraan voorbij gekomen is. En gewoon nog even stilstaan bij het moment in een hele gekke wereld.

0: Ja, een prachtig nummer van Robert Long. Nu moet ik zeggen, die komt dus een beetje uit mijn eigen schatkamer. Want ik ben helemaal fan van Robert Long. Geef ons vrede. En dat willen we natuurlijk allemaal. Afgelopen maandag hebben we uiteraard weer stilgestaan bij de dodenherdenking 2026. Er waren tal van festiviteiten, activiteiten. We stonden stil bij het Neugamme monument en dan wel het Lagerhaus G herdenking. Dat was om 2:00 middags in de bibliotheek. Daar is inmiddels een soort rail, nee, een stuk van een rail neergelegd die bij Neuengamme vandaan gekomen is. Ik heb hier, dankzij Clemens van der Zwet, die allemaal opnames gemaakt heeft van alle activiteiten bij de bibliotheek, bij het Zeeliedenmonument, bij de Algemene Begraafplaats, heb ik gelukkig een paar opnamen kunnen gebruiken, gekregen. En die gaan we vanavond nog even terugluisteren. Hier eerst de opening van het Lagerhaus G herdenking in de bibliotheek door onze burgemeester Ina Scherps.
1: Ja, het is de eerste keer dat we dit doen. Hè. We hebben dit, zoals ook geacht aanwezigen, geachte Lutz Kassel en mevrouw Carola. En ik heb de vertaling meegegeven. Ja? Dank voor jullie aanwezigheid bij deze kleine 4 mei-herdenking bij het recent geplaatste monument voor Neuengamme. We hebben natuurlijk een groot monument voor Neuengamme slachtoffers, dat staat op de Algemene Begraafplaats. Maar dit is een kleintje. Want vorig jaar hebben we van Cuve Polat, de directeur van de stichting Lagerhaus G, de rails, dit deel van de treinrails gekregen. De rails waarover de trein met onder andere onze Harlinger verzetstrijders naar hun werkkamp reden, of een lagerhaus reden, naar de dood. Want het was de bedoeling dat ze daar om het leven zouden komen. En zo is het ook gegaan. Ik ben afgelopen januari daar geweest, in het lagerhaus. Dominee was er ook. In de haven van Hamburg. Op de dag af 81 jaar na hun aankomst. En ik heb de kou gevoeld. Het vroor licht toen ik er was. En ik had mijn winterjas aan. Toen het Groninger transport aankwam, waar onze Harlingers onderdeel van uitmaakten, vroor het 17 graden. Ze hadden gevangenschap meegemaakt en een treinreis van 2 dagen achter de rug. Ze hadden geen beschermende kleding. Ik heb in de kelder gestaan waar de gevangenen moesten verblijven tijdens bombardementen, half in het water en bewoond door de ratten. Het was een ijzingwekkende ervaring. Ik heb daar ook ervaren dat er in Hamburg mensen zijn die de gedachtenis aan het Groninger transport en aan onze Harlingers in leven houden en daar lering uit willen trekken. Met geweldige inzet zorgde de heer Polat en zijn medevrijwilligers voor het inrichten van een herdenkingscentrum in het Lagerhaus. Ik heb hen daar namens onze Harlinger gemeenschap natuurlijk heel hartelijk voor bedankt. En onze gast vandaag, Lutz Kassel, is ambassadeur van de stichting. Zijn aanwezigheid versterkt de mooie banden die we opbouwen tussen stichting Lagerhaus G en Harlingen. Lutz kan het beste zelf vertellen over zijn betrokkenheid bij het Lagerhaus. En hij is ook bereid om wat te zingen voor ons. Maar ik denk het beste dat je zelf even vertelt over je betrokkenheid en je muziek. Is dat goed?
0: Ja, en nu was dat een opname in het Duits. En ik denk, ik zal het een beetje in het kort vertalen. Lutz Kassel was op het moment van het einde van de oorlog moest hij nog geboren worden. Maar zijn moeder werd daar wel mee geconfronteerd. En die heeft hem ook altijd verteld over wat daar in het lagerhuis gebeurde. Er is een lied geschreven en Lutz heeft dat gezongen. Maar voordat hij het gaat zingen, voordat ik het u even nog laat horen. Het lied der Moorsoldaten. Dat gaat over de veensoldaten. Waar het oog ook kijkt, alleen heide en moeras omringen ons. Het gezang van vogels verfrist ons niet. De eiken staan kaal en krom. Hier op deze verlaten heide is het kamp opgeslagen. Waar we ver van alle vreugde zijn, opgesloten achter prikkeldraad. Morgen zullen de kolonnes de heide optrekken om te werken. Gravend in de brandende zon verlangen onze gedachten naar huis. Op weg naar huis waar ieder verlangt naar ouders, vrouw en kind. Menig hart wordt zwaar van honger omdat we hier gevangen zitten. Schildwachten gaan op en neer. Niemand kan er doorheen. Ontsnappen kost ons alleen ons leven. Het fort is omringd door viervoudige hekken. Wij klagen niet. De winter kan niet eeuwig duren. Op een dag zullen we vol vreugde zeggen, vaderland, je bent weer van mij. Dan zullen de veensoldaten niet langer met hun schoppen het veen intrekken. Dan zullen de veensoldaten nooit meer met hun schoppen het veen trekken. Dankjewel Clemens voor de vertaling. En hier gaan we nu naar het lied luisteren. Live daar in de bibliotheek, gebracht door Lutz Kazel.
2: Das erste ist ein sehr bekanntes Lied, bei dem du auch kräftig mitgesungen hast. Den Refrain kennt, glaube ich, jeder. Es ist das Lied der Moorsoldaten. Dazu weiß ich aus Versehen, dass es die Feenmoorras Soldaten heißt.
1: Feenmoorras, hè?
2: Feenmoorras Soldaten.
1: Het is uit een geschreven concentratiekamp in de jaren 30, toen vooral wat Duitse communisten en iedereen die in verzet kwam tegen de nazi's, daarin werd opgesloten. En het was vlak bij de Duitse-Nederlandse grens, ter hoogte van Groningen. Er was een veenmoeras, daar werden ze aan het werk gezet. En dit lied is geschreven door iemand die in het kamp was opgesloten. En toen dat lied één keer bekend werd onder de gevangenen, ging iedereen het zingen en werd het natuurlijk onmiddellijk verboden. En is het dus daarna voor eigenlijk heel Duitsland een heel beroemd verzetslied geworden.
2: Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket,

Ja, en dan ben je 80 jaar en dan kun je het zo spelen en zo zingen. Ja, wat ons ook altijd weer doet denken is Schindler's List. Ik vond dat wel een hele mooie. Als je dat nummer hoort, je krijgt er steeds weer kippenvel van. Schindler's List is een film die gebaseerd is op de rol van een Duitse zakenman, Oskar Schindler. Deze industrieel redde het leven van 1100 Joden uit Polen en Tsjechoslowakije van de Holocaust door ze op een lijst te zetten van medewerkers in zijn emaillefabriek, die om die reden beschermd diende te worden. De film besteedt veel aandacht aan het moment dat Schindler begon met het aanstellen van Joden in zijn fabriek. En Schindler deed dit aanvankelijk omdat het goedkope werkkrachten waren. Hij werd vervolgens geconfronteerd met de onmenselijke behandeling die de Joden in de bezette gebieden onderging. Ja, muziek zegt gewoon alles. Dus je hoeft er ook niet zoveel over te vertellen. We luisteren ernaar.

0: Ja, daar kun je naar blijven luisteren. Deze werd vertolkt door John Williams. Maar we hebben natuurlijk laatst ook een hele mooie weergave gezien van Maestro met Jamai als dirigent. Oh, dat was kippenvel. Goed, maandag om 4 uur waren we bij het Zeeliedenmonument. En daar waren een heel mooi, dankbaar, een grote groep mensen verzameld. En Alicia Boscha, die mocht als medewerker van de gemeente de plechtigheid openen. Ik laat achterin volgens de opening van Alicia Boscha even horen. Dan de Salvation Brass. Dan een toespraak van Wouter Blom van de Zeekadetten. En dan zingen de Skuumkoppen. En daarachteraan komt Erik van Steen. En die leest de namen voor. En dan weer de Skuumkoppen. Achtereenvolgens.
1: We vieren dat de Tweede Wereldoorlog 81 jaar geleden ten einde kwam. En op deze plaats herdenken we in het bijzonder de omgekomen zeelieden die hun leven verloren als gevolg van de oorlog. Al 28 jaar herdenken we op deze plek de Harlingenzeevarenden die tussen 1939 en 1945 niet terugkeren. En de mede vele anderen die hun leven verloren, zowel op zee als daarbuiten. Later zullen we de namen van de omgekomen zeelieden noemen. Op deze bijzondere dag, 4 mei, herdenken we allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord. Zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties of bij vredesoperaties daarna. Maar de invloed van de Tweede Wereldoorlog is breder. Het heeft onze manier van kijken naar de wereld gevormd. Alleen in een land zonder oorlog, waar mensenrechten worden nageleefd en waar geen onderdrukking is, kan een samenleving goed functioneren. Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar en niet vanzelfsprekend. Dat weten we nu meer dan ooit. De offers die voor onze vrijheid zijn gebracht, moeten we blijven herdenken, zodat wij de waarde ervan niet vergeten. Namens het gemeentebestuur wens ik u een gedenkwaardige herdenking toe, waarin we samen de waarde van vrijheid en de offers die daarvoor gebracht zijn blijven eren.

Als je niet oplet. Deze muziek mag je niet spelen. En dat boek zou ik maar niet lezen. Die foto's zou ik maar verscheuren. Met hem kun je beter niet gezien worden. Daar krijg je misschien last mee. Ik zou mijn mond maar houden. Wat als je straks alleen nog mag, is in een donker hol verborgen. Verlangen naar het licht van de vrijheid die je verspeeld hebt, omdat je even de andere kant uitkeek toen je buren werden weggehaald.

Wij gedenken de Harlingerzeevarenden gedurende jaren 1939-1945 en noemen hun namen. Hermanus Bekius, 31 jaar. Johan Boonstra, 21 jaar. Arnoldus Cupido, 42 jaar. Terke Doeksen, 31 jaar. Jan de Groot, 47 jaar. Terke Harkema, 18 jaar. Ide Hoekstra, 26 jaar. Dirk de Jong, 32 jaar. Hiele Lettinga, 16 jaar. Jacob Lichthart, 27 jaar. Dirk van der Meij, 41 jaar. Cornelis van der Pol, 29 jaar. Hendrikus Reinhard, 29 jaar. Hendrik Ruig, 31 jaar. Inse van der Schaaf, 22 jaar. Hendrikus Schoot, 42 jaar. Reinder van der Sluis, 38 jaar. Lammert Veldman, 27 jaar. Albert Voogd, 31 jaar. Jan de Vries, 48 jaar. Willem de Vries, 40 jaar. Jacob Wewer, 19 jaar. Johan van Wier, 29 jaar. Piet Wijnja, 33 jaar.

0: Ja, met de prachtige begeleiding van Charlie van de Skumkoppen. Holloway, your anchor. S'avonds om 19:30 was er een bijeenkomst op de Algemene Begraafplaats. De Stedelijke Muziekvereniging speelde daar ter plekke. Die zaten daar bij het monument. En er was eerst een kranslegging bij het Neugamme monument door wethouder Hendrik Sietsma en Edith Krijk. Norg, dat is de dochter van meneer Norg. Daarna was er een kranslegging bij het Avro Lancaster door Jan van Dalen. En dan een kranslegging bij het Indië Monument met de werkgroep Indië Monument door Anneke Visser en Len de Graaf. Dan was er een kranslegging bij het Joods Monument door Fred van Vliet met zijn dochter Jeannette van Vliet. En het Leger des Heils op de Joodse begraafplaats. En dan hadden ze een kranslegging van de militaire ereveld door burgemeester Ina Scherps en Katie Groenewegen. En een kranslegging van de veteranen op het militaire ereveld door Ron Veenstra. En bloemlegging door het Leger des Heils. En Chris Bauma legde een poppiekrans neer voor alle overleden Engelsen die hier liggen begraven. De scouting daarin volgend strooide de bloemen uit langs de graven. En daarna werd de Last Post gespeeld door Gerard Dijkstra van het Stedelijk. Uiteraard klinkt daarna dan het Wilhelmus. En toen hadden wij nog, want dat mis ik hier in het overzicht. Ja, want Tyler Santema heeft een gedicht voorgelezen. En daarna volgde de toespraak van Ina Scherps. Dus daar gaan we nu even naar luisteren.
1: Twee minuten stilte. We staan hier samen, zwijgend in de tijd, waar woorden breken op wat was en wat nog verschijnt. De wind draagt namen die wij niet meer kennen, maar die nog verluisteren in elke voetstap die wij verkennen. Zij waren mensen, zoals wij hier staan, met dromen, plannen en een toekomst om te begaan. Tot stilte kwam, te vroeg, te hard, te koud. En vrijheid werd betaald met levens jong en oud. We noemen geen getallen, maar voelen het gemis. In elke vlag die halfstok hangt en zachtjes ritselt in de nis. In elke kaars die brandt, elk hoofd dat buigt, leeft het besef van wat geweld ooit heeft getuigd. En dus staan we stil, niet alleen voor toen, maar ook voor morgen, voor wat wij moeten doen. Om vrijheid niet als vanzelfsprekend te beschouwen, maar als iets kwetsbaars, iets om op te bouwen. Laat stilte spreken, waar woorden tekortschieten. Laat herinneringen niet vervagen, maar blijven bieden. Een kompas dat wijst naar menselijkheid en licht, zelfs in de schaduw van een zwaar gezicht. Twee minuten lijken kort, maar de dragen een gewicht. Van generaties, van verlies en van plicht. Dus luister goed naar wat stilte zegt en doet. Dankjewel.
0: En daarna krijgen we eerst het Stedelijk met het Wilhelmus.

Weer staan we hier om te rouwen, om te gedenken, om te eren, om stil te staan bij de bezetting van ons land door een vreemde mogendheid. Bij diegenen die het leven lieten door oorlogsgeweld. Degenen die anderen hielpen met gevaar voor eigen leven. Die voor onze vrijheid streden. Die werden vervolgd, gemarteld, vermoord. Om stil te staan bij de homoseksuelen, de verstandelijk of lichamelijk gehandicapten, die als minderwaardig werden bestempeld en bedrijfsmatig werden vermoord. Om stil te staan bij de Holocaust, de 6 miljoen Joden, de Sinti en Roma, die ontmenselijkt werden en vermoord, wier gemeenschappen en culturen ausradeerd moesten worden. Al tientallen jaren doen we dit met elkaar op 4 mei tijdens de dodenherdenking. En de vragen die we ons stellen zijn steeds dezelfde. Waarom? Hoe voorkomen we herhaling? Wat is de betekenis hiervan? Wat zegt het over de mens? Over mij? Wat zou ik doen? We herdenken ieder jaar hetzelfde, maar de context waarin we op 4 mei bij elkaar komen verandert. Oorlog en de gruwelen die ermee gepaard gaan zijn nooit weg geweest uit de wereld na 1945. Ook niet op het Europese continent. Maar de afgelopen 81 jaar waarin wij in Nederland in vrijheid mochten leven, leek de wereld waarin mensen zich veilig konden wanen voor oorlogsgeweld steeds iets groter te worden. Nu wordt die snel kleiner. Het deel van de wereld waarin democratie, vrijheden en mensenrechten onbedreigde verworvenheden zijn, krimpt. En deze ontwikkeling gaat gelijk op met groeiende intolerantie. De opvatting dat mensen met bepaalde kenmerken beter zijn en meer rechten hebben dan anderen met andere kenmerken, wij tegen zij, krijgt steeds meer aanhang. We zien het in het groeiende antisemitisme, jodenhaat, vreemdelingenhaat, vrouwenhaat, homohaat, racisme. We zien machthebbers die uitdragen dat veel macht je niet alleen de mogelijkheid, maar ook het recht geeft, ongestraft alle morele en wettelijke regels aan je laars te lappen. Je ziet dit niet alleen bij regeringsleiders, maar ook bijvoorbeeld onder superrijken of influencers. De moraal, die bepalen we zelf wel. Is dan alles wat we dachten geleerd en ontwikkeld te hebben dan niet meer relevant? Al dat lessen trekken uit de geschiedenis, al die toespraken op 4 mei, al die moeizame en op het oog zo saaie bijeenkomsten van diplomatie, verdragen sluiten, internationale gerechtshoven oprichten, van redelijkheid en overleg. Al die pogingen om de al te grote macht van individuen en landen te beteugelen, omdat macht zonder tegenmacht leidt tot machtsmisbruik. Al dat nie wieder, gaat dat allemaal op de schroothoop van de geschiedenis. Begin april verscheen het bericht dat in Oeganda de grootste groep chimpansees ter wereld uit elkaar was gevallen. Al langere tijd woedde er een burgeroorlog binnen die groep. En wetenschappers die de groep al jaren volgen, hebben gezien hoe door het overlijden van een aantal sleutelfiguren en de opkomst van een nieuwe alfaman, de contacten tussen twee groepen afnamen, deze daarmee uit elkaar groeiden en uiteindelijk elkaar gingen bestrijden. Vrienden werden buren, werden vreemden, werden vijanden. Mensen delen 98% tot 99% DNA met chimpansees en onze sociale structuren lijken op elkaar. En net als bij de Oegandese chimpansees zagen we in de jaren 30 en 40 en zien we nu opnieuw dat het heel erg snel kan gaan. Dat vrienden buren worden, vreemden en daarna de ander. De ander, die niet bij onze groep hoort,
en dus buitengesloten mag worden, bestreden, als vijand. Is het dan onvermijdelijk dat mensen zich afzetten tegen mensen met andere kenmerken, een andere huidskleur, een ander geloof, een ander uiterlijk, een ander geslacht, een andere seksuele voorkeur? Is het gewoon dat we van tijd tot tijd oorlog voeren, omdat we nu eenmaal net als chimpansees zo geprogrammeerd zijn? Ja, we zien dat machthebbers heel gemakkelijk grote groepen mensen mee kunnen krijgen in vijanddenken, in uitsluiting en discriminatie. Een paar oude leiders vertrekken, er is een nieuwe alfaman en vrienden worden buren, worden vreemden, worden vijanden. Maar dat is niet het laatste woord. We weten beter. Als mensen kunnen we beter. De Israëlische auteur Yuval Harari beschrijft in zijn boek Sapiens hoe de mens zich heeft ontwikkeld. Duizenden jaren was de Homo sapiens een niet erg bijzondere diersoort, naast anderen, zoals chimpansees. Totdat de mens complexe taal ontwikkelde en daarmee als enige diersoort abstract leerde denken. Dat maakt ons mensen anders dan alle andere diersoorten. Daardoor kunnen wij concepten ontwikkelen die je niet kunt vastpakken, maar die o zo belangrijk zijn voor onze samenleving. Concepten zoals moraliteit, mensenrechten, vrijheden, democratische rechtsstaten, internationaal recht, gerechtshoven. De geschiedenis heeft laten zien hoe sterk die ideeën zijn, terwijl je ze niet eens kunt vastpakken. Ze hebben ons de rechten en vrijheden gebracht die in onze grondwet zijn verankerd. Rechtsbescherming, niet alleen tegenover andere burgers en instellingen, maar ook tegenover de overheid. Het recht om onze leiders te kiezen en ze weer weg te sturen. Internationale samenwerking, verdragen, gerechtshoven. En veiligheid, rechtvaardigheid en welvaart voor velen. De onderzoekers in Oeganda constateren dat naast oorlog voeren de chimpansees zorgzaam zijn en met elkaar kunnen samenwerken, maar vooral dat stabiele sociale structuren afhankelijk zijn van dagelijkse interacties en individuele relaties. Dat is een constatering die ook voor ons mensen opgaat. Zolang we ons openstellen voor de ander, wezenlijk contact onderhouden, samenwerken, opkomen voor de rechter van die ander, net zoals je opkomt voor jezelf, houden we de vrede in de grote groep in stand. Zal het niet lukken om ons te verdelen en tegen elkaar op te zetten? Want als mensen weten we beter, kunnen we beter. We hebben iets wat de chimpansees niet hebben. De wetenschap dat we de ander niet hoeven te bestrijden. En dat een vijand, een vreemde, een buur, een vriend kan zijn.

Ja, muziek doet mooie dingen. André Rieu, Nearer My God to Thee. Na een eigenlijk best wel indrukwekkende toespraak van onze burgemeester Ina Sjerps. Ze moet het toch elke keer maar weer bedenken. Wijze woorden, laten we goed omkijken naar elkaar. Zorgen voor elkaar en dan verspreiden we onze aandacht en liefde als een olievlek. En dan hopen we dat er ooit een tijd mag komen dat er toch weer vrede mag komen. We gaan luisteren. Ik laat de rest van de tijd van dit uur de muziek alleen nog maar spreken. John Williams met Hymn to the Fallen en From Saving Private Ryan. En dan na de klok van 8 uur gaan we door met een heel ander programma. Uiteraard Barrel House.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing. Dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig ondanks de zorgen over het Hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bij komen, dat zegt het kabinet. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: Bam. Sleepy Beef.
1: En daar waren we weer.
0: Yes.
1: Barrel House, donderdagavond. Programma met waar de piano de baas is. En het is te beluisteren op de FM 106.2 en 107.5. En natuurlijk via het wereldwijde web omroepzilt.nl. Normaal gesproken beginnen we ook altijd met een boogie. Maar vanavond beginnen we even anders. Want vanmiddag hebben wij afscheid genomen van Harm Schra. En wie is Harm Schra? Harm Schra was een koorlid van Skumkoppen, het Shanty-koor hier van Harlingen, waar ondergetekende ook lid van is. En we hebben op een waardige wijze afscheid genomen met de uitvaart van hem in het crematorium in Sneek, waar ook de Skumkoppen enkele hele mooie songs ten gehore brachten, die misschien ook in het vorige programma net al heb gehoord.
0: Ja, zeker.
1: De Haven van Rust en de Farewell Shanty onder andere. Maar ik heb ook zelf altijd een nummer, als de mensen bekenden van ons overlijden, dan heb ik zelf ook altijd een heel mooi nummer. En het is wel een instrumentaaltje, maar het is zo verschrikkelijk mooi, zeg ik altijd. Ogen dicht doen en dan ga je luisteren naar Mimi Blé. Maar voordat we die opstarten wil ik nog even heel veel sterke toewensen aan de familie natuurlijk van Harm Schra. En hier is Mimi Blé met het hele mooie Back to Grass Valley.

0: Back to Grass Valley van Mimi Blair.
1: Ja, speciaal voor haar afscheid namen. Van wie wij vanmiddag afscheid namen in het crematorium in Sneek. Een skunkoplid. Goed. En dan gaan we gewoon verder met het programma. Ja, er zit niks anders op.
0: Ja, dat hoort er ook weer bij.
1: En daar had ik Jo Wendt voor gepland. En hier is ze met een hele lange Honky Tonk Train Blues. Live opname.

0: Ja, hij vloog wel echt helemaal uit de bocht, hè, die trein. Honky Tonk Train Blues van Joja Wendt en Martijn Schmid.
1: Nee, dit was alleen Joja Wendt.
0: Maar hier staat Martijn Schmid nog bij.
1: Ja, dat komt van die cd af. Toen we gingen digitaliseren, tenminste opzetten in dit systeem. Dan neem je die twee namen mee. Maar er zijn opnames Joja Wendt apart, Martijn Schmid apart en met z'n tweeën.
0: Dan moet je de titel nog even aanpassen. Dat kan. Maar dat gaan we nog wel even doen.
1: Het staat hier gewoon Joja Wendt.
0: Joja Wendt.
1: En zo is het. Een fantastische uitvoering natuurlijk van die Honky Tonk Train Blues. En dat was op een feestje van de Lloydsversicherungen. En dat was in Berlijn augustus 1996. En we hebben Martijn Schmid dan genoemd. En verderop in het programma komen ze alle twee aan bod. Dus dan spelen ze samen nog een keer. Maar de vorige uitzending gingen we eruit met Christian Bleiming. En met zang van Lia Klein. Alleen we konden het nummer niet helemaal draaien. Toen zei Marlies al, dat is lekker. Want dan komt hij de volgende keer weer terug.
0: Ja, lekker.
1: Nou Marlies, hier is hij lekker. I'm a woman.
2: I can wash out 42 pairs of socks and have them hanging out on the line. I can starch and iron 24 shirts before you can count from 1 to 9. Can scoop up a great big dipper full of lard from the drippin's can. Throw it in the skillet, go out and do my shopping.

0: WOMAN. I'm a Woman van Lea Klein. Begeleid door Christian Bleiming. Wat is dit een gaaf nummer.
1: Ja, een gaaf gezongen.
0: Zo, kun je, zo mag je voor mij een uur volmaken. Dit is echt fantastisch.
1: Nou, het is een hele goede cd ook. En dat heet In My Heart, Boogie. In My Heart heet dat album van 2009. Ja. En natuurlijk dan nog die mooie gitarist er altijd bij, Peter Zamland. Dat is ook altijd geweldig. Die gozer die speelt ook zo goed. Maar we gaan gewoon verder. Hier is Piano Red, Atlanta Bounce.

0: Ja, wat een pretletter. Oftewel, Piano Red. Piano. Piano Red. Met Atlanta Bounce.
1: Ja, en dat kwam van het compilatiealbum Boogie Woogie Riot uit 1994. Maar ik heb het even opgezocht. Je kunt soms nog wat opzoeken. En deze opname die werd gemaakt op 7 mei 1972 in Macon in Georgia. En dan komen we bij Clarence Pinetop Smith. De man van de Boogie Woogie. Die ook het woord Boogie Woogie uitvond. En hier is hij met zijn eigen Pinetops Boogie Woogie. Thank you.

0: Ja,
1: wat was
0: dit
1: dan?
0: Dit was hem dan. Clarence Pinetop Smith met Pinetop's Boogie Woogie.
1: Ja, en dat kwam van de Boogie Woogie, de Absolutely Essential 3 CD Collection. En dat, nou, daar heb ik deze van afgehaald. Ik heb wel meer opnames van deze opname. Maar deze opname die werd gemaakt op 29 december 1928 en uitgebracht in februari 1929. En op 15 maart 1929 overleed Pinetop, Clarence Smith heet hij eigenlijk, in een bar waar hij op dat moment aan het spelen was. En hij werd getroffen, er brak een ruzie uit en er werd geschoten en hij werd getroffen door een verdwaalde kogel. En ja, het meest vervelende is eigenlijk ja, dat hij natuurlijk, hij overleed daaraan. Maar een dag later stonden er nog een aantal opnames met hem gepland. Hij had al een paar opnames, ik geloof maar 6 of 7 heeft hij er gemaakt. En er zouden meer worden gemaakt, maar die zijn dus nooit meer gemaakt. Omdat hij een dag eerder werd doodgeschoten daar in Chicago.
0: Ja.
1: Ja, triest.
0: Pech kun je hebben, ja.
1: Ja, hoeveel pech kun je hebben.
0: Ja.
1: We gaan verder met Boogie Phil en de Woogie Band, Amos the Famous.

0: En dat was hij dan, Boogie Phil.
1: Ja, sorry. Hij heet eigenlijk, het is een Belg, hij heet Philip Ketels. Maar hij noemt zichzelf Boogie Phil met zijn band, de Boogie Band, Amos the Famous. En dat kwam van zijn album Groovy Move uit 2005. En dan hebben we nu volgens mij even kijken. Ja, inderdaad, Little Willie Littlefield. En die gaat even aan de drank aan One Scotch, One Bourbon en tenslotte One Beer.
0: Oh,
1: Little Willie.

0: en als je dan zoveel gesopen hebt, dan snap
1: gedronken.
0: Ik... Gedronken heb. Nee, als ik zo vaak one scotch, one bourbon, one beer en dat 10 keer, nou, dan kun je niet meer zuiver zingen, hoor. Echt niet. Ik vind dat hij het knap gedaan
1: heeft. Hij deed
0: het
1: heel netjes.
0: Little Billy Littlefield, een tovenaar op de piano.
1: Ja, Plays the Boogie Boogie. Dat, zo heette die LP. En er is ook een cd van gemaakt, die heet precies hetzelfde. En deze opname die werd gemaakt op 30 juli 1987 in de Decibel Tone Studio in Keulen. Ik had het al aangekondigd op Facebook met die Martin Schmid en Joja Wendt. En in het begin ook al omdat Joja Wendt er speelde met Kwamalis van hier staat Joja Wendt en Martin Schmid. Maar hier zijn ze dus met z'n tweeën, de Sixth Avenue Express.

0: Ja, een mooie piano battle tussen Joja Wendt en Martin Schmid. Are you still fit?
1: Van diezelfde cd bij Lloydsverzekeringen.
0: Dat is toch diezelfde man, Are You Fit?
1: Mijn naam is Schmid, Are You Fit?
0: Are You Fit, ja. Sixth Avenue Express, een mooie battle.
1: Ja, maar dat is een mooi feestje er geweest bij die verzekering. Ik wou ik bij die verzekeringsmaatschappij had gewerkt in augustus 1996.
0: Ja, maar ja, je had een andere professie.
1: Ja, ik was getrouwd.
0: Ook dat? Ja.
1: Lieve schat. We gaan gauw verder met Cindy Burgess. En die brengt City Lights.

0: En dat was die, Sonny Burgess met City Lights. En dat kwam van het album Arkansas Rock and Roll van Stompertime Records. En deze opname werd gemaakt in 1960 in de Rimrock Studio in Concord, Arkansas. En dan komen we bij Stephanie.
1: Ja, leuk.
0: Gisteravond een heel mooi concert van haar gezien in Duitsland. Ongelooflijk goed, samen met haar man Paolo Alderici.
1: Ja. En Ricky Parrott.
0: Nicky Parrott, ja, op de bassist en de zangeres. Ah, oh, die was ook zo verschrikkelijk goed. We hebben echt genoten.
1: Ja, zeker. En Engelbert heb je nog vergeten.
0: Engelbert Wreubel, klarinetist, saxofonist. Ja. Die hadden we al eerder een keer gezien bij Eco Rijke Rap in Apeldoorn, toen Eco 40 werd. Dus die kon er ook van samen zingen. We hebben van het hele concert een geluidsopname gemaakt. Maar ja, het was te kort dag om daar vanavond al wat van te laten horen. Maar dat komt zonder meer in de volgende uitzending.
1: Komen we
0: wel
1: terug.
0: Het is te mooi om het niet te laten horen. En we willen andere mensen er ook van laten genieten.
1: Oh. Ze begint al.
0: Ze begint al. Ja, de meisje is af en toe niet te stoppen. Maar hier is Stephanie Trick met de Minor Drag.

0: Zo.
1: Stephanie Trick, de minor drag.
0: Ja, een rustige kan het niet. Geweldig.
1: Ja, dan begin je alweer. Wat ben je
0: gaan doen? Nee, ik doe helemaal niks.
1: Oh, ik kwam er netje weer wat tussendoor.
0: Wat hij wel doet, weet ik niet. Maar ik deed... Oh, er zat nog een heel klein stukje achteraan. Aha.
1: Aha.
0: Ja. Goed, maar was
1: maar dit kwam van een album Something More.
0: Something More. Ja, netjes.
1: Ja, met de tegen de tong, tegen de boventanden, zegt Marlies altijd.
0: Zegt Marlies altijd. Nou ja, dag. Ja. Dat doe ik altijd buiten de uitzending. Dan hoef jij dat niet in de uitzending mee te nemen. Maar dan heb je het zelf al gedaan.
1: Gaan we
0: naar de volgende.
1: En wie is dat? Oh, de man en only. Oh ja, die kondig jij altijd aan.
0: Nee hoor, dat doe ik niet altijd. Okay. Mr. Jerry Lee Rocktomb Lewis, the one and only. Yes.
1: En wat zegt hij?
0: I am what I am and not what they want me to be.

0: Dat was hij dan. Jerry Lee, I Am What I Am. En zo is het. Van de gelijknamige LP uit 1984. Hij was naar beneden gezakt.
1: Ja.
0: Ja, dat snap ik ook niet. Zo, nee, ik wil hem toch eens even nakijken. De microfoon was een beetje naar beneden gezakt. En dan is Marlies altijd bang dat ze me niet meer horen. Maar ja, kan ik ook niks aan doen. We gaan gelijk verder met Stefan Ulbricht. Tribute to Floyd Kramer.

En dat was er dan. Stefan Ulbricht met een tribute to Floyd Kramer. En dat kwam van zijn mooie album 2 PS uit 2017. En we hoorden ook nog een drummer. En dat is bijna zijn vaste drummer. En dat was Maurice Sleumer. En dan is Henk Nijlunzing aan de beurt. Met Ryder Larsson. En het was a big thing.

0: Ja, het was even wat. Ja, dit was toch even wat. It was a big thing. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik las vanmiddag een spreuk en dat was als jij over een balk kan springen, dan moet je over een strootje niet moeilijk doen. Maar dan in het Fries. Dat was wel een leuke. Oftewel, hoe was het ook? Nou, dat maakt het niet uit.
1: It
0: was
1: idee.
0: A big thing. Nou,
1: er zit wel verschil, een klein balkje op de grond of een sloot.
0: Nee, een strootje.
1: Een strootje.
0: Een strootje.
1: Ik dacht een slootje.
0: Nee,
1: een strootje. Ryder Larsson, it was a big thing.
0: Yes.
1: Het was een album, Boogie Bastard uit 1992.
0: Precies.
1: Ik zag van de week een fotootje op Facebook voorbij komen van Chase Garrett met zijn zoontje. Ik denk, hey, Chase Garrett, die kan ik ook weer eens draaien. Dus ja. Hier is die. Tribute to Pete.
0: Ja, maar voordat wij met Pete het tribute bezig gaan. Ik wil je er even op wijzen dat we 3:47 nodig hebben.
1: En we hebben nog 4 minuten.
0: En we hebben nog 4 minuten. Dus ik wil eigenlijk dat je graag even de luisteraars even dag zegt.
1: Nou, ik in opdracht van Marlies, bij deze. Ik ga jullie allemaal goeiedag. Nee. Ik hoop dat het een beetje een leuk programma was. We begonnen natuurlijk een beetje droevig, maar ja, dat kon niet anders. Ja. Ik ga Marlies even bedanken voor de techniek.
0: Ja, en jij weer voor de samenstelling.
1: Ik heb het graag gedaan.
0: Het is toch wel wonderlijk, hè? Gisteravond zaten we nog in Wildeshausen.
1: Ja.
0: En nu zitten we alweer hier en we hebben
1: vanmiddag
0: ook nog
1: met
0: alle
1: de
0: twee.
1: Vanmiddag terug vanochtend. Vanmiddag ja. Nog naar de uitvaart van
0: Harm. Kan een mens een hoop dingen doen op
1: en
0: een dag.
1: Weer hier. En Roland die staat te trappelen om te mogen beginnen, maar hij moet nog even wachten.
0: Ja.
1: En dan, we zijn vandaag 7 mei, dus 14 mei. Ja, ik was jammer dat ik dan geen uitzending heb, want dan ben ik zelf jarig, toevallig.
0: Ja, gaan we een feestje vieren.
1: Dan gaan we een feestje vieren. En 21 mei wordt dit programma dan weer herhaald.
0: Ja.
1: Nee, dan is het weer echt. Gaan we weer voor echt.
0: Okay.
1: Nou, dan gaan we er nu uit met Chase Garrett. Het voordeel is, hij mag dus 2 keer komen, want de volgende keer is hij nummer 2, denk ik. Tribute to Pete. En dan bedoelen we Pete Johnson natuurlijk. Hier is hij, Chase Garrett.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. China gaat 200 vliegtuigen kopen van Boeing. Dat zei Donald Trump tijdens zijn bezoek aan China. Trump sprak in Beijing met president Xi Jinping. Volgens Trump stemde de Chinese president in met de bestelling die groter zou zijn dan Boeing had verwacht. Polen heeft voor het eerst een in het buitenland gesloten homohuwelijk erkend. Jakob Kupriak en Mateusz Trojan, die in 2018 in Berlijn trouwden, krijgen nu een Poolse huwelijksakte. De erkenning volgt op uitspraken van Poolse en Europese rechters. Premier Donald Tusk steunt erkenning van koppels van hetzelfde geslacht. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie in Gebreisjes heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun steun rond expeditieschip de Hondius. De WHO-chef prees ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning. Volgens hem verliep de opvang van het schip rustig ondanks de zorgen over het hantavirus. De Hondius is inmiddels terug naar Nederland. Het kabinet stelt 40 miljoen euro subsidie beschikbaar voor woningen voor ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Bijna dubbel zoveel als vorig jaar. Ongeveer 70.000 mensen staan op de wachtlijst waar inmiddels 15 locaties en 500 woningen zijn. De komende jaren moeten er 3.000 bij komen, dat zegt het kabinet. Dan nog het weer. Vanavond blijft het bewolkt met geregeld regen en mogelijk een onweersbui. Vannacht koelt het af naar ongeveer 7 graden en blijft het nat. Morgen start regenachtig, later wisselen buien en droge perioden elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 11 à 12 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws.

0: Goedenavond, welkom bij Razende Roland op deze donderdagavond bij Omroep Silt, Shine Radio en muziekopjeradio.nl. We openen vanavond met Tigers of the Pang Tang en Electrified. En Electrified is ook de titel van een nieuwe album wat eraan komt. En ik ben bezig om te kijken of ik een interview met deze mannen kan krijgen. Dus hopen dat dat er, fingers crossed. We hebben vanavond een druk programma. We gaan zometeen bellen met Tamme over een Amerikaanse band. Ik heb hier in de studio zitten Martin. Goedenavond.
1: Yeah.
0: Van Beeldstar. En daar gaan we straks mee praten over alles wat tot nu toe met Beeldstar is gebeurd. En wat de toekomstplannen zijn.
1: Yes.
0: En we hebben een primeur vanavond. Dus, maar daar komen we straks op. We gaan eerst gauw verder met muziek. Hier is Black Veil Brides en Cernity.

0: Morning High was dit met, met het nummer Counter in Challenge. En ik heb inmiddels Tamme Oosterhof aan de telefoon. Goedenavond, Tamme.
1: Hey, goedenavond, Roland, jongen.
0: Tamme, jij bracht deze band bij mij via mail. Ja. Kun je daar wat leuks over vertellen?
1: Ja, nou ja, niet heel erg veel, want ik heb die jongens nog nooit live gezien, maar het is... dit kwam een tijdje geleden op onze weg en die jongens hadden in Amerika al een cd uitgebracht. En toen hadden zij ons via een andere promotor, hadden ze ons gevonden als zijnde van een label natuurlijk. Ik samen met Marco uit Tilburg, ja, van Headbangers Records. En nou ja, toen zijn we toch, hebben we de kappen bij elkaar gestoken en toch geprobeerd om dit los te krijgen hier in Europa. En dat is, denken wij, wel aardig gelukt, want ze worden heel goed ontvangen in tot nu in Europa. En ze hebben al een paar shows gegeven hier nu ondertussen.
0: Ja, vanavond staan ze in Almelo, geloof ik.
1: Ja, ja. En vorig jaar hebben ze al op Wekker gespeeld al, want toen hadden ze een of andere battle gewonnen in Amerika.
0: Ja.
1: En toen mochten ze dus op Wekker spelen. En nou ja, we hopen nu dat het allemaal een beetje in de stroomverzelling komt natuurlijk, hè, met Morning High.
0: Ja, ja, precies, want deze cd komt uit 2024.
1: Ja, we hebben hem helemaal een beetje omgeturnd, zeg maar, een beetje andere artwork en zo, een beetje wat verandert allemaal. Want ja, de band die had natuurlijk waarschijnlijk op de eerste uitgave ook een beetje dat er misschien wel wat foutjes tussen zitten. Dus dan konden ze natuurlijk mooi die foutjes er weer weg uithalen natuurlijk.
0: Dat was, ja, precies. Ja. Ja. Ja, ik bedoel, hoe heet dat? Het klinkt lekker. Ik bedoel, de nummers die ik gehoord heb op YouTube, die klinken lekker. Ja. De cd is inmiddels uit.
1: Ja, ja, nu een kleine 4 weken of zo hebben we thuis nu.
0: Ja, precies.
1: En we zijn druk bezig met de promotie. Maar ja, het is ontzettend druk op het moment, want we stromen van de ene band in de andere band, want we zijn natuurlijk ook met Admoram aan de gang.
0: Ja.
1: Dat weet jij ook al. Ja. Dus ja, het is hartstikke druk nu op het moment bij ons.
0: Ja, ja, want ik heb hier iemand in de studio zitten. Dat is Martin.
2: Tamme.
1: Hoi. Hoi Martin, jongen.
2: Hey.
0: Ja, die kennen jou ook wel, want die is van Beeldstaat. Daar heb jij ook het een en het ander mee gedaan.
1: Nou ja, niet zoveel, maar wel een beetje mee bemoeid. Ja, een beetje. En ze kwamen af en toe wel eens in bij mij in de winkel en een beetje adviseren en zo'n soort dingen. En dat praten kan ik heel goed, dat weet jij ook wel, Roland.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus, ja, dat is goed geholpen.
1: Nou, dat vinden we altijd mooi, dank u wel.
2: Ja, mooi.
0: Ja, nou, Tamme, ik bedoel, hoe heet dat? We gaan zometeen nog een nummer draaien van Morning High. Het nummer Vendetta. Dat zit echt, vind ik, qua drum lekker strak in elkaar.
1: Ja. Het is echt een oldschool, ja, oldschool trashband, is het, hè?
0: Ja, echt wel. Dat, ja. En nou ja, binnenkort maar eens even weer even wat langer bijpraten.
1: Ik wil binnenkort wel eens even langskomen in de studio. Kunnen we wat langer lullen?
0: Precies, dan hou ik je aan. En dan gaan wij verder met Morning High. En dan kom ik binnenkort ook wel eens even bij jou even buurten. En dan maken we even een afspraak.
1: Gaan we doen. Okay. En fijne uitzending.
0: Hey, bedankt. Hoi, hoi.
1: Hey, hoi, Martin. Hoi.
2: Hey.

0: Dat was Buildstar en Black Widowmaker. En nou ja, zoals ik aan het begin van de uitzending al zei, Martin zit hier bij mij in de studio.
1: Yes.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En ja, ik heb je al eerder in de studio gehad. Daar waren jou niet bij.
1: Nee, ik was er niet bij.
0: Maar, en dat was voor de release van de LP. Burning After Midnight. En dat, nou, dan hebben we het denk ik alweer over 1,5 jaar geleden misschien. 2 jaar terug.
1: Het is nu denk ik 2 jaar geleden dat het is geweest. Ja, ja, klopt.
0: Wat is er allemaal gebeurd?
1: Heel veel, heel veel. Dat is zeker morgen nog, denk ik.
0: Oké. Okay. Nou, korte versie.
1: Nou, we hebben nieuwe singles voor het jaar uitgebracht. We hebben een nieuwe gitarist.
0: Ja, die heb ik al ontmoet voor 1,5 week terug, denk ik.
1: Ja, dat zal best kunnen.
0: Ja, die was mee met Simon en...
1: ja, bij Johan Derksen. Ja, daar was ik ook niet bij. Ja, nee, en dus... verder gaan er nog veel dingen komen.
0: Ja. Maar weet dat het LP is goed ontvangen.
1: Ja, ja, zeker mij, weten.
0: Jullie zijn ook in Hilversum geweest.
1: In Hilversum? Nee, nee, dat niet. Nee, oh. nee.
0: Heb ik...
1: Nee, we zijn niet in Hilversum. Maar we hebben wel een neushoorn die helemaal uitverkocht was.
0: Ik wou zeggen, dat... ja. Hier in Friesland heb je hem in ieder geval goed aan de weg, Timmert. Want na tussentijds is er een single uitgekomen, Au revoir.
1: Au revoir, ja. En dat was de nummer 1 van de Frieske top 100.
0: In 2024 of 25.
1: Ja,
0: afgelopen jaar of het jaar daarvoor?
1: Het jaar daarvoor.
0: Ja,
1: Jezus, wat gaat de tijd snel.
0: Idioot is dat, hè?
1: Ja, heel snel.
0: Maar goed, je bent lekker op weg.
1: Ja.
0: En hoe heet dat... zullen we nou eerst de titeltrack nog eens even een keer laten horen aan de Lustra?
1: Ja, tuurlijk.
0: Kunnen we eens even...
1: Burning After Midnight.

0: Ja, dat was de videoclipversie.
1: De allereerste videoclip en de eerste single.
0: Ja, Burning After Midnight. En ik zit hier nog steeds met Martin bij mij in het programma Razend Roeland.

0: Martin, de eerste LP die is uit. Die spelen jullie al een jaartje of?
1: Nou, we hebben die nummers al best wel lang. Dus ik denk wel drie, vier jaar.
0: Ja. En jullie zijn bezig met nieuw werk?
1: We zijn zeker bezig met nieuw werk. We hebben net één nummer klaar. Mm-hmm. En er staat ook alweer een volgende. Nou, daar kunnen we in één keer mee bezig.
0: Ja.
1: En we hopen dat we volgend jaar een album klaar hebben voor een nieuwe tour.
0: Oké. En buiten, nou, je hebt een nieuwe tour. Gaan we jullie nog veel zien de komende tijd? Of staat dat op een wat lager pitje? Want vorig jaar waren jullie heel intensief aan het toeren.
1: Vorig jaar hebben we veel opgetreden. En dat kwam ook omdat wij de jaar daarvoor de release show hadden. En dan blijven de optredens maar komen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment moet ook een nieuw werk komen. En dus dit jaar is het wel op een laag pitje. Ja. Hier en daar hebben we nog wel optreden staan.
0: Ja.
1: En dat is de volgende week bij Vrouwrock.
0: Ja.
1: In Vrouwenparochie. En we gaan naar Engeland.
0: Zo. Doe maar. Met de bakermat van de heavy metal.
1: Yes. Ja.
0: En speel je in het voorprogramma of speel je dan een klein clubtoertje?
1: We hebben in Engeland hebben we één festival. En dat is het Margate Festival.
0: Ja.
1: En we spelen twee keer in Londen.
0: Hmm.
1: In een kroegje.
0: Oh, gezellig.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. En dan houden we ons op de hoogte. Want,
1: ja, gaan we doen.
0: Ja.
1: Gaan we doen.
0: En, dus, ik heb van Simon en van Wietse... Ja. Heb ik inmiddels begrepen dat er een nieuwe single aan gaat komen.
1: Ja.
0: Morgen komt hij uit volgens mij, hè?
1: Hij komt morgen uit...
0: Ja. En mede met toestemming mag ik hem zo meteen draaien.
1: Jazeker.
0: Jij. Waar gaat het nummer over?
1: Rock and roll.
0: Die was wel leuk.
1: Jazeker, dat is van alles een beetje. Dat is, waar denk je aan, aan rock and roll? Het is eigenlijk overal een beetje scheid aan hebben en gewoon het leven vieren en... wat muziek maken. Ja, lol trappen.
0: Oké. Nou, wij gaan nu luisteren naar Rock and Roll van Beeldstar.

0: Zo, rock and roll. Nou, rock and roll. Dat was wel lekker.
1: Ja, dit is een heerlijk nummer. Dit is gewoon rammen, rammen, rammen. En ook vooral de videoclippen die we hebben gemaakt. Oh, iedereen moet hem zien.
0: Ja.
1: Die komt op YouTube. Dat is allemaal te zien. Op Facebook. Noem het maar op.
0: Precies. Nou, dan zet ik hem ook op mijn Facebookpagina. Dan komt het helemaal goed.
1: Delen, delen, delen.
0: Delen, juist. En daar zitten wat bekende elementen in.
1: En
0: personen.
1: En persoon. Danny Panadero speelt erin mee. Ja. Die doet mondharmonica.
0: Mm-hmm.
1: We hebben de originele Flodderauto erin.
0: Ja, waar Huub Stapel nog in heeft gezeten.
1: Ja, ja. De Angus Young komt erin voor, Slash komt erin voor, Queen. We gaan een beetje terug in de tijd.
0: Ja, precies.
1: En de echte rock'n'roll jaren.
0: Ja, mooi. En jullie spelen ook in het voorprogramma van
1: AC in DC.
0: Precies.
1: Hebben we al een paar keer in het voorprogramma gestaan. En ja. Dat was allemaal uitverkochte zalen. Dat was heel super vet.
0: Nou, dat, daar gaan we nog even lekker mee door.
1: Yes.
0: En ik denk dat wij veel van jullie gaan horen. Ik blijf jullie volgen.
1: Ja.
0: En ik hoop binnenkort op nog even weer nieuwe en lekkere muziek.
1: Ja. Als je ons even wilt volgen via Facebook, Instagram, Billstar. Billstar met DT. Vergeet dat niet. En we hebben een eigen website. Billstar.nl.
0: Oké, okay. Dan heb ik nog één nummer van Billstar hier klaarstaan. En dat is The Good Times Are Killing Me. Nou, ik hoop niet dat het voor jullie geldt.
1: Nee.
0: Ik hoop dat het nog heel lang voor jullie mogen blijven genieten. Maar
1: ja, hoor.
0: We luisteren nog naar één nummer van het album Burning of the Midnight. The Good Times Are Killing Me.
1: Yeah.
0: En Martin, bedankt.
1: Jij ook.

0: Velvet Mist was dit met Hollow Eyes. En Velvet Mist is een Belgische band die binnenkort weer met een nieuw album komt. Wie er ook met een nieuw album komen is de band Endeavor. En daar hoorde je het nummer Sober van. En het nummer Sober is niet de titeltrack zoals ik vermeldde in mijn op mijn Facebookpagina. Maar is een van de nummers van het debuutalbum. For the Time Being, dat in 2023 is uitgekomen. Nieuwe muziek komt eraan, zeggen ze. En nou ja, bij deze. Martin, jij had nog een LP mee. Ik zal hem even voor de luisteraars...
1: Oh, daar is de camera.
0: Yeah. Waar is de camera? Daar is de camera.
1: We hebben nog een hele mooie LP. En eigenlijk wou ik daar een prijsvraag voor bedenken. Voor degene die het... wil winnen. En dat is welke vijf personages spelen in een videoclip, de nieuwe videoclip van Rock'n'Roll.
0: Precies, en dat antwoord kun je mailen naar razenderoland@omroepzeelt.nl. Nou,
1: dat was het.
0: Dat was hem. Dankjewel Martin en veel succes met Beeldstar. Even mijn bril af en dan.
1: Ja, dankjewel.
0: En doe de groet aan andere mannen.
1: Ga ik doen. Roland ook bedankt.
0: En nou ja, tot de volgende keer.
1: Ja, zeker.
0: Gaan wij afsluiten met Sonic Whip en het nummer Over and Out. En ook dat nummer komt morgen officieel uit. Maar ik mocht hem toch vanavond alvast draaien.

0: Radio.nl. Geen rockcafé.
1: Friesland, wij gaan het hard gaan. Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Tien uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Het zou eigenlijk pas later gebeuren, maar vanwege de onrust grepen politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
3: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam ondervoet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. Daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
5: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
3: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijk opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de Britse gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid, Treating, ook op. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder droog met opklaringen. En vannacht gaat het dan afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en dan wordt het maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
6: De beste interviews en reportages van Joert.

0: In Friesland zijn er 54 plakken aanwezig als veilige zwemplakken. Het is het tweede seizoen dat het Noorderstrand in Starem der Ieven is. Daar is de stad verleerd van. Dat vindt Martin Overheul van Starems Belang. Daarmee wordt zijn stad op een kaart zetten. Zeker nou de opening van het zwemseizoen bij Hardenstrand weer.
1: En ik denk met z'n allen dat dit een mooie gelegenheid is om een mooie doorstart te maken. Om Stavoren nog beter op elkaar te zetten. Zoals we willen dat Stavoren de poort is van Friesland. En niet de achterdeur.
2: Ja, ja. Nou, precies.
3: Ja, let op, de zinnen begint daar te schieten.
2: Maar om dat moment toch even officieel te maken dat het zwemseizoen voor dit jaar echt geopend is. Op deze plek dan nu, maar ook op alle andere 54 plekken. Hebben we een momentje dat we de prachtige vlag van jullie stad hier eraf gaan halen.
3: Ja, score maar erop.
2: Ja.
3: No, hartstikke mooi. Daar is hij.
2: Gefeliciteerd.
1: Dank wel.
2: Hartstikke mooi.
1: Ja. Dank wel. Mijn naam is Martin Overheul van Stavers Belang hier uit Staveren. En we zijn hier bij de opening van het mooie nieuwe strand. Het is hier een belangrijke plek, want we hebben hier een puntje van Zuidwest-Friesland. Is dit eigenlijk een aanvulling? We hebben hier heel veel toeristen en plaatselijke inwoners. En die maken hier veelvuldig gebruik van. En het is heel belangrijk dat de waterkwaliteit gecontroleerd wordt. En dat we gewoon ons stadje mooi op de agenda kunnen zetten. Zodat we Friesland nog meer naar voren kunnen trekken in Nederland.
4: Dit strand, het Noorderstrand, is een van de 54 zwemlocaties in Friesland. Hoe wichtig is dat?
1: Dat is zeer belangrijk, want voordat dit strand officieel strand was, wisten we niet hoe dat de kwaliteit was met algen, blauw alg, dat er tegenwoordig veel voorkomt. Er wordt zeker vanuit de toeristensector gekeken van of iets officieel is, of dat het met toezicht gebeurt. En het is gewoon een stukje aanvulling op wat ze daarvoor te bieden heeft.
0: De officiële opening weer dus in Starem, maar het budget dat je nou extra maar kennen bij de oren 54 locaties. Die kost de Zonneblom in Slappeterp. Gauke Kuken vertelt wat hij van dit seizoen verwacht.
5: Nou ja, dat is natuurlijk helemaal afhankelijk van het weer. Wij hopen natuurlijk op een prachtige zomer, hege temperaturen. Maar door de ervaring leert het wel dat je jels gemiddeld een 20 stranddagen, zeg ik dan maar. Hè, dat is echt somber. Hè, dat is, dus daar reken je dit hier in ieder geval ik weer op.
6: Het wetter is natuurlijk ook belangrijk. Hoe zwaar je hem de F? Ja, dat skim bloot en dat het er mooi uitziet.
5: Ja, dat is dat wij eigenlijk zo min mogelijk wettervogels erin hebben willen. Want uitwerpsel van wettervogels, dat is wel wat finesse voor de kwaliteit van het zwemwetter. We hebben daarachter, dat is krijg ik al even jongen, daar hebben wij een roidfilter. Wat ik mooi helpt om de wetterkwaliteit goed te houden. En we willen de beslissingen honden en hinders in hebben. Dat is eigenlijk waar we verzwaring willen.
0: Bij de locaties wordt één keer in de 14 dagen de wetterkwaliteit controleerd door Rijkswettersteed of Wetterschip Friesland. Monique Plantinga van het Wetterschip vertelt hoe de plakken liet ze controleren.
7: We hebben 34 zwemwaterlocaties in Friesland aangewezen door de provincie. En wij meten de waterkwaliteit, we analyseren dat en we geven adviezen hoe water te verbeteren. Ja, in Friesland op dit moment van de 34 hebben er 5 een negatief zwemadvies. We zeggen ook altijd tegen iedereen, kijk op zwemwater.nl. Daar vind je de laatste stand van zaken. En die 5 met een negatief zwemadvies, dat heeft te maken met blauwalg of met bacteriën in het water. Dus daar is nog wel wat werk te doen.
8: Om welke 5 locaties git het op dit stuit werden net zwommen we de kin?
7: Ja, voor de blauwalg gaat het om balk. En voor de bacteriële vereniging gaat het over rohel, terherne, de ulesprong en de oldegeersterbrekken.
8: Wat doe je als wetterskip erom om dat wetterkwaliteit zo heeg mogelijk te houden?
7: Ja, het is heel belangrijk dat je goed kijkt bijvoorbeeld bij zwemwaterlocaties dat er voldoende verversing is en doorstroming. Hè. Dus daar adviseren we op. Maar bijvoorbeeld die locaties die nu een negatief zwemadvies hebben, daar speelt bijvoorbeeld ganzenpoep op de stranden. En daar spreken we met de beheerders af dat dat moet worden opgeruimd. Dus je moet als beheerder daar toch regelmatig even bij langs om dat weg te halen. We hebben ook een locatie waar blauwalg momenteel speelt. Dat heeft te maken met beheer en onderhoud. Dus daar maak je dan afspraken over met de beheerder dat daar wat gebeurt.
9: Alle alles wat je op dein mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
10: Dit is de dag voorbij.
0: De groep het is vandaag van 160 skriespieken uit haar een aai in bliepmachines in avifauna in Alphen aan den Rijn. De aaien komen uit Friesland en de pieken komen hier ik weer. Waarom? Het maakt het onderzoek naar het olibje van pieken mogelijk. De aaien binnen Friesland samelen door vogelwachters van de BFW op plakken dat de kans op bliepsucces liets is. Het bloed trouwens net bij deze super wat ja, nu voor de start van het skriezenlippen. De volgende stap voor deze skriezen om is in volière, net zo dik als in het wild, op ziek, maar te nevretten. Collega's van Omroep West, Kieren en Alphen aan de Rijn daar en praten met Marissa Mangal van Avifauna.
11: We staan hier bij het Gutto-project en het Gutto-project is eigenlijk belangrijk omdat de Gutto in Nederland, daar gaat het niet goed mee. En dat komt omdat die eerste levensfase heel erg belangrijk is en dat is, hebben ze eigenlijk een kleine overlevingskans in het wild.
12: Wat gebeurt er dan precies in het wild?
11: Nou ja, er zijn twee grote dingen die invloed hebben op hun overlevingskans en dat zijn predatie en te weinig voedsel vinden. En met dit project en met dit onderzoek zijn we eigenlijk aan het uitzoeken welke van de twee is nou belangrijker en welke weegt meer of ze weegt zwaarder.
12: Wat is dan precies het onderzoek?
11: Nou, dat ligt vooral bij de Universiteit van Groningen. Zij zullen onderzoek doen naar het voeren van de vogels en hoeveel voedsel zij kunnen vinden. Dus daarvoor moet je eigenlijk bij hun zijn. Daar hebben wij niet zoveel mee te maken.
12: Wat gebeurt hier dan in avifauna?
11: Ja, hier is het belangrijk dat wij de eieren uitbroeden en dat wij ze de eerste dagen de goede of juiste verzorging geven.
12: Een groot schattigheidsgehalte ook bij het werken?
11: Zeker weten, ja. Het zijn gewoon grote bolletjes dons op lange stelten. Dus ja, zeker heel schattig.
12: Maar die dus blijkbaar niet zo goed in de natuur kunnen overleven?
11: Nee, ja, en dat is natuurlijk heel lastig. Dus daarom des te belangrijker het is voor ons om hier aan mee te werken.
12: Ja, ze worden hier dus uitgebroed. De kuikentjes die we net los zagen lopen, die zijn dan 6 dagen oud. Ja. Hoe lang blijven ze hier in Alphen aan de Rijn?
11: Nou, het verschilt. Ze gaan in 3 groepen naar Friesland. De eerste groep, dat is deze groep hier achter mij. En die zullen bij ongeveer 8 dagen naar Friesland gaan. Dan rond 20 dagen en dan rond 24 tot 28 dagen.
12: Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is de Gutto zo belangrijk?
11: Nou, de Gutto is onze nationale vogel. En die willen we graag natuurlijk behouden in Nederland. En als die bedreigd wordt, dan vinden wij het heel belangrijk om voor elke vogelsoort in te zetten. En daarom ook voor de Gutto.
0: Zij Marissa Malga van Avifauna in Alphen aan de Rijn.
10: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien in Alphen.
9: De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Wat doet Joert op deze vrije dag? Voor de familie Kooistra van Hilversum is het al 40 jaar lang duidelijk. Ze gaan kamperen met de hele familie. Het begon in jontje 86 met ouders en vier broers, haar vrouwen en de jochen ben en de aanhang. Nou, 40 jaar later zit er nog altijd een van die broeren met zijn vrouw op het weekend op de camping. Dit keer op camping De Hinde bij Dronten. Een traditie die het hartst net stikken te krijgen is. Prachtig. Vardouw en de heer Kooistra van de familie Kooistra. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, hoe is deze traditie begonnen?
4: Ja, het is op een jeertje komt er uit de sprake. En dan wordt er zijn, nou, we hebben alweer een tent of een caravan. Kan men net als je al kamperen. Nou, dat hebben we toen niet. En ja, dat heeft goed verdiend. Dus toen ben ik maar gewoon teruggegaan.
3: En dan doe je hem elk weekend, elk jaar een oren camping? Of is het elk...
4: Nee, het is elke keer een oren camping. We zijn twee keer op dezelfde camping geweest. Maar we zien je altijd naar een plek, zowel in Friesland als buiten Friesland.
3: En Jan Kooistra, wat maakt het zo bijzonder, zo speciaal, dat je hem dit al 40 jaar doet?
4: Ja, dat maakt het bijzonder. Het is... We houden het vol omdat we litten elkaar vrij, maar we zitten wel zo dicht mogelijk bij elkaar al hier op de camping. En je zucht elkaar, ik eens een keer, één keer in het jaar en de familie braaide het uit. Ik bedoel, van 80 tot niks is een beetje hier komt aan beurt. Dus,
3: ja, want hoe vallen binnen je intussen?
4: Nou, ik denk dat we nog maar een 30 binnen. Ik weet het niet, ik zou even mijn vader zei iets.
3: Ja, want dan hebben we een heel veel.
4: Ja, en alle 30 van hebben net achter mijn koren en ik net. We zeiden, nou, wij doen dat, wie wil je het mooi is mooi. Nou, en op zo'n manier hoort het lijn voor je. En het voordeel is natuurlijk dat de nakomelingen, die zorgen mijn koren, ik was niet geïnteresseerd. Zou dat me gewoon net met Berlin voorbij is, omdat je in eigen familie net meer kent.
3: Nee, ik krijg het, want dat keer maar samen is er volle meesten. En ja, ik weet zelf, ik had het bij ons een familie een weekend regelen, Wurmat. Dan is het maar wat dreig om iedereen bij elkaar te krijgen. Want de een had dit en de oor had dat. Ja. Vind ik knap dat je hem dat 40 jaar volgehouden hebt.
4: Nou ja, het voordeel is dat het mijn hemelvaart altijd is. No? Dan is het toch elke nieuw vrij en elke nieuw kinder op een gegeven moment rekken mee horen.
3: Dat is wie.
4: Takemier is de wester.
3: Dat staat al bij vester zelfs. Dat is gewoon traditie.
4: Ja, daarom.
3: Dat liek dus wel aardig getrotten gaan met de nieuwe generatie, de jongere lui die je mooi haar.
4: Ja, het is nou van de oudste, dat ben ik dan, is 81 en die is zo'n week of size.
3: Ja, skitterend.
4: Nou, dan heeft alles een beetje bij elkaar op de camping.
3: Ontzettend leuk. En dan heb je ook nog een familielid bij u zitten, dat is Vardouw.
4: Ja, ik heb Vardouw de boer Bonnema om mijn voluit.
3: Ja?
4: Die heb ik hier zitten en die wil graag nog wel wat kritisch over...
3: Hoe dat weekend. Nou, dan wil ik jou alvast een heel mooi weekend wensen, de heer Kooistra. Want het weekend is nog maar trek uit zetten.
4: Ja, en het is al aardig koud.
3: Ja, het is wel fris, maar het wil even niet zo. Dat klopt, ja.
4: Hoor ik in Wenne Friesland, is het warmer.
3: Ja, doe dat maar, ja. Dat is ik wel het leuke hier op zelfs.
4: Dank je wel.
3: Ja, Vardouw. Goedemiddag, Vardouw.
5: Goedemiddag, mijn Vardouw.
3: Ja, hoi. Nou, zit ik weer op de camping bij Dronten.
5: Ja, klopt. Ja, ik weet al eens net beter dan altijd op een camping zit, maar heel vaak. Want vanuit het begin zit ik al op een camping, maar heel vaak. Dus het is al veel hier, maar zo al dingen net. Dus ik ken al eens net wel eens dan altijd op een camping zit, maar heel vaak.
3: Van Bern is al gewoon een stisto daarop met de familie. En dat wist dan ik altijd wat er te plannen is. Dan doe best gewoon voort. Doe best maar helemaal veert weekend met de familie.
5: Ja. Dat klopt helemaal. Ja, en een keer krijg ik van Jan, die maakte dat ik altijd video-opnames. En dat ik inderdaad ik nog in de Bennenwijl is, mooi zo'n hemelvaart weekend. Dus dus inderdaad alle jaren wil ik winkelhaar voor mooi weg.
3: Ja, schitterend. Wat doe je hem dan op zo'n weekend?
5: Ja, dat verschilt een beetje. Dus, we hebben intussen in het noorden al heel veel te zien. Omdat ik al zo vaak de sportbus ben en meestal is het al een beetje in het noorden te zien. Dus de laatste jaren doen ik wel eens wat minder en is het vooral op koor opzietje en gezellig bij elkaar en bijpraten en samen een beetje op het veld Dat om te jullen. Maar jij de gong, ik wil meer naar musea ta, of naar markten of gewoon wat een muziek om jou te leren, zeg maar.
3: Ja.
5: Dus dat is een beetje wat te duren.
3: Ja. Nou, nou in de ronde volgend jaar ben je naar Friesland.
5: Ja, dat weet je net. Hè. Dat is altijd een afwacht weer terugkomen waar het plak is. Als er een huisje is of dat hebben we de laatste jaar niks meer op het shield, zeg maar. Dus het is altijd niet een geziek om wel een leuke camping te zien. Maar en de campings worden steeds meer schaars omdat we al veel soort hand hebben. Maar meestal komen we wel op een mooi plakje uit.
3: Nou, dat komt Grefwoord, Vardau. Dankjewel en een heel goed weekend, hè.
5: Ja, dankjewel. Is goed.
0: Dit is Omroep Friesland. De dij voorbij.
2: Elementen uit het landschap, dat we dat kennen van oude foto's, maar die in de Grijthoeken deals verombracht werden. Dat zijn ze onderzoekers in een rapport dat juster verschijnde. Want met die elementen keren de gevolgen van de klimaatverandering te lief in en het gebrek om biofiscaat te oplossen. Dennis Horst van Landschapsbeheer Friesland oors om wat voor elementen het dan geeft.
6: Als we hier in de Grijthoeken staan, dan moet je denken aan sloten, aan dijken, aan opvaten, aan dorpsvaten, boerenerven, terpen. Dat zijn eigenlijk allemaal elementen die dat landschap vormen. Die zijn karakteristiek voor dit landschap en daarmee, dat zijn de bouwstenen waar je wat mee kunt.
7: Voor een pad ben die er nog en kist er dus wat mee. In of vier is het een optie dat je ze, ik zeg het rapport zelfs nog, zullen we een optie tegen om terpen waarom te krijgen?
6: Ja, de terpen, we hebben gehad van de woningbouwcrisis. We hebben weer nieuwe huizen nodig. Het zou op bepaalde plekken kunnen zijn dat je in het landschap een nieuwe terp terugbrengt. Dat is natuurlijk iets heel uitdagends, iets heel groots. Waar we nu staan is een heel mooi voorbeeld dat je ook greppeland weer terug kunt brengen. Dat is iets veel kleiners. Dat is iets praktischer en toegankelijker. En dat gebeurt ook al. En je ziet dat steeds meer agrarisch daar interesse voor hebben. In uitvoeringsprojecten die wij ook uitvoeren vanuit landschapbeheer. Daar komt steeds meer deelname voor. Ook omdat je daar bepaalde problematieken, we hadden het over die logica van het landschap, kun je daarmee tackelen als het ware.
7: Dan hebben we het over onder andere klimaat en het biofiscaat. In het verleden hing je wel eens looninrichtingsprojecten bijgelijks om grote verordeningen in het loonschip te van elkaar te krijgen. Dat is er net echt meer. Je hebt nou vol gebiedsprocessen, maar dat jek het zijn nou en ik nog wel eens. Harryboeren helpt nodig om soks te dwaan of moet je het echt gewoon bij de boer litten en machine wat er bijgelijks bij hem onkloppen?
6: Dat gebeurt sowieso, maar ik denk wel dat gebiedstrajecten, gebiedsprocessen heel erg helpen om hier met elkaar aan de slag te gaan. Het zijn toch vooral grotere opgaves waar we voor staan. Daar heb je bredere gebiedsprocessen voor nodig. En die landschapselementen kunnen daar kleine bouwsteentjes in zijn. Dat lost de problemen niet in één keer allemaal op, maar het is wel een onderdeel van en daar heb je toch bredere trajecten voor nodig. Naast dat er nu toch ook al allerlei enthousiasme is bij individuele boeren die dit ook al gewoon al oppakken.
8: De verschillende percelen brengen wij waarom in de structuur van het verhinderen. Maar wel mooi de tijd van noos is, maar wat brede kapekers om houden. We hebben greppels drinken, kroon drinken in Shetzi. We hebben dus een gedeelte van de players dat we gewoon gangbaar broekt en een gedeelte wordt aan jaren verder gruiden volgens mij wordt in juli ik gewoon gangbaar broekt. Behalve dan mijn droodong en mijn kunstmest. Dus we zetten oorlog in. Het is eigenlijk dat het de nieuwe toekomst voor u in dit gebied, want je kunt daar wetter mooi sneller afvieren en je kunt vast houden. Het klimaatverandering, je speelt in op klimaatverandering, maar je speelt in op biofiscaat dat je dus die pieken krijgen. Want daar gaat het om, maar gerade voor bij je met zinnen pikkenkrut krijgen. En dan met borken worden, dan met gewoon heel veel zinnen worden, dat is een normaal bedrog, krijgt hij zelf een nooie oors dood, zeg maar.
7: Moet je bijvoorbeeld een orenboer uitzoeken dat deze wijze werkt?
8: Nou, ze leven in Vrijlongen. Vorige week hebben we de vlagen gehoord. En elke die moet zelf weten wat hij doet. En met wat denk je in komsten. En wat je kent, hoeft net overal. Maar het kan op meer plakken, dat weet ik zeker. Als je al jaren als boeren zijn, een beetje doggen, dat scheelt al een heel soort. Je hebt het massaal om. Dit is het proces van de coöperatie Baderendeel. Dat doet een protoboer nog mooi. En de neus zit in de richting, omdat ze bewezen zorgen van resultaat. En ze zeggen zelf dat het haalbaar is en dat ze uiteindelijk daar mooi inkomen hebben kunnen.
7: Is het leuker boerkens, ja?
8: Alle soorten willen we allemaal. En we genieten ervan, we zien resultaten en het is ontspannen. Een boerwijs bloot voor het werking, dat zullen we eens worden. Maar ervan genieten, denk ik het om. No? En je hield er net in je eerste droog van je. Je moet ik soms wel in het geld verjet om door te helling. En het geld komt erachterom. Dat is mijn ervaring. Het slaagt voor, om zou ik een inkomen te helling.
2: zei boer Matten de Jong. Hij komt van Baaiem.
0: Alles wat je dais mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
9: Dit is de dai voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Hier staat een trial van Peter Veenst. Het is van Jort Onsnijn in het teken van fitnessapparaten en een heel soort sporters. Het Goethe sportevenement Hyrox wordt voor de 12e keer houden in de Eastempel. De fitnessreis bestaat dus 8 kilometer de hut rinnen, maar tussen trog oefenings met gewichten. Dat kan individueel, maar ook in duo's of in teams. Hyrox begon in 2017 in Duitsland en het evenement wordt nu wereldwijd in meer dan 30 steden houden. Mats Roos van de Hyrox-organisatie over de locatie Tialf.
2: Mijn taak is om eigenlijk ervoor te zorgen dat compleet Tialf wordt omgetoverd tot eigenlijk een hele grote Hyrox-dome. Tialf is natuurlijk van zichzelf al een vrij iconische locatie. Maar als je ook op het voorterrein komt, eigenlijk alles wat je daar ziet, met betrekking tot alle stickerfolies, vlaggen, alle wayfinding, daar zijn wij verantwoordelijk voor. Dus dat brengen we vandaag aan.
3: Ja. Jullie hebben, doen de Hyrox op 7 verschillende locaties. Ja. Wat maakt Tialf zo uniek?
2: Nou ja, kijk om je heen. Kijk, Hyrox is met name in grote evenementencentra, grote hallen. En daarin is Tialf toch wel vrij iconisch, omdat dit toch wel gewoon echt een stadion is. En dit is ook, nou ja, normaal gesproken is dit natuurlijk gewoon een schaatsdoom. En wordt hier één sport beoefend. Dus het is voor mensen ook vrij uniek om dan over een schaatsbaan hun rondes te rennen om een kilometer te maken. En hun oefeningen dan op het middentrein eigenlijk uit te voeren. Dus ja, Tialf is op zichzelf al een heel iconische plek. En als je dan ook nog zo uitdraagt in zo'n Hyrox-omgeving. Ja, dat is wel vrij bijzonder.
3: Zijn er nog uitdagingen in zo'n locatie die eigenlijk helemaal niet zo'n ijsdoom?
2: Ja, nou, daar zijn zeker uitdagingen in. Voor mij zozeer qua aankleding. Kijk, wij kunnen helemaal losgaan. Omdat Tialf gewoon een hele mooie plek is om nog verder aan te kleden. Maar ik denk dat de grootste uitdagingen met name wel ziet. Je kan het ook wel zien. De oneffenheden in het midden en het gelijk krijgen van de vloer. Dat de oefeningen op de juiste manier worden uitgevoerd. Dat is denk ik wel een van de grootste uitdagingen wat het het lastig maakt om het hier te organiseren. Maar zoals je ziet, we hebben het vorig jaar ook gedaan. Dus dat gaat dit jaar ook weer helemaal goed komen.
3: Je hebt hier nou wat kaartjes liggen. Die komen op de deuren te hangen. Of ja. Hoe zie ik dat?
2: Ja, nou eigenlijk, dit is eigenlijk nog niet eens zo heel bijzonder. Alleen straks, als het hier straks helemaal losgaat, zijn de meeste mensen op het middenterrein om elkaar aan te moedigen. En willen we ook het liefst daar zoveel mogelijk mensen hebben. Dat daar lekker veel geluid is. Nou, en hier op de tribune is het in principe tijdens het schaatsen is dat wel toegankelijk. Is dat natuurlijk de staantribune. Maar tijdens Hyrox is dat niet toegankelijk. Dus ja, één simpel bordje moet er eigenlijk voor zorgen dat men de deur niet opentrekt.
4: Ik ben Isis van Haastrecht. Ik denk dat Tialf een van de weinige locaties is waarbij en we een hele brede running track eigenlijk hebben. En ook de faciliteiten die gewoon aanwezig zijn in het stadion.
3: Ik zie al allemaal mensen hier aan het werk. Kun je eens uitleggen wat gebeurt er op dit moment precies?
4: Klopt. We hebben normaal gesproken altijd 2 opbouwdagen. Dit jaar hebben we er 3. Omdat, zoals je ziet, hebben we een aparte vloer erin laten te leggen. Doordat het ijs smelt, ja, zijn er hoogteverschilletjes echt van een paar millimeter. Maar dat is voor ons best wel van belang. Dat het overal gewoon egaal en gelijke hoogte is. Dus dat hebben we gisteren gedaan. Vandaag komen al onze trucks aan. Dat zijn er minimaal 12. Wellicht met aanvulling met extra orders tot 14. Die komen eigenlijk allemaal aan. Er zitten alle materialen in. Het is eigenlijk te vergelijken met een rondrijdend circus. Ze gaan heel Europa letterlijk door. Nemen al onze spullen mee. We hebben iets van 20 opbouwjongens hier rondlopen en worden aangestuurd door 1 opsmanager. En zij bouwen eigenlijk alles op. Dus alle materialen die je gebruikt, zoals de rowers, ski-ergs, alle sleds, tapijt, noem maar op, tape. Dat zit overal in de trucks en leggen zij eigenlijk neer.
3: Je zegt het al, die gaan de hele wereld over. Waar komen ze vandaan? Wat is de laatste bestemming?
4: Ik denk Cardiff, maar dat is al wel 1,5 week geleden. Dus de warehouse die we gebruiken zit in Nieuw-Vennep. Dus ik denk dat we even een pitstop hebben gemaakt in Nieuw-Vennep en daarna hierdoor daartoe zijn gereden.
3: Even naar het weekend. Hè? Wat verwachten jullie? Hoeveelheden, mensen, massa's? Hoe moet ik het voor me zien?
4: Nou, we hebben ongeveer

0: als je in de auto stapt van Waanse Zwerg van het Oldtimer Festival Nooi de Jouwerin. Naar het Himmelfeert Festival in het park der. De dwaren van Herema Statenpark binnen krekt Iepengien en de laatste dingen willen nou nog klaarzetten. Hajo, is het Sintje daar wat bij? Oh, dus.
1: Oh, maar ze zijn, dit is toch prachtig hier. Hey, het Sintje komt er krijgt erheen. Nou ja, ik zou haast zeggen, de loft is blauw. He, gelukkig al, want van de morgen, het liep er net op. He, dat kan die ruimwolken een goede provincie heen. Maar goed, hier in de op jou hebben ze mazzel over zelfs. Daar is Sintje er aardig bij. Daar is het podium in de vierter, er zit een band op. Hek alvast een quizvraag voor die. Hokker Omroep Corrivee, is hier Grutwurden maar zien bent? Nou, dat antwoord dat mooiste aanzien, Jan. Maar we gaan eens naar de organisatie van het festival. We hebben hier Sjouke en we hebben hier Elsbeth. Dag Sjouke.
2: Ja, goeiemiddag.
1: Dag Elsbeth.
3: Hey, goeiemiddag.
1: Hartstikke zin in.
3: Ja, hartstikke zin in. Ja, we zijn er klaar voor. De zon is erbij.
1: Het is een tredelustermeditje.
2: Ja, klopt. Tredelustermeditje. Vroeger ben je Jeldau en Eddy van Evenementenservice Haven ben je ooit mee beginnen. En daarna leerden we waarom het Stichting Volksvermaak het stokje oornaam met Jurien en Elsbeth van Kveet heeft.
1: En eigenlijk wat je meer creëren wilde, dat is eigenlijk een familievriendelijk festival, hè?
3: Ja, klopt. Klopt. We zijn van Stichting Volksvermaak. We organiseren 2 feesten per jaar. Het Juiste Merkenfeest onder de Tour. En hier met Hemelvaartsfestival. We hebben geen intree, dus iedereen kan allemaal kunnen hier komen. We hebben zo'n scene, springkussens.
1: Springkussens, ja, alles, hè?
3: Ja, alles. Bankjes voor de ouders waar die kunnen zitten. Er is wat te drinken, wat te eten voor iedereen. Dus...
1: Ja, patatkraam, mooi fatsoenlijke hamburger, zeg ik.
3: Ja, heerlijk. Ja,
1: dus... Wat wil je dan nog meer?
3: Ja, dus mooi laagdrempelig. Iedereen kan komen.
1: Nou, dat springkussen en dan heen de tafel steen. Dan kun je daar nog een biertje drinken en dan kun je band even...
3: Die kunnen even spelen. Ouders kunnen even een drankje doen. Dus voor ieder wat wils.
1: Ja, en dan komen we even op het festivalgedeelte, maar de bands, want dat is zelfs wat jouw regel is, Sjouke. Je zegt van, grote bands, nee. Je bent een hele andere kant op, hè?
2: Ja, we gaan een andere kant op. We zijn vroeger begonnen met Toonhuis in Jouwer om lokale bands een springplank te gaan. Een chantelit op dit podium.
1: Dat ze ondervinding oppakken.
2: Ja, dat ze ondervinding oppakken en ze er ergens naar werken. En dat werkte heel erg goed. En we hebben inmiddels heel volle bands die er heel graag spelen willen. Die krijgen beginnen. Hebben we nou ik weer. 12 beginnende bands. Ingen uit Alemmer en ingen uit Jouwer en Langwaar. Die nou een podium krijgen en die op die manier ik weer hun shell hit. En dan hopen dat die ik weer de muziek zien in gaan.
1: Ja, dat je die ondervinding houdt, want je maat op een podium spelen.
2: Ja, je moet wel...
1: Daar weet je alles van, hè?
2: Ja. Ik ben zelf dan gitarist van Jawezen en bassist van Piekevel. En daar heb ik hartstikke druk mooi. Wij iepen je vaak zelf. Net omdat we dat graag willen, maar omdat het heel moeilijk is bands te vinden die iepen je willen. Dus dan doen we dat zelf. Scheelt ik weer in de kosten. Maar het is echt heel low budget wat we hier doen. Dus die bekende man, wist hoe het krijgt voor eerst, die stond hier heel low budget. Maar die verzinnen het nou bak niet.
1: Want als je hier in Christina, je bent erover dat ze naar meer, hè?
2: Ja. Streed nog steeds. Hele bekende band uit de jouwere speel je nou in feesttent in heel Nederland. Ben je Rick vroeger begin. Ja, dat is gewoon fantastisch. Het is heel mooi om sokken bands een podium te gaan. Waar ze wel maar verder kennen.
1: Wanneer wist dat tevreden, Elsbeth?
3: Altijd.
1: Oh ja, oké, dat snap ik altijd, maar... Nee.
3: Nou, als mensen gewoon hier komen, als hier aardig wat mensen zitten en iedereen het naast zijn zin heeft. Dat is het mooiste.
1: Dat is het, dat je dat gezellige gevoel.
3: Ja, een beetje laagdrempelig en niet van nou, we moeten naar een festival, we moeten dit. Ja, de kinderen kunnen gewoon mee, gewoon lekker ontspannen. Dat is het mooiste.
1: En wanneer ben je zo tevreden?
2: Nou, vooral met dit waar, hè, want het waar, dat zei het alles. Dat het maar vaak uit de hemel komt, dan ben we de sjaak. En dat hebben we gelukkig nog nooit gehad.
3: Nee.
2: Maar ik ben tevreden dat iedereen, want de sjoest eigenlijk altijd alleen maar blije meesken. Als je naar een festival geest, of je komt ergens te spelen, meesken zijn altijd blij. En als wij een leuke opkomst hebben, meesken, en die meesken zijn altijd wat wie het weer gezellig, daar gaat het om. Want volle geld verzinnen je net mij. Vorig jaar moest er geld bij, dat meen ik serieus. Maar we doen dit omdat we het zelf zo ontzettend leuk vinden.
3: Ja.
1: Maar het maakt net te vaak dat hij hier al bij maakt. Want dan kun je een festival organiseren zelfs. Maar dan hard op een gegeven moment op. Hè? Dus...
3: Ja, nou ja, we hebben gelukkig fantastische vrijwilligers. Iedereen hier staat hier vrijwillig. Dus nou ja, dan kun je het wel een beetje doen. We hebben hier de schietent en de snoepkraam. Die is van een vriend van ons. En die staat hier ook voor niks, zeg maar. Dus dan kunnen we het mooie low budget houden. Dus dan de kosten kun je ook drukken, zeg maar.
1: Alle je komen, gewoon simpel.
3: Dat is het.
2: Ja, tot binnen erin.
1: Ja, ja. Acht uur, hè, hier. Tot 8 uur?
2: Tot 8 uur, ja.
1: Tot 8 uur. Dus ik heb Jere. Heeft het antwoord op een vraag, Maaike? Wist het al?
0: Nou, ik zit te denken aan Erik Enema.
1: Ja, helemaal. De mooiste trog voor de magnetron. Ja, zeker.
0: Oh,
1: was je bent Milk en Alcohol. Het hier op dit podium zien. En daarna dat wie eigenlijk zien Rutte Tropraak. Nou, hij heeft natuurlijk wel Jere Troprutsen. Maar hij vond het wel mooi om hier te zien. Dat is het, ik. Want het machine, het Sintje hier. Sugars Maaike derde. En dan zit het Sintje in het bench.
0: Geweldig.

0: En dan zit er, nou, wat
1: lekker
0: was er
1: drankje
0: meer?
1: Erbij. Heerlijk, het zit helemaal van.
0: Ja,
1: mee.
0: Drankje erbij. En het en tentje voordat het rijdt. Maar het rijdt net sinds kinds krijg ik van mijn kant. Wat hebben we nog meer? We kunnen florieren. Nou, we kunnen eigenlijk niks florieren. Ja, iets meer, iets warmer. Hè? Want het is gratis viertje, tink, viertje. Nou, zandje in de auto. Nou ja, dat zandje in de auto. In de lijten. We zitten hier in het paradijs op jou. Nou. Dat is net zinnen, hierinnen.
1: Erinnen, ja. Dankjewel, Haio. We jij die dadelijk weer van nu, die jouwe.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Hij is misschien wel 300 jaar oud, de Blomkenmerk, die joot in het centrum van Leeuwarden-Hodenwut, met honderden meters ongrien in alle soorten en maten. Haaien Bootsma, wie van de morgen een van de betierde bezikkers.
4: Goedemorgen, hoe gaat het?
5: Ja, goed.
4: Het is al rustig, hè?
5: Nog wel, ja.
4: Dat is het weer, denk ik.
5: Ja, vanochtend geregend, maar het komt zo wel op gang, denk ik, hoor.
4: Wel, hè?
5: Absoluut, zeker. Ja, het moet goed komen.
4: Wat is het eigenlijk dit jaar? Wat is in...
5: Ja, van alles. We hebben heel veel perkgoed. Dan gaat het altijd elk jaar goed. Omdat je elk jaar nieuw nodig hebt. En hangplot.
4: Dan wil
5: het ook altijd goed gaan.
4: Je ziet hier al die mensen met stokken lopen natuurlijk. Overal hangen de bloemen tussen, de zakken.
5: Zeker. Tasjes vullen.
4: Nou, deze zien er trouwens prachtig uit. Dit is prachtig mooie kleur paars. Diep paars.
5: Dat is diep paars, ja.
4: Waar hebben we het hier over?
5: Over de Campinula. Een mooie hangpot. Die blijft lekker goed doorgroeien, weet je niet, in de zomer. En dan zakt hij weer af. Mooi hoor.
4: Goed water geven, denk ik.
5: Ja, die lussen wel een beetje water, ja.
4: Ja, ik vind ze echt prachtig. Ze zijn echt prachtig, want het is een hele mooie kleur.
5: Ja, nou nog verkopen.
4: Ja, nou nog verkopen, ja. Ja. De mensen komen allemaal naar de markt.
5: Wat zei je?
4: Kom allemaal naar de markt, toch?
5: Ja, kom allemaal naar de markt, zou ik maar zeggen. Ja.
4: Nog genoeg tijd?
5: Ja, het hele dag. Ja, we blijven nog heel de dag. We moeten een gezellig dagje van maken. Ja.
4: Wordt wel beter het weer. Dat is de voorspelling.
5: Ik heb gehoord dat zonnetje komt.
4: Ik ook.
5: Ja.
4: Nou. Dan gaan we daar vanuit.
5: Dan gaan we daar vanuit. Dan gaan we dat doen.
4: Goeie handen vandaag.
5: Ja, hey, bedankt.
4: Yes, hoi. Het is altijd mooi om te zien dat mensen van alles en nog wat meenemen. Om maar zo vol mogelijk van de planten meenemen te kunnen. Dus just de traditionele bolderkaartjes voorbij komen. Ik meestal mooi een stok of meestal mooi een grote tas. Die tas van jou is nog aardig leeg. Ja. Der mat nog wel wat in, of net?
6: Zeker.
4: Daar ben je op uit.
6: Plantjes.
4: Plantjes. Ja, nou ja, daar zitten we hier goed.
6: Ja.
4: Heeft u al een idee van wat u wilt hebben?
6: Nee. Dus over een uur kan ik je antwoord geven.
4: Over een uur? Nou, in een uur moet het toch zeker wel duidelijk zijn.
6: Zekers.
4: Nou, dan volken voor kleur?
7: Nee hoor.
4: Nee, geen kleur volken. Er zijn hele mooie paarsen daar, zag ik trouwens.
7: Hé, hey, dankjewel.
4: Geen paars voor jullie. Nou, veel plezier.
6: Hoi.
4: En als je de meesten weer voorbij rent, ik mooi. Nou, goeie. Als je de meesten voorbij rent, maar stak. Ben je nog nooit op zoek naar wat specifieks?
8: Ja, ik zoek een Japanse esdoorn, maar die vind je niet zo snel.
4: Waarom specifiek een Japanse esdoorn?
8: Omdat het een heel prachtige plant is en die zie je niet zo vaak. Dat is een heel moeilijk kweek.
4: Maar u bent een goede kweker.
8: Nou, je kan dat, probeer ik.
4: Waarom is die zo moeilijk dan?
8: Nou ja, omdat het is een langzame bloeier. En daarom zijn ze ook zo duur.
4: Oh, ja, maar ze zijn hier dus niet te vinden, denk je?
8: Ja, is er één.
4: Eén?
8: Maar er zitten bladeren nog een beetje van dood. Dus. En als je hem die in de tuin zet en je hebt dan van die... hoe heet die ook alweer? Die van... Ja, daar zijn we
4: die vast beter dan ik.
8: Dus die eet alles stuk, zeg maar.
4: Oh ja, dat moet je niet hebben.
8: Die moet je niet hebben.
4: Maar ze zijn dus lastig en moeilijk te vinden. Maar als je even wacht, dan krijg je misschien korting.
8: Ik heb al korting gekregen van hem.
4: Oh. Ze waren je neemt niet mee?
8: Ik neem niet mee.
4: Nou, wie weet, verderop.
8: Daarom.
4: Heel veel succes.
8: Hey, dank
4: veel
8: plezier. Jullie ook.
4: Ja, om toch nog even rond te komen. Meestal dus maar de traditionele stok. Maar tussenin de poeden. Hierin hier ik alweer om... Alles weer vol mooi. Het is een hark die het zo mooi naam heeft. Heel even dames, hier hebben we gewoon de hark mooi naam.
7: Ja,
4: dat is wel handig.
7: Ja, maar ja. Als de stok vol is, dan kan daar nog wat aan hangen.
4: Oh ja, dan heb je dus al je punten. Hoe volle punten binnen?
7: Ja,
4: dat wordt wel heel zwier van die, want daar is het achter, hè?
7: Ja, zeker, ja.
4: Dat haal je ook goed af.
7: Ja, zeker, ja.
4: Waar ben je hem op uit?
7: Nou, de Beltjeblom.
4: De Beltjeblom, die ben wel heel mooi, hè?
7: Ja, ja.
4: Maar ben je hem echt niet op kleur of zit je hem van, we maken gewoon wat vrolijks in de tuin?
7: Nou, wat vrolijks in de tuin.
4: Ja, maar dit waarheid dat ik wel neer.
7: Ja, zeker, ja. Ja,
4: ja maar even zijn Beltjeblom. Ik zie dit trouwens weer erop. Hele mooie peersenbom, secundaire.
9: Ja, dat is ook wel mooi.
4: Met een hangpot, mooi nog. Ja. Kies je trouwens wel heel mooi.
9: Ik kan hier ook mooi aan hangen. Mooi aan de hark, ja.
4: Nou. Ja. Nog even op de steun.
7: Ja, zeker.
4: Nou, dan wens ik je dames een heel soort succes, een heel soort willen. En de kind nog een heel soort hoor, hè?
9: Ja, precies, ja. We gaan nog even door. Nee.
4: Je zegt meestal erin, die hebben wel 20 van die poeten in die stok hingen.
9: Ja, dus er kan nog wat aan, hè?
4: En daarachterop dus, hè, op de hark zelf. Ja. Denken we om trouwens, hè?
9: Ja.
4: Is scherp.
9: Precies, ja. Nee, komt goed.
4: Nou, mooi. Soort willen, Joet.
7: Ja, dank u.
9: Hoi.
3: Verslag jouwer Haaien Bootsma, Jelle van der Molen op de Blomkenmerk in Leeuwarden. Ja, hoe lang die precies bestuurt, dat is nog een beetje de vraag. Maar misschien, wat suggereert, is hij al wel 300 jaar oud.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt voeren.
1: De dag is voorbij.
0: We beginnen waarom nooit heeg, want daar is het heegspanning. En heegspanning, ja, Hajo die praat er niet krekkel even met de organisatie. Maar is dit het nolio, ik ben een act, Hajo. Wat voor act is dat?
10: Ja, bij de act. Nou, El Coma, you're from Argentina.
11: Wait, I come from Argentina. I come from North Argentina.
10: Nou, hij komt uit Argentinië, dus is maar, what do you do with your act?
11: No, act is comedy show.
10: It's a comedy show?
11: Yes, an act with improvisation. It's comedy for the old people.
10: Dus improvisatie, het is comedy van eigenlijk voor Elsenien. Yeah. So it's for the whole family a show?
11: For family, yeah, show for old people. Kinderen, adultos.
10: Older adults, ja, older mensen voor Elsenien. How do you like it performing here?
11: I like the performance with the duo Silas. I have not too much time for see the another show. I like it very very well the organization, Robert.
10: I find it prachtig om hier te staan, but how is it playing in Heeg? Hoe is het om hier dan in Heeg te staan op heegspanning? To be here in Heeg at heegspanning.
11: Okay.
10: You performing here, you know, with all the people.
11: Maybe there a woman from Germany is in March.
10: She's walking.
11: Yeah.
10: Well, you have to prepare. Yeah. I'm out of self study.
11: I need to. Okay. I need to play now.
10: You need to play now.
11: Play Wonderland.
10: I'm out of spree.
11: The company El Goma.
10: Goma.
11: I need to start now.
10: Yeah. Then you have to go.
11: Ciao. Bye bye.
10: Yeah. Nou, die is wat. Goed, chaos, roep je vanzelfs. Robert, je gaat een boek. Wat is dit voor act?
12: Ja, dat is een comedy act voor de hele familie. En iedereen van band tot oud. En hij zit in een grote buitenmogelijke baan erin. Dat is eigenlijk de zee. En daar zit een huis. We zwemmen er terug in. En ja, dat een beetje uiteindelijk.
10: Hoe vind je nou de goede act eigenlijk voor zo'n ja, het is stripfestival, het is festival. Het is eigenlijk een heel soort ding bakken. Hoe vind je daar de goede act voor?
12: Nou, we hebben hem bijvoorbeeld zien op een showcase. Dat hij in Zeist. En daar komt gewoon een showcase van een boekingsbureau. En hij heeft 50 verschillende artiesten die erop treden. Voor u sprong hij er eigenlijk wel uit. En zo komen we bij achter zijn exit onder andere. En we hebben wel eens die boeken. Dit nou, Dio Silas treedt een week weer op. Die zijn nou voor de treden hier ongeveer. Dus ja, dat zo kom je al wel achter de extra uiteindelijk.
10: Ja, want je ziet je natuurlijk altijd iets wat even weer krijgt. Oors is als oors.
12: Ja, zeker weten.
10: Dit, nou ja, dit is man met Nelson Humor of zelfs.
12: Ja, dat is zeker weten. Hij is een heel enthousiast persoon in ieder geval. En we proberen elke keer een heel nieuw programma samen te stellen. En ze probeert telkens weer een artiesten te ontdekken. En dan om één keer in het zelfvertier komen ze weer een keer dan weer waarom.
10: Nou, Disney vindt het net wel heel leuk hier, hè?
12: Ja, dat is zeker wel. Voor mij is het wel heel enthousiast, inderdaad. En hij is van een bedroeger, El Goma. Hij is zelf El Goma net, maar dat is een boekingsbedroeger uiteindelijk. En de baas ervan heeft vorig jaar in Heegst. Die vond het helemaal geweldig. Dus hij zei, nou, je moet eens weer boeken. En dan zoek ik naar hem hierheen. Dus,
10: Argentinië naar Heegst, hè?
12: Ja, van Argentinië naar Heegst uiteindelijk, ja. En ze hebben natuurlijk ook meerdere shows in Europa. Maar ze komen naar dit is in eerste show in Europa weer, nou.
10: Dank u wel. Ik zie hier al je dames ook om. De draaien we even hinder. Dank u wel. Succes. Hallo, mag ik nog even het vragen? Want Jim, ben je nou toch? Wat erin je er prachtig bij.
13: Dank u.
10: Waar ben je? Wat doe je?
13: Wij zijn van Eierproducties. Wij dansen vandaag.
10: Wie dansen vandaag? En wat voor dansen doen jullie?
13: We gaan door het publiek heen. We doen een Italiaanse dans.
10: Italiaanse dans. En wat is een Italiaanse dans dan?
13: Ja, hoe leg je dat uit?
10: Jullie doen het.
13: Romantisch. Ja.
10: Doe het, zou ik zeggen. Want we zijn nu live op beeld.
13: Ik weet niet of we de muziek hebben.
10: Oh, waar is de muziek? Oh, er is geen telefoon. Nou, dan mist er een box voor zelfs.
13: Ik ga het thuis doen, dus jullie mogen daar ook wel komen kijken.
14: We komen er zo langs.
10: Jullie komen er zo langs. Maar, nou, dan wie weet zien we dat zo meteen nog. Veel plezier. Is het leuk trouwens?
13: Ja, zeker.
10: Hebben jullie nog andere dingen gezien ook?
13: Ja.
10: Zijn jullie alleen maar aan het dansen?
13: We komen er langs, dus we zien alles wel.
10: Alles, jullie zien alles. Nou, hartstikke leuk. Veel plezier nog even dan. En dansen, hè. Jongens, Italiaanse doen ze zelfs hier in Heeg. Maar Shen, dit is het begin eigenlijk van het heegspanning. Dit is dan bij een supermarkt. Dit is een parkeertrein. Dat is een beetje de ingang. Dan draaien we even deze kant om. Dus Dirk Klaver, dat is even Magisch, cameraman Dirk. Dat de hele dag, paadje. Dat is just there, de rest van Heeg. En eigenlijk daar is ik weer zo'n het mooi. Een heel soort muziek, een heel soort meesken. Meesken dat je dus geniertje van... Ja... Eigenlijk 23 jaar traditie hier in Heeg. Mooie muziek, mooi strittheater, mooi theater. En als je een jonge band, oudere mensen, Elsen hier een spaantje om. En muziek het hier willen te hebben. En dan slaat het wel, want het waar, het zit nog heel mooi. Die in de druppel, die wij horen, daar is het op bij me.
0: Ajo, fantastisch en fijn. Hopelijk bloedt het Erik, hè? En dan mag maar even naar die romantische Italiaanse douche samen te zien hoe dat is. Misschien is ik wel wat voor jou. Ik ben benijd.
1: Alles wat je thuis mist hebben, juist dus kunt zien en halen.

0: online in Bureau de Vries.
1: Als hier een kind uit het ziekenhuis gaat, dan wordt dat een feestje, joh. Dat is ongelooflijk.
2: Sandra Huisman werkt als vrijwillig fysiotherapeut op een mercy ship in Sierra Leone.
1: Er wordt muziek gezongen en er wordt gestampt en er wordt gedanst.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met de vrouwen. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds zijn Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder vandaag stapte de minister van Volksgezondheid op, Streeting, die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. Ook hij wordt genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in een omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. De nationalistische Israëliërs zien deze dag als een feestdag, maar de Palestijnse inwoners vinden het een provocatie. Ook volgens de VN wordt Oost-Jeruzalem illegaal bezet door Israël. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. De man keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit gevonden is in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt, de laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino, met lange nek en staart, leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer dan nog. Er zijn brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan wel weer bewolkt. En de dag verloopt in het noorden eerst nog wat zonnig, maar daarna raakt het overal bewolkt. En er vallen ook buien. Het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Zeg,
10: Lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
11: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
12: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een auto reed vanochtend de Albert Heijn in Wateringen binnen, ramde de glazen pui en kwam tot stilstand op de groente- en fruitafdeling. Op het journaal zag ik dat ze een bordje bij de ingang hadden opgehangen. Beste klant, door omstandigheden zijn we helaas tijdelijk gesloten. Toch aardig dat ze nog iets aan de verbeelding wilden overlaten. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Chinese president haalde de val van Thucydides aan, de generaal uit Athene. Athene dat de strijd aanging met Sparta. Wat de president daarmee zou kunnen bedoelen, daarover straks geopolitiek analist Alex Krijger. We spreken daarnaast over de Palestijnse archieven, naar aanleiding van de herdenking van de Nakba, morgen de ontheemding van honderdduizenden Palestijnen. En rapper Drake trok volop de aandacht voor zijn nieuwe album, wat artiesten tegenwoordig wel niet over hebben voor een PR-stunt. Daarover hoort u 3FM-DJ Vera Simons. En tot slot oud-ambassadeur Fons Stoelinga. De premier van India komt dit weekend naar Nederland. En als er iemand is die weet wat er bij zo'n bezoek komt kijken, dan is het Stoelinga wel. Nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 14 mei.
2: Twee vrouwen uit Stadskanaal zijn opgepakt omdat ze hun jonge kinderen jarenlang hebben mishandeld.
3: Zij zijn dusdanig mishandeld dat het meisje in het ziekenhuis is beland en zelfs in coma moest worden gebracht en aan de beademing terecht is gekomen.
2: Ze werden ook geslagen, opgesloten in een kelder en op een zeker moment kreeg het meisje te veel pap.
3: Zodat ze niet zou schransen tijdens het kerstdiner, omdat ze ondervoed zou zijn. Dat hield zij niet binnen, begon over te geven. En dan moest ze van de grond af haar eigen kots opeten.
2: De school van het 7-jarige meisje trok uiteindelijk bij instanties aan de bel. De kinderen zijn nu op een veiliger adres, maar...
3: Ze is natuurlijk getraumatiseerd voor het leven. Daar kun je je iets bij voorstellen.
2: Amerika en China waren nog niet zo lang geleden bezig met een handelsoorlog. En nu werd president Trump met alle egards ontvangen in Peking.
4: A walk across a red carpet, inspection of the troops, children with flags and flowers to welcome President Donald Trump here to Beijing.
2: En Trump vond het prachtig.
5: Great place. Incredible. China is beautiful.
2: China en de VS proberen uit te stralen dat ze vrienden zijn.
6: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: President Xi wil graag dat Amerika minder wapens levert aan Taiwan. Maar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio zegt daar niet op in te willen gaan.
7: U.S. policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had here today.
2: Amerika wil het liever hebben over het maken van handelsafspraken. Daar wordt op getoast.
8: I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. Thank you, President Xi.
2: Premier Jette heeft zijn reis aan het Caribisch deel van Nederland inmiddels afgerond. Hij noemde het een geslaagde trip.
9: Het is goed om met het eigen oog ook te zien wat hier speelt en welke kansen er liggen.
2: Hij ging naar 6 eilanden in 6 dagen en daar zijn ook afspraken gemaakt.
9: Met Aruba, Curaçao, Sint Maarten, onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk, gaan we echt naar een nieuwe relatie toe. Veel meer gelijkwaardig.
2: Nou, de bevolking moet het nog zien.
10: Ze praten veel en niks gebeurt.
2: Ze vinden dat Jette beter zijn portemonnee kan trekken.
11: Is hij plakken komen brengen, geld, dan is hij welkom.
2: En zeg je hemelvaartsdag, dan zeg je...
12: Douwtrappen.
2: Vroeg opstaan dus.
13: Ja, echt te vroeg. 4 uur.
12: Waar heeft u het meest zin in? De koffie straks?
2: En dan was het ook nog.
14: Nat.
2: Maar deze vrouw had er wel zin in.
15: Ik hoop wat wilde dieren te sporten. Misschien nog een hertje onderweg of zo. Nee, lijkt me heel leuk.
2: In Veenhuizen in Drenthe was de regen geen probleem, want daar gingen ze douw zwemmen.
16: En dat je dan hier komt in de kou en het damp slaat van het water en dan met elkaar lekker banen zwemmen en ontbijten, dat maakt het gewoon hartstikke leuk.
2: De douwtraditie is dus niet overal hetzelfde. Zo gingen in Nibbikswoud in Noord-Holland kinderen...
17: door het dorp fietsen met blikken achter je fiets iedereen wakker maken.
2: En dat klonk daar zo.
14: fantastisch. Ik vind het echt schitterend.
18: En we zijn nog niet eens begonnen.
19: Ik zag wel een paar mensen uit het raam kijken.
20: Ja, ik denk dat de meeste mensen wel wakker zijn geworden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
21: Even de bed in?
22: Ja, ik denk het wel.
21: Bijslapen?
22: Ja.
2: En dan de krant van morgen, Renate Kok.
23: Ja, we gaan het hebben over pijpleidingen. Die lekken wereldwijd onnodig veel gas, terwijl er door de blokkade van de straat van Hormuz juist een groot tekort aan gas is. Europa heeft nu een wet die dat allemaal moet tegengaan, maar vooral vanuit de VS komt er veel druk om die regels te versoepelen. Meld Trouw.
2: De lekken zijn vanwege al het methaan in het gas rampzalig voor het klimaat, maar ook extra pijnlijk nu gas zo schaars is. Want jaarlijks is de hoeveelheid die weglekt ongeveer net zo groot als er door Hormuz de wereld ingaat. Ook in de VS zijn er van dat soort lekken. Die moeten eerst gefixt worden, willen de Amerikanen morgen leveren aan de EU. Voor president Trump gaat dat te ver, vandaar de lobby om de regels af te zwakken.
23: In het AD gaat het ook over gas, maar dan weer over die CO2-heffing op aardgas die hier over anderhalf jaar wordt ingevoerd. En vooral mensen in slecht geïsoleerde woningen zullen dat gaan voelen, dat hoorden we eerder al. En gasleveranciers die garanderen zelfs geen vaste gasprijzen meer. Zo hoog kan die prijs gaan oplopen, schrijft de krant.
2: Prijsvergelijker Keuze.nl zegt tegen de krant dat de eerste energiebedrijven hun leveringsvoorwaarden al zo hebben aangepast dat ze de gasprijs ook bij een vast contract kunnen verhogen. Erg ongunstig voor de consument en bijna niemand lijkt het door te hebben. Maar u bent dus gewaarschuwd.
23: Ja, wat levert het Amsterdam nou op een paar weken van die Harry Mania? De Volkskrant probeert het te becijferen aan de hand van een gemiddelde Harry Styles fan. De Limburgse Rozemarijn. VIP-kaartje €500, ook vast wat voorpret met merchandise uit de speciaal opgetuigde pop-up store, een hotelovernachting, een hapje eten vooraf en heel eerlijk, op de grote dag zelf waarschijnlijk nog wat meer merchandise.
2: Daarmee is ze een relatief bescheiden fan. Velen schaffen speciaal voor de show een complete outfit aan, want elk tournee heeft namelijk zijn eigen dresscode. U begrijpt, het mag wat kosten. Alles bij elkaar opgeteld, 10 keer de arena, in totaal 700.000 bezoekers die allemaal komen slapen, eten en shoppen, zou het de stad zomaar €700 miljoen kunnen opleveren, zegt een onderzoeker. En dat is voor zo'n stad toch lekker.
23: Ja, dat het ook eenvoudiger kan, bewijst de Telegraaf. Die krant ging naar Alsmeer om de opening van het zwemseizoen daarin te luiden, want het bijna 100 jaar oude natuurbad is er weer open, ondanks temperaturen waarbij zelfs ijsman Wim Hof nog zou aarzelen om zijn grote teen erin te steken in het water. Maar dat mag de pret bij badmeestersfamilie Brommer niet drukken.
2: Al 4 generaties runt de familie het Oosterbad. Niks geen digitale fratsen. Met een krijtje op een schoolbord wordt de temperatuur van het water aangegeven, 16 graden, afkomstig uit de Westeinderplassen en dus zonder chloor. Vissers hengelen vooraf het bad leeg en zodra de eerste zwemmers zich weer melden, blijven de vissen vanzelf uit de buurt. Dat weten de Brommers nu na jarenlange ervaring.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Here Comes the Sun van de Beatles. Het bezoek van president Trump aan China is in volle gang. Een ontmoeting tussen de twee grootmachten. En wat is er bij dit historische bezoek te zien van hoe die twee zich tot elkaar verhouden? Alex Krijger is historicus en geopolitiek analist, doceert aan de Universiteit Leiden. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En de Chinese president die had een opvallende uitspraak in zijn openingsverklaring. Hij verwees naar de val van Thucydides. Ja. Iets waar u onlangs volgens mij ook in een publicatie naar verwees. Misschien goed even dat verhaal van Thucydides naar voren te halen. Wat dat inhoudt.
1: Ja, nee, helemaal goed. En het was opmerkelijk dat de Chinese de president dit deed aan het begin van het gesprek. En voor de goede verstaander gaf hij echt een enorm signaal af. Maar goed, iedereen bleef glimlachen. Maar hij zei wel degelijk wat. En inderdaad, die context is dit, dat Thucydides was een legeraanvoerder van Athene, een historicus. In de ongeveer 5e eeuw voor Christus. En die heeft tijdens de beroemde Peloponnesische oorlog tussen Athene en Sparta van 431 tot 404 voor Christus, heeft hij een boek geschreven omdat hij 20 jaar verbannen was. Hij was niet helemaal succesvol als militair legerleider. En toen kon hij tijdens dus die oorlog kon hij alles observeren, goed nadenken, goed kijken. En toen vroeg hij eigenlijk zichzelf af, hoe komt het eigenlijk dat we tot deze oorlog zijn gekomen tussen Athene en Sparta, wat toen twee grootmachten waren, twee stadstaten. En toen kwam hij dus met de theorie. En die uitspraak doet hij in het boek over de Peloponnesische oorlog die hij toen geschreven heeft. Het was de opkomst van Athene en de angst die dit veroorzaakte in Sparta, die onvermijdelijk tot oorlog leidde. Dus eigenlijk het verhaal wat wordt genoemd ruling power versus rising power. Dus je hebt de heersende macht, je hebt zeg maar de nummer 1 op dit moment in de wereld, Amerika. En dan komt een andere grootmacht aan, in dit geval China, en die komt steeds dichterbij. En op een moment, als dan echt dreigt die opkomende macht, die nieuwe grootmacht, de positie van de heersende macht over te nemen, dan leidt dat dus vaak tot oorlog in de geschiedenis. En daar gaat eigenlijk dat verhaal van die Thucydides treppen over. En dat is vooral de laatste 10 jaar extra bekend geworden door een boek en een groot onderzoek van Amerikaanse hoogleraar Graham Allison. En wat die heeft gedaan met allemaal studenten, super interessant, die heeft 16 historische voorbeelden helemaal uitgezocht, waarbij dus zeg maar de wereldmacht of de heersende macht werd uitgedaagd door de opkomende macht. Eén keer was dat ook de Republiek met Engeland. Nou, het slechte nieuws is dat 12 van die 16 keer is het in oorlog geëindigd. En 4 keer niet. Denk aan de Sovjet-Unie en Amerika tijdens de Koude Oorlog. Dat is niet geëindigd in de Grote Oorlog. Dus het eigenlijk wat Xi Jinping vanochtend deed, was een keiharde waarschuwing geven aan de Amerikanen. Van, we kunnen een stabiele relatie hebben. Hij had het vanochtend over een constructieve, strategische stabiliteit. Maar er is één ding. Ik heb een keiharde rode lijn en dat is Taiwan. Dus kom niet aan Taiwan. Bemoei je niet mee. Want anders komen we in de Thucydides trap. Ja, dat is eigenlijk wat hij zei.
0: Ja, is dat de enige verklaring? Of beschouwt hij Trump zo dat hij zegt, goh, je bent nu met allerlei oorlogen bezig, want je voelt je bedreigd en je willen. Hè, dus dat hij eigenlijk verwijst naar Iran bijvoorbeeld en Venezuela. Dat hij het niet eens zozeer over China heeft.
1: Ja, dat gaat dus echt wel. Het heeft allemaal nu met elkaar te maken. Dus op dit moment, we zitten eigenlijk in een soort kantelende wereldorde. Hè. Dat denk ik ook wat de Finse president Alexander Stoep daarover zegt. Of de Canadese premier Mark Carney. Die hebben denk ik als westerse leiders heel goed door wat er op dit moment in de wereld gebeurt. Of je het leuk vindt of niet, de wereldorde, de wereld zoals we die kennen sinds 1945, die loopt op zijn laatste benen. En we gaan naar iets nieuws toe, maar de grote vraag, wat is dat nieuwe? Dus we zitten in een soort chaotische overgangsperiode van de oude naar de nieuwe tijd. En de grootmachten zijn zich aan positioneren voor die nieuwe tijd. De Amerikanen, de Chinezen, India en anderen. En wij als Europeanen vinden het nog een beetje lastig om te bepalen wat onze toekomst wordt. Dus wat China hier eigenlijk duidelijk maakt is, of je het leuk vindt of niet, Amerika, wij zijn een opkomende macht en dat komt gewoon op een bepaald moment, dat we de positie van jullie gaan overnemen. Sterker, Xi Jinping zegt dat ook regelmatig in zijn grote speeches. Dan heeft hij het over de grote heropleving van de Chinese natie. En dat moet dan in 2049 allemaal definitief worden als de Volksrepubliek 100 jaar bestaat. Maar dat zijn allemaal grote vergezichten. Maar ja, dat is het grote verschil tussen de Chinezen en de Amerikanen. De Chinezen denken langer termijn en de Amerikanen eigenlijk veel meer korte termijn. Maar er is dus iets heel fundamenteels aan de hand op dit moment geopolitiek. Deze twee grootmachten zijn zich allebei aan het positioneren. Trump doet dat door bijvoorbeeld 30 CEO's mee te nemen van allemaal grote companies. Denk aan Apple en Boeing, et cetera. Die zitten heel erg op dat economische. En de Chinezen die zijn helemaal bezig met het positioneren naar zeg maar de economie van de toekomst. Denk aan zonne-energie, denk aan zeldzame aardmetalen, et cetera. Dus het is echt een enorme rivaliteit. Ze proberen het een beetje vriendelijk te houden daar. Morgen is de tweede dag. Maar dat Xi Jinping als Chinese president aan het begin van deze top zo'n waarschuwing geeft, ja, dat kwam denk ik wel aan. En de goede verstaande heeft het wel gehoord.
0: En opmerkelijk ook wel dat hij iets uit de Europese geschiedenis aanhaalt, dacht ik. Toch, voor een Chinese leider, dat hij daarop moet terugvallen.
1: Ja, dat doen ze natuurlijk toch wel vaker, de Chinezen. Ook denken aan hun eigen geschiedenis met het communisme. Dat komt natuurlijk ook allemaal van Europese denkers. Maar dit is wel heel opvallend. Ja. En vooral dat het verwijst naar een Amerikaanse hoogleraar die echt, zeg maar, in buitenlandse politieke kringen veel aandacht heeft gekregen de afgelopen 10 jaar. En die ook, die Graham Allison, dat is wel interessant, die heeft ook recent nog het een en ander gezegd. Namelijk, we kunnen dus voorkomen dat deze Thucydides trap verkeerd gaat. Dus dat, denk aan die 16 historische voorbeelden, dat het nu nog een keertje misgaat en het oorlog wordt. Maar dat betekent wel een soort accommodatie. Dat betekent dat de Amerikanen zullen moeten accepteren dat China dus die plaats onder de zon ook wil. Dat je dus 2 grootmachten hebt in de wereld. Het kan best. Maar dat betekent wel dat je rekening moet houden met elkaar. Ja, wat je indirect dan zegt, ga dat verhaal rondom Taiwan niet al te hoog opspelen. En die positie van Taiwan wordt overigens ook steeds zwakker. Want vroeger had Taiwan nog heel wat vriendjes in de wereld. En dat stelt eigenlijk niks meer voor. Dat heeft China dus diplomatiek allemaal supergoed geregeld. Dus de kans dat in de komende jaren er iets gaat gebeuren. En je moet dan niet denken aan een D-Day-invasie zoals Normandië, maar een enorme blokkade. Een beetje Cuba 62 Kennedy. Of zoals nu de Amerikanen doen met Cuba. Een enorme blokkade, waardoor Taiwan helemaal wordt afgeknepen. Ja, daar koers je eigenlijk langzamerhand wel op aan. En dat wordt natuurlijk de grote test tussen de heersende macht en de opkomende macht. Dus we kijken naar iets heel fundamenteels, iets heel historisch. En ik vond het erg opvallend dat Xi Jinping hier gewoon mee begon.
0: Zijn er ook factoren waardoor het China misschien niet gaat lukken om dat in 2049 bereikt te hebben?
1: Ja, er zijn absoluut een aantal enorme zwakheden. Kijk, Amerika heeft op dit moment natuurlijk een aantal flinke zwakheden. Kijk ook naar de toestand rondom Iran. En dat ook impact heeft natuurlijk ook voor de economie in Amerika zelf. De prijzen aan de pomp. En voor Trump is het belangrijk om te kijken naar de midterms. Dus de congresverkiezingen straks in november. Dus die denkt aan de korte termijn. Maar China is natuurlijk een enorm opkomende macht. En zeer invloedrijk wereldwijd. Maar er zitten zwakheden in. Belangrijkste zijn demografisch. Het is op dit moment samen met India, waar jullie straks ook over zullen hebben, het grootste land van de wereld. Dus ongeveer 1,4, 1,5 miljard. India blijft groeien. Ik denk dat onze kinderen het zullen hebben over Amerika, China, India als grootmachten. Maar China gaat op een bepaald moment terug naar 1,2, 1,3. En zelfs op de lange termijn verwacht de Verenigde Naties naar 900, 800 miljoen. Dus demografisch een enorm impact, vergrijzing. Denk aan de eenkindpolitiek. En daarnaast economisch zijn er heel veel kwetsbaarheden, jeugdwerkloosheid. Er zijn allemaal verborgen economische problemen, de vastgoedcrisis. En het is een land wat in zekere zin nog verschrikkelijk afhankelijk is. Kijk naar olie en gas. De Amerikanen hebben nu de Chinezen afgeknepen van Venezuela-olie. En eigenlijk nu ook van olie en gas vanuit de straat van Hormuz. Vanuit Iran. Dus daar is allemaal over nagedacht. Dat heet geo-economie. Dus het economisch inzetten van instrumenten voor geopolitieke doeleinden. Dus mensen die zeggen Amerika heeft geen strategie. Amerika heeft wel degelijk een strategie. Het is alleen keihard economisch. En daar zit natuurlijk Xi Jinping ook wel naar te kijken. Aan andere kant, die opkomst van China gaat door. En wat knap is van die Chinezen, dat ze ondanks die tarievenoorlog kunnen ze gewoon doordenderen door hun export richting Afrika en Europa gewoon door te zetten. Dus je kijkt echt naar een ontmoeting tussen de leiders van echt de 2 grootmachten in de wereld. En daarachter komt dan India en dan een tijdje niks met allemaal middelmachten. En wij kijken daar eigenlijk, wij staan erbij en kijken daarnaar.
0: En wij beschouwen dat vanuit met het oog op morgen. Alex Krijger, hartelijk dank.
1: Dank.

0: Wilson Phillips met In My Room. De Nakba, het moment dat grote aantallen Palestijnen in 1948 werden verdreven uit het huidige Israël, wordt morgen herdacht. De gebeurtenis is voor een belangrijk deel vastgelegd in archieven van de Verenigde Naties. En de verhalen worden ook van generatie op generatie verteld. Arjan Elvasset, misschien kent u hem nog als Kamerlid van GroenLinks. Van harte welkom, maar sindsdien ook nog vele andere functies gehad. Je deed eerder onderzoek naar de familiegeschiedenis van jouw Palestijnse vader. Wat kreeg jij thuis als kind, welkom allereerst. Wat kreeg jij thuis als kind te horen over de Nakba?
1: De Nakba heeft voor veel Palestijnen een traumatische collectieve herinnering aan wat er in 1948 is gebeurd. En zeker in het jaar daarvoor. Waarbij ongeveer 500 dorpen zijn vernietigd. Palestijnen op de vlucht geslagen. Werden verdreven. En dat heeft natuurlijk een enorme impact op bijna elke Palestijnse familie. Mijn vaders moederskant van de familie komt een deel uit Ramle, wat nu Israël is. Die zijn richting Jeruzalem gevlucht. En eigenlijk op elke opeenvolgende oorlog zie je dat soort vluchtelingenstromen. En zo is elke Palestijnse familie wel gekenmerkt door familie in meerdere landen en meerdere gebieden. Dus ik heb zelf familie in de Palestijnse gebieden in de Westbank. In Jordanië, Syrië en in Libanon. En in Amerika en et cetera. En dat zie je eigenlijk bij heel veel Palestijnse families.
0: En waren er momenten dat jullie daar, en misschien nog steeds zo'n dag als morgen, daar dan extra bij stilstaan?
1: Ja, en zeker de Nakba is voor veel Palestijnen een soort startpunt. Maar ja, je ziet natuurlijk door de jaren heen, en zeker de afgelopen jaren, dat

0: en Palestina. Voor hem was het de eerste keer. En dat komt ook een beetje doordat we dat vaker hebben uitgesteld, zeker de afgelopen periode. Maar dat is ook een manier, niet alleen om kennis te maken met allerlei familieleden die hij nog nooit had gezien, maar ook terug te gaan naar het familiehuis in Nablus, naar verschillende plekken waar familieleden hebben gewoond, waar ze vandaan komen. En we hebben reden langs een tegelfabriek waar mijn overgrootvader van die siertegels die je echt in heel Palestina ongeveer tegenkomt, ziet. Dus dat is voor hem ook een manier waarop niet alleen die verhalen die ik in een boek en een podcast niet iedereen kan stenen gooien heb verwerkt.
1: Ja, maar waarbij dat ook
0: tot leven wordt gebracht in echte mensen en echte plekken.
1: Ja, we hebben ook contact met Michelle Hamers. Zij is fotohistorica en heeft onderzoek gedaan naar beeldmateriaal van de Nakba in het archief van de Verenigde Naties dat toen nog 10 jaar geleden in Gaza was. Goedenavond, Michelle.
2: Goedenavond.
1: Hoeveel foto's en video's zitten er in dat archief?
2: Nou, dat archief dat is dus van UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Die in 1949 is opgericht en vanaf 1950 eigenlijk allerlei programma's gedaan heeft voor Palestijnse vluchtelingen. En zij hebben eigenlijk vanaf dat eerste moment ook alles vastgelegd en gedocumenteerd op beeldmateriaal, dus foto's en video's. En dat is tot, mijn onderzoek loopt tot 2005, toen eigenlijk de digitalisering van fotografie werd ingezet. Dus aan analoog materiaal is er, hebben we het over 600.000 items ongeveer. Dus negatieve prints, filmrollen, contactsheets, dus.
1: En jij hebt daar, ik weet niet of je alles hebt bekeken, maar heel veel daarvan. Hè? Welk beeld kreeg je van de Nakba daarvan?
2: We hebben natuurlijk wel een beetje een beeld van Palestijnse vluchtelingen, omdat er een soort kleine selectie in de westerse mainstream media voorbij komt. Maar wat ik daar zag was een hele grote samenstelling aan divers materiaal. Dus ook heel veel foto's van kinderen die aan het spelen zijn buiten, die naar school gaan, mensen die samen eten, mensen die trainingen doen, zeg maar volwassenen, onderwijs. Dus heel divers, heel breed, heel menselijk. En natuurlijk komen die historische mijlpalen ook voorbij. Dus niet alleen de Nakba, maar ook de Zesdaagse Oorlog in 67 en de Libanese Burgeroorlog. Jarmouk-kamp, recent nog. Dus die historische mijlpalen zitten er ook wel in. Maar het is eigenlijk een archief van een volk zonder staat, waarin dagelijkse zaken voornamelijk naar voren komen, maar die halen meestal niet de selecties die wij dan zien.
1: Nee, en misschien ook wel de tegeltjes en de tegelfabriek van jouw overgrootvader Arjen, hè, in dat archief. Nu zijn de belangrijkste beelden uit het archief, de selectie was in Gaza en is verloren gegaan in de oorlog. Wat betekent dat voor hoe de geschiedenis verder gedeeld kan worden?
2: Dat is een vraag aan mij, denk ik. Hè?
1: Ja?
2: Ja. Gelukkig is er dus een digitaliseringsproject gestart van het hele audiovisuele archief in 2012. En dat is in 2017 afgerond. Dus alles is gedigitaliseerd. Ook de selectie in Gaza, dat is zo'n 10% van die 600.000 beelden. Dus die is er op digitale drager, zeg maar, op verschillende plekken in het Midden-Oosten. Maar de originele zijn dus inderdaad sinds het genocidale geweld van 23 zijn die verloren gegaan, begreep ik van mijn oud-collega. Het hele hoofdkwartier sowieso in Gaza-stad is, daar is weinig nog van over, begreep ik. Misschien wel interessant om te melden dat ze hebben andere archieven wel kunnen redden uit Gaza. En dat zijn meterslange papieren archieven met eigenlijk de registratieinformatie van Palestijnse vluchtelingen, maar ook geboorteaktes, eigendomsbewijzen. Dus er is wel nog origineel archiefmateriaal over. Alleen
1: ja, dat werd vandaag bekend, hè, dat gered is.
2: Volgens mij is het al eerder, want het is in 2024 uiteindelijk eruit

0: gehaald via verschillende internationale VN-medewerkers die dat eigenlijk gewoon in auto's vervoerd hebben via Egypte. Dus dat is inderdaad ook in Amman aangekomen. En het fotoarchief en audiovisueel archief, die 90% in Amman, die ligt daar nog. Maar wat het betekent, kijk, een digitalisering is natuurlijk ook een soort filter. Daar gaat natuurlijk altijd originele informatie verloren. En de metadata is niet altijd 100% meegedigitaliseerd misschien. Dus dan wie de foto gemaakt heeft. Of daar gaat toch heel veel informatie verloren op het moment dat negatieve en prints verloren gaan.
1: Ja.
0: Dus ik denk toch dat dat een heel
1: een groot verlies is.
0: Ja. En daarnaast is het ook ingeschreven in het UNESCO, Memory of the World Register. Dat wat eigenlijk zoveel betekent als dat wij allemaal daar dus een bepaalde mate van belang aangegeven hebben aan dit archief. Het is belangrijk voor de memory of the world, maar we hebben het toch niet weten te redden.
1: Nee. En Arjan, een deel, 30 meter papier met onder andere eigendomspapieren, registraties, is wel bewaard gebleven, gelukkig. Wat dacht je toen je dat hoorde?
2: Nou, dat het belang nog eens een keer wordt onderstreept van dit soort archieven en de bescherming daarvan. Want we hebben natuurlijk in het verleden gezien en ook naar recent dat de Palestijnse archieven, of dat nou in de Libanonoorlog of het archief waar ik onlangs nog langs liep, het Orienthuis in Jeruzalem. Daar is in 2000 een heel archief weggehaald door de Israëli's. En daar kan niemand meer bij. Dat is een ontwikkeling die al jaren gaande is, waarbij een geschiedenis van een volk wordt uitgewist, waar Palestijnen niet bij hun eigen geschiedenis kunnen. En dat is echt wel problematisch. En zeker als het gaat om hoe belangrijk erfgoed en cultureel erfgoed is voor een identiteit van een volk. Als je eigen geschiedenis bewust wordt uitgewist, ja, dan zijn dit soort archieven natuurlijk super belangrijk om te beschermen. En de verantwoordelijkheid die een internationale gemeenschap daarbij heeft, is natuurlijk buitengewoon groot daarin.
1: Wat heb jij over jouw familie zelf in die archieven kunnen vinden?
2: Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn opa, die is in 1968 bij een bombardement om het leven gekomen. Hij reed in een taxi in Salt in Jordanië. Er was een Israëlische aanval op die plek. En hij en twee passagiers zijn daarbij omgekomen. En ik heb in een archief van de Britse media heb ik de beeldmaterialen van die aanval gezien. En dan zie je gewoon heel duidelijk dat er met napalm is gebombardeerd. Wat ook uit VN-archieven bleek. Maar wat jarenlang betwist werd. Dus je ziet ook dat dit soort archieven heel belangrijk zijn. Ook voor het reconstrueren van wat er daadwerkelijk gebeurd is. En ja, er zijn natuurlijk allerlei politieke belangen om bepaalde zaken uit te wissen. En Palestijnen moesten altijd waren afhankelijk van Westerse of Israëlische bronnen of bronnen van voormalig koloniale machten om hun eigen geschiedenis te bewijzen. En dat maakt het nog extra problematisch.
1: Ja, en inderdaad van groot maatschappelijk belang dat het te vinden is, maar ook van persoonlijk belang.
2: Zeker,
1: als ik jou hoor. Zeker, ja. Nou, dank dat we hierover konden praten. Arjan Alvasset en Michelle Hamers. Beide dank.

0: Drake en Rihanna met Too Good. Rapper Drake komt morgen met een nieuw album. Daar vroeg hij op wel heel speciale manier aandacht voor. Eind april liet hij namelijk een enorm blok ijs in Toronto plaatsen, meters hoog en breed. Dat is de plek waar deze wereldberoemde ster zelf woont in Canada. En hij gaf er een hint bij dat blok ijs. Het zit erin. 3FM-DJ Vera Simons is hier. Van harte welkom.
1: Goedenavond.
0: Voor wie het niet heeft meegekregen, wat zat erin?
1: Een cryptische boek was het, geloof ik, met daarin de datum waarop zijn nieuwe album, dat is nou over een kwartiertje, 15 mei, werd daarin geschreven. En de vinder die zou ook nog een mooi geldbedrag hebben gekregen. En dus de winst, dat je weet wanneer het album uitkomt.
0: En iedereen dacht gelijk, het zit erin. We gaan aan de slag, hè? Want het was een behoorlijk gekke huis rondom dat blok ijs.
1: Ja, eerlijk, als jij en ik hoort van je moet een ijsblok doorgaan hakken om erachter te komen wanneer mijn favoriete artiest een album uitbrengt.
0: Ik zou het niet doen.
1: Nee, toch?
0: Jij
1: ik zou me lekker door laten snoezen. Maar het mooie hiervan is ook dat hij hiermee zoveel aandacht, we hebben het er nu over, mensen naar die plek heeft getrokken. Maar wat ik de andere kant ervan vind, is dat het ook een beetje gebackfired heeft. Uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen, omdat het heel gevaarlijk werd. Mensen gingen echt met een soort vlammenwerpers en hakbijlen hun gang, midden in de stad. En daardoor denk ik wel van, oké, het was een goede stunt. Mensen praten erover, maar ik denk wel, het gaat zijn doel misschien een beetje voorbij met zo'n megalomane, ergens ook wel onnodig grote actie, zou ik willen zeggen.
0: Want ik ga even kijken of we de burgemeester ook hebben van Toronto, want die heeft er ook iets over gezegd. Ja, dat kunnen we even laten horen.
2: Drake is een big supporter of our city, and there's so much excitement across our city towards this new Drake album, The Iceman. Iceman, right? I'm excited too, right? It's going to be a great summer.
0: Ja, nou, zij vond het allemaal wel oké. Ook al moest de brandweer eraan te pas komen en er moest worden ingegrepen. Maar goed, zij is ook fan van hem, dus kennelijk zo te horen. Maar om even bij jouw punt terug te komen, heeft hij het nodig om dit te doen?
1: Ja, dat vind ik het interessante aan dit specifieke voorbeeld. Het is heel megalomaan. Hij is een grote ster al een heel decennium natuurlijk eigenlijk. En wat je merkt is, 2 jaar geleden is er een ruzie, een beef, zo zou je kunnen zeggen, met rapper Kendrick Lamar gekomen. Die heeft een diss track gemaakt. Een hip-hop nummer waarin het heel duidelijk is dat het rechtstreeks op Drake gericht is. En sindsdien is het gewoon een beetje lelijk geworden. Hij heeft nota bene 5 Grammys met dat nummer gewonnen. Hij mocht de Super Bowl spelen. En Drake probeert daar de hele tijd op terug te komen. En wat we nu zien is, het is nog steeds een van de meest gestreamde artiesten wereldwijd. Hij doet het ontzettend goed, maar dat zijn echt vooral die oudere platen. Gewoon zijn legacy, zoals je dat in de muziek dan zou noemen. En hij probeert steeds terug te komen met nieuwe muziek. Nou, zijn diss track tegen Kendrick Lamar, eigenlijk alle kenners zijn het erover eens, komt niet in de buurt. Dat is echt gewonnen eigenlijk door Kendrick. En wat er nu met die nieuwe albums gebeurt en die nieuwe muziek is, volgens mij waren de singles die van dit album al uit waren, zijn op de Billboard, de Amerikaanse hitlijst, op nummer 2 binnengekomen. Zou je denken, hele goede prestatie. Maar dit is Drake. Dit is de man die gewend is om meteen op 1 te komen. Dit is de man die gewend is om, koste wat het kost, altijd de zomerhit te scoren. Hij is eigenlijk altijd een trendsetter geweest. En wat we nu een beetje beginnen te zien is dat hij toch wel trends moet gaan volgen. Featuring artiesten, artiesten waar hij mee samenwerkt. Jonge mensen die bijvoorbeeld het UK-geluid van de hip-hop daar heel goed kunnen maken. Die daar goed in zijn, die haalt hij erbij. Dat is natuurlijk niks nieuws. Maar je zou als luisteraar, als fan wel kunnen voelen, kunnen zien dat hij een beetje aan het worstelen is met het beeld van hem, wat gekanteld is. Want een grappig feitje is ook dat er wordt gesproken over de Drake-vloek in bijvoorbeeld de basketbal, in de sport. Er zijn een aantal momenten geweest dat als er een basketbalteam moest spelen en Drake kwam supporten, dan verloren ze gewoon.
0: Als
1: constant.
0: Hij op die eerste rij zat.
1: Ja, dus op een gegeven moment werd dat gewoon een ding. Dat zelfs sporters gingen zeggen, ik wil niet dat Drake mijn team support. Dus het is ergens ook een beetje sneu. Ik denk ook, het is een man die een beetje gekwetst is, die nu 500.000 kilo aan ijsblokken in de stad heeft neergegooid.
0: Om aandacht te trekken. Ja. En daar in feite ook een trend mee volgt. Ik bedoel, zo'n ijsblok had nog niemand neergelegd, maar dat een stunt organiseren en aandacht trekken, dat doen ook andere artiesten als ze een nieuw album uitbrengen.
1: Volkomen logisch ook in deze tijd, waar je met een aandachtspannen van luisteraars en een TikTok-generatie hebt te maken met hele korte, kostbare momenten om de aandacht te krijgen, om je liedje te gek te vinden, om te gaan luisteren. Laat staan een heel album te gaan luisteren, want laten we eerlijk zijn, dat zien de statistieken natuurlijk ook zien op dit moment. En daar ben ik wel groot voorstander van, groot liefhebber. En ook zelf als muziekliefhebber en artiest en band die ik tof vind, is het heel erg leuk om het gevoel te krijgen dat je dichterbij kan komen. Of dat er hints verstopt zijn. Iemand die daar heel goed in is Taylor Swift. Dat noemen ze in de fancultuur de Easter Egg. Zij verstopt hints online. Ze heeft zelfs samenwerkingen met Google gehad. En als je dan ging uitrekenen wat daar stond, dan wisten de fans te maken van, oh, dit is het thema, dan komt het album uit. En voor mij is dat hoge wiskunde. Ik denk echt, waar gaat dit over?
0: Een soort wie is de mol kunde?
1: Ja, ik denk dat iedereen zo'n obsessie heeft. En zo vind ik het heel leuk om in die fan communities te zien dat het is eigenlijk ook noodzakelijk geworden om je fans dichtbij te kunnen hebben. Zeker met de inkomsten die er zijn, de streaming. Je moet wel heel veel gestreamd worden. Dat heeft een Drake bijvoorbeeld wel om er rond van te komen. Maar die artiesten die willen graag goed contact met die fans. En zeker als je zo'n groot platform hebt en je kunt gewoon, ja, de bekende voorbeelden, de billboards laatst van Rolling Stones, je kunt dat opeisen. Dat maakt wel iets leuks los in een, ja, digitaal tijdperk waar we alles streamen, door kunnen scrollen, skippen, noem het op. Dat je actief op zoek moet gaan. Soms zijn het alsnog de Instagram-pagina's van de bandleden die we aan elkaar moeten linken. Maar dan zijn we toch even
0: geïnvesteerd in feite.
1: Ja, geïnvesteerd in die artiest. En dan denken we, ah, we hebben door. Dit is voor mij bedoeld. En ik ben er zelfs ook schuldig aan. Ik hou er ook van als een artiest speciale luistersessies heeft op donderdag. Weet je wel, het album komt nu om middernacht uit. Op vrijdag kan je naar de platenwinkel. En soms kun je op donderdag al het album eerder luisteren. Dan lever je telefoon in. Soms moet je zelfs een NDA tekenen. Maar dan denk ik wel, oh ja, ik heb het al eerder gehoord. Ik ben een beetje dichtbij. En het werkt.
0: En wat doe jij om 12 uur als Drake uitkomt? Is dat bij ons ook 12 uur trouwens?
1: Ja, dat is dus hier middernacht.
0: Nederlandse tijd 12 uur.
1: Ik ga altijd, traditiegetrouw, donderdag of vrijdag door mijn hele release radar van de niet nader te noemen streaming service. En ik ga het algoritme laten bepalen of zij denken dat er een albumtrack van Drake tussen zit. Ik denk namelijk dat ik niet de doelgroep ben.
0: Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Vera Simons, ben ik benieuwd of je het later nog opzoekt.
1: Zeker.
0: Maar dat hoor ik nog wel eens. Ja. Dankjewel. Dankjewel. De Indiaanse premier Modi is onderweg naar Europa. Hij doet komend weekend ook Nederland aan. Hij wordt ontvangen door premier Jette. Wat wil Modi bereiken met zijn bezoek? En is er ook iets te winnen voor Nederland? Dat ga ik vragen aan Fons Stoelinga, oud-ambassadeur in India. Goedenavond.
3: Goedenavond, mevrouw Karassa.
0: Hoe zit de Indiaanse ambassadeur in Nederland erbij, denkt u, op dit moment, vlak voor het bezoek?
3: Heel druk, heel druk. Ik heb in mijn tijd als ambassadeur in India 2 keer premier Rutte langs gehad. De eerste keer was in 2015. En dan komen er hele gekke problemen naar boven. Want bijvoorbeeld, de Indiërs die geven aan premiers en aan staatshoofden die op bezoek komen, geven ze de bovenste verdieping van de Taj Mansingh Hotel. Dat is het heel chic hotel in New Delhi. Maar ze geven de hele verdieping. Daar zitten slaapkamers in, werkkamers, woonkamers, televisiekamers, weet ik allemaal wat. Maar Rutte wilde gewoon een slaapkamertje. Die wilde absoluut niet met geen stok in zo'n kamer.
0: Die wilde een krentenbol en 1 kamer.
3: Ja, en wij zeiden, ja, maar dan beledig je de Indiërs mee. Dat kan absoluut niet. Dus uiteindelijk wat we hebben gedaan tegen die Indiërs hebben we gezegd, hartstikke goed, die verdieping, die nemen we. En tegen Rutte hebben we gewoon een van de aan Rutte hebben we een van de slaapkamertjes op die verdieping gegeven. En niet gezegd dat die hele verdieping van hem was. En verder alle vergaderkamertjes gebruikt voor vergaderingen van hem. Dus we hebben eigenlijk nog bezuinigd ook op die manier.
0: Ah, en waar moeten de Indiërs hier in Nederland, denkt u, opletten als het gaat om dat soort culturele verschillen?
3: Nou, bijvoorbeeld afspraken. Hè? Wij hadden dus in 2015 zou Rutte komen. Dat wisten we in januari. En dus wij zeiden tegen die Indiërs van, nou ja, wanneer gaan we het doen? Hè? Nou, mei 2015. En mei kwam steeds dichterbij. En vanuit Den Haag paniek van, ja, weten jullie het nou nog niet? En die Indiërs die zeiden van, nou, we hebben alle tijd, het is nog 3 maanden. Maakt niet uit. En vanuit Den Haag hoorden we van die agenda van Rutte loopt vol. Dus als jullie nog willen dat er wat gebeurt, moet er iets. Dus nou ja, dat soort.
0: Ja, dat geplan van de Nederlanders.
3: Culturen.
0: Ja, ja.
3: Ja, zeg, en het land van de Nederlanders.
0: En dat Modi nu kiest voor Nederland. Waarom doet hij dat, denkt u?
3: Kijk, hij kiest voor Europa en voor Nederland. Hij gaat dus in Europa gaat hij naar Italië, Nederland, Noorwegen en Zweden. En naar Europa gaat hij omdat zowel Europa als India sinds Trump aan de macht is vanuit Amerika een koude douche hebben gehad. Wij in Europa zitten met problemen met de NAVO, met Oekraïne door Trump. En India werd door de Amerikanen gezien als een land met kritieke massa om een tegenwicht te vormen in Azië tegen China. En nu krijgen zij ineens van Trump ook een koude douche. Ze kregen hogere tarieven zelfs dan China. Dus die twee hebben elkaar gevonden. Die stonden onder enorme druk. En wat is er gebeurd? Een handelsovereenkomst waarover ze dus 20 jaar over hebben onderhandeld. De EU en India, die was 2 maanden nadat Trump aan de macht was het getekend. Dus Europa, dat is een doel. Voor de Indiërs, dat is een heel belangrijke reisbestemming voor de Indiase premier. Nou, binnen Europa is Nederland, het Nederlandse bedrijfsleven, is voor India de 5e grootste foreign direct

0: banking. Dat wordt helemaal in India gedaan. Dus die Indiërs die volgen dat ook 24 uur per dag. Dus, en dat wordt gedaan door Tata Consultancy Services. Die hebben 600.000 IT-ingenieurs in dienst. Dus dat is een gigantisch. Misschien dat ook hun CEO komt.
1: Ja, en nu speelt er ook nog iets anders. Premier Jette die wil bij het bezoek ook de zaak van het in 2016 ontvoerde meisje Insia onder de aandacht brengen bij Modi. Ja, zij is in India, terwijl haar moeder in Nederland strijdt om haar terug te halen. U weet die zaak ook nog uit uw tijd.
0: Ja,
1: is het een goed idee om dat tijdens zo'n bezoek ter sprake te brengen?
0: Ja, zeker. Kijk, ik denk het überhaupt, als de vraag is van, kun je dat ter sprake brengen? Zeker. Kijk, als iets in Nederland leeft, hè, en heel emotioneel leeft, en je brengt dat op dat niveau, dan zal dat zeker, want die ambassadeur van India, die weet dat ook, dat dat hier speelt. Dus die brieft zijn premier en de hele delegatie natuurlijk over wat er hier allemaal in de krant staat over dat bezoek. Dus dan kun je dat best opbrengen. Dat zal door de Indiërs heel goed worden ontvangen, denk ik. En ja, ik heb begrepen, ik heb het niet gevolgd de laatste 10 jaar, maar kijk, een aanknopingspunt is dat die rechter in India heeft ooit gezegd, er moet wel een kans zijn voor die moeder om dat kind te zien. Dat noemen ze contactherstel. En dat is natuurlijk heel moeilijk na 10 jaar, dat kind weet waarschijnlijk helemaal niet hoe die moeder eruit ziet, denk ik. Maar in ieder geval, dat is een aanknopingspunt. Dus die Indiaanse rechter heeft gezegd, die vader moet die moeder de kans geven om dat kind te zien. En dat doet hij dus niet. Dus ik begrijp dus dat Nederland, hè, in ieder geval het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat ze daarop willen inzoomen, op die
1: dat daar opening. In ieder geval een opening ligt om iets van beweging te krijgen. Ja.
0: Ja, want verder is er is tussen Nederland en India geen juridisch verdrag. Dus de rechter hier in Nederland heeft die man die dat kind heeft vervoerd veroordeeld. Maar dat telt niet in India, omdat er geen verdrag is.
1: Nee.
0: Dus dit wat die Indiase rechter dus daar heeft bepaald, daar kunnen we dus wel goed bij aanhaken. En dat is dus, ik denk dat het wel een hele goede keuze is om het zo te doen. Want de laatste 10 jaar is er dus gewoon helemaal niks gebeurd. En dat is natuurlijk voor het kind en voor die moeder verschrikkelijk.
1: Geen beweging tot nu toe ingekomen. Nee. En u zegt, nou, als dat hier speelt, dan weten ze dat in India. En dan bereiden ze zich daar in ieder geval ook op voor.
0: Zeker.
1: Voor
0: die premier met zijn delegatie, die worden heel goed gebriefd. Dus die weten precies wat er van punten aankomen.
1: Ik dank u wel, meneer Stoelinga, oud-ambassadeur in India voor Nederland. Hartelijk dank. Want u hoort het oog zit erop. Straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. En morgen natuurlijk weer een oog, dan zit Marcia Luijten hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1. Human.
1: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze Einzelgängers hebben aangetrokken.
0: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega's zoeken

0: Ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Hey Raymond!
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 8.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
11: Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Tijdens Jeruzalemdag liepen duizenden nationalistische Israëliërs door Oost-Jeruzalem in een omstreden vlaggenmars ter herdenking van de inname in 1967. Palestijnen zien dit als een provocatie. Er waren spanningen, aanvallen op burgers en winkels en gevechten in de oude stad. Zeker 13 mensen zijn volgens de Israëlische media gearresteerd. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zeeland non-stop. Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vluchtte op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een man heeft donderdagavond in korte tijd 3 overvallen gepleegd in Rotterdam. Met een mes bedreigde hij personeel van een supermarkt en 2 tankstations in Overschie en Schiebroek. Bij de laatste overval maakte hij de kassalade buit. De verdachte vlucht op een zwarte scooter met een thuisbezorgd box achterop. Ruim 100 mensen hebben donderdagavond opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers. De politie was massaal aanwezig nadat eerder deze week ongeregeld ontstonden bij het gemeentehuis van Weidemeren. Demonstreren mocht alleen op aangewezen plekken. Bij de noodopvang bleef het volgens de aanwezigen rustig. De strijdende partijen in Jemen hebben afgesproken zeker 1600 gevangenen uit te wisselen. De deal werd gesloten tijdens een VN-overleg in Jordanië tussen de Houthi-rebellen en de internationaal erkende regering. VN-gezant Hans Grunberg noemt het een van de grootste gevangenenruilen sinds het begin van de burgeroorlog in 2014. Het Maastricht UMC test een nieuwe aanpak waarbij patiënten pas op de operatiedag naar het ziekenhuis komen en thuis slapen voorafgaand aan een ingreep. Dit moet stress verminderen en mogelijk kosten besparen. Het project Lopend naar de OK laat patiënten soms zelfs naar de operatiekamer lopen en wordt verder onderzocht voor bredere toepassing. Dan nog het weer. In de nacht blijft het grotendeels droog, al neemt in de kustprovincies de kans op een bui toe. De temperaturen variëren van rond de 7 graden in het noordwesten tot plaatselijk rond het vriespunt in het oosten. De wind is zwak, aan zee matig en vrij krachtig uit het westen. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en maxima rond de 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.